0: Yeah, check it out. Michel Koenen met het NOS-journaal. De man die zaterdagavond overleed in Rotterdam, kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt tegen de krant dat Alfredo Gulu van 51 staande werd gehouden, maar geen idee kon laten zien. Vervolgens ging hij er vandoor. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. Advocaat Gerald Roethoff, die de familie bijstaat, zegt dat de familie aangifte zal doen. Gisteravond was een stille tocht voor de man. Die verliep rustig, maar na afloop trokken mensen op naar het politiebureau Zuidplein. Daar werd het bekogeld, beklad en werd brand gesticht. Eén persoon is opgepakt. De VS en China bagatelliseren de oproep van Amerikaanse AI-bedrijven om de ontwikkeling van de sector te vertragen. President Trump stelt dat wie de strijd om AI wint, alles wint en wil de ontwikkelingen dus niet vertragen zoals de topmannen voorstellen. Peking benadrukt dat er een balans moet zijn tussen ontwikkeling en veiligheid. En volgende week is er een ontmoeting tussen de presidenten Trump en Xi. Daar zal het ook gaan over AI. En over ruim een uur wordt een satelliet gelanceerd die kan meten of planten last hebben van de droogte. De Europese satelliet die kan zien hoeveel licht planten geven. Als dat minder wordt, dan is dat een teken van stress. De missie die moet kennis opleveren over de gezondheid van bossen, akkers en andere groene gebieden. Planten die nemen CO2 op om te groeien. Wetenschappers die willen bijvoorbeeld graag weten hoeveel CO2 ze de rest van deze eeuw uit de lucht kunnen halen. Het weer dan nog. Vannacht kans op wat nevel of mist. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en het westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon bij 22 tot lokaal 28 graden in het zuidoosten. 'S Avonds overal bewolkt en kans op buien. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag, op Salto TV en altijd via salto.nl.
4: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vugrifjoen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugrifjoen.nl.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. De man die zaterdagavond overleed in Rotterdam, kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt tegen de krant dat Alfredo Gulu van 51 staande werd gehouden, maar geen idee kon laten zien. Vervolgens ging hij er vandoor. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. Advocaat Gerald Roethoff, die de familie bijstaat, zegt dat de familie aangifte zal doen. Gisteravond was er een stille tocht voor de man. Die verliep rustig, maar na afloop trokken mensen op naar het politiebureau Zuidplein. Daar werd het bekogeld, beklad en werd brand gesticht. Eén persoon is opgepakt. Volgens de Iraanse revolutionaire garde is een olietanker in de straat van Hormuz op mijnen gevaren en in brand gevlogen. De VS stelt dat het schip daar niet voer en dat het bij de kust van Oman werd aangevallen door Iran. Dat is ook de laatst bekende locatie van de tanker. Amerika stelt dat de tanker eerder al door een raket en nu door een drone is aangevallen. Iran claimt dat het volledige controle heeft over de straat van Hormuz, terwijl de VS juist stelt dat de gehele straat mijnvrij is gemaakt. En in Hollywood is de uitreiking van de Emmy Awards bezig, de belangrijkste tv-prijzen. De Amerikaanse actrice Jean Smart heeft geschiedenis geschreven door als eerste vrouw 5 jaar op rij een Emmy te winnen voor haar rol in dezelfde tv-serie. De 75-jarige Smart speelt in de HBO-comedy-serie Hacks de rol van de oudere komiek Deborah Vance, die gedwongen door haar agent samen gaat werken met een jonge schrijfster. Hacks kreeg maar liefst 24 Emmy-nominaties. Het weer nog. Vannacht kans op wat nevel of mist. Koelt af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon. Het wordt 22 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Suikas, Soul Jazz Stage en Vugrifjoen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugrifjoen.nl.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag, op Salto TV en altijd via salto.nl.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: De Europese satelliet die kan zien hoeveel licht planten geven. Als dat minder wordt, dan is het een teken van stress. De missie die moet kennis opleveren over de gezondheid van bossen, akkers en andere groene gebieden. Planten die nemen CO2 op om te groeien. En wetenschappers die willen bijvoorbeeld graag weten hoeveel CO2 ze de rest van deze eeuw uit de lucht kunnen halen. In Los Angeles is de uitreiking van de Emmy Awards bezig, de belangrijkste tv-prijzen. De Amerikaanse actrice Jean Smart die heeft geschiedenis geschreven door als eerste vrouw 5 jaar op rij een Emmy te winnen voor haar rol in dezelfde tv-serie. De 75-jarige Smart speelt in de HBO-comedyserie Hex de rol van oudere komiek Deborah Vance, die gedwongen door haar agent samen gaat werken met een jongere schrijfster. Hex kreeg maar liefst 24 Emmy-nominaties. En na het Twents en het Sallands verschijnen de verhalen van Jip en Janneke binnenkort ook in het Urks. Over een maand verschijnt het eerste boek, Voor Altijd Maas. Dat is Urks voor altijd vrienden. En met de vertaling willen de betrokken organisaties regionale talen onder jongeren levend houden. Het weer nog vannacht, kans op wat nevel of mist. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en het westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon. 22 tot 28 graden wordt het. En 's avonds bewolkt met kans op buien. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag- of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Suitas, Soul Jazz Stage en Vlug Rivioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vlugrivioen.nl.
4: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
6: Gabriel y Paco Amoroso.

Michel Koenen met het NOS-journaal. Het vertrouwen in de landelijke politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. 3 jaar geleden was het kabinet Rutte 4 een paar maanden voor Prinsjesdag gevallen en had nog maar 33% van de bevolking een beetje vertrouwen in de landelijke politiek. Vorig jaar, na de val van het kabinet Schoof, was dat nog maar 29%. En nu, ruim een half jaar na het aantreden van kabinet Jetten, is het vertrouwen 36%. En veel mensen noemen bijvoorbeeld de aanloop naar Prinsjesdag rommelig. De 51

0: speelt in de HBO-comedy-serie Hex. De rol van een oudere komiek die door haar agent wordt gedwongen om samen te werken met een jonge schrijfster. En dit jaar kreeg ziekenhuisdrama-serie The Pit de meeste nominaties, 25. Net als vorig jaar won hoofdrolspeler Noah Wahl de prijs voor beste acteur in een dramaserie. En zanger Blauwtsoen die heeft gisteravond in Amsterdam een concert gegeven waar het geluid zachter stond om gehoorschade te voorkomen. Het volume stond 10 decibel lager en daardoor zijn oordopjes niet nodig. De initiatiefnemers die willen iets doen tegen hard geluid bij optredens. En de bedoeling is dat er een keurmerk komt voor zalen waar de muziek zachter staat dan normaal. Het weer nog, lokaal wat nevel of mist. Vanochtend eerst wat wolkenvelden, in de middag op veel plaatsen zon, 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
3: Hallelujah, it's Monday.
4: Fantastisch weer. Het
5: blijft altijd genieten.
6: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
7: Wat klinkt het zo moet?
3: Lekker.
8: Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeken en Rek.
9: En dan komt het weekend altijd toch heel erg leuk, fijn binnen.
6: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
10: Red Light Jazz Radio.
11: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
12: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Michel Koenen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump is weer teruggefloten door de rechter. De regering Trump wilde graag strengere regels invoeren voor stemmen per post. Maar het Amerikaanse Hoge Rechtshof is het eens met de uitspraak van een lagere rechter. Trump hoopte de strengere regels in te voeren voor de tussentijdse verkiezingen in november, de midterms. Veel democraten die stemmen namelijk per post. Het vertrouwen in de landelijke politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. 3 jaar geleden was het kabinet Rutte 4 een paar maanden voor Prinsjesdag gevallen en had nog maar 33% van de bevolking een beetje tot veel vertrouwen in de landelijke politiek. Vorig jaar, na de val van het kabinet Schoof, was het nog maar 29%. Nu, ruim een half jaar na het aantreden van kabinet Jette, is het vertrouwen 36%. Veel mensen noemen bijvoorbeeld de aanloop naar Prinsjesdag door het kabinet rommelig. De 51-jarige Alfredo Gulu, die overleed kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt dat

0: S'avonds wordt het overal bewolkt met kans op buien. En de dagen daarna wordt het een stuk minder warm en ook een stuk wisselvalliger weer. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baardmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

verdwenen. Ik wil weg uit Netherlands, maar mijn paspoort is verdwenen. Heb gelukkig geen visum nodig om bij je te zijn. Dus neem de bus naar Polen of de trein naar Berlijn. Ik heb geen geld voor Paris, dus gebruik mijn fantasie.

ander in een pries. Ik heb nodig wat ik niet heb. Word wanhopig als ik lief heb. Durf de mensen niet te groeten, terwijl ze liggen aan mijn voeten. Het leven, hoe doen jullie dat toch? Ik stel wat uit, ik stel me aan.

0: Nou, dat weet ik weer niet. Want Dobro is van die tijd dat hij in het Serenang ook gedichten begon te schrijven.
1: 107.9, maar regen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: De oudste dochter van de overleden Rotterdammer Alfredo Gulo. Door een grote storing op meerdere plekken in Midden-Nederland rijden vanmorgen veel treinen niet of met forse vertraging. ProRail spreekt van een probleem dat het hele treinverkeer in Midden- en Noord-Nederland raakt, waardoor reizigers in onder meer Utrecht, Zwolle en Groningen rekening moeten houden met uitval en langere reistijden. In de reisplanner zijn veel verbindingen geschrapt. De spoorbeheerder werkt aan herstel, maar verwacht dat de hinder nog enige tijd aanhoudt. De oudste dochter van de overleden Rotterdammer Alfredo Gulo doet aangifte tegen de agenten die hem zaterdag arresteerden en waarbij hij overleed. De familie wil dat die agenten worden vervolgd en is boos over de manier waarop de aanhouding is verlopen. Gulo reed op zijn eigen fatbike en werd tegen de grond gedrukt nadat de politie een melding had gekregen over een gestolen fatbike. Het slachtoffer werd onwel en overleed ter plekke. Gisteravond was er een stille tocht voor Gulo in Rotterdam. De drie personen die bij de vliegtuigcrash in Duitsland net over de grens bij Roermond om het leven kwamen, zijn drie Nederlanders. Twee mannen van 57 en 58.

0: Vanmiddag wordt het tussen 20 graden aan de noordwestkust en 28 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
1: U bent nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen, Maart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg, het internet over geheel de wereld.

0: Dit is Marte. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?
2: Welkom bij Hoop en Leven. Een programma dat licht brengt in donkere dagen. Hoop in moeilijke tijden. En geloof dat werkt. Elke week hoor je hier woorden van kracht, praktische lessen uit de Bijbel en verhalen die je hart raken. Blijf luisteren. Want waar hoop leeft, daar begint nieuw leven.
3: Goedemorgen, dat God jullie zegenen op deze nieuwe dag. Wij staan hier met jullie om hoop, geloof naar uw hart te brengen. En wij zijn hier met pastoor Eddy. Pastoor Eddy, goedemorgen.
4: Goedemorgen pastoor, goedemorgen alle luisteraars. Welkom bij een nieuwe aflevering dat wij geloven dat ook uw leven zal zegenen.
3: Dat is het en zal zeker zegenen. En wij gaan natuurlijk naar een mooi getuigenis luisteren. En dat wil zeggen die God onder ons is en het werken. En hij zal ook u kunnen helpen. Maar wij beginnen met een mooi lied. En vergeet niet om uw glaasje water klaar te maken voor het gebed. Wij zullen samen bidden.
5: Laat mij vol zijn van u, heel de dag die voor me ligt. Laat me sterk zijn als ik voor mijn taken sta. Laat de keuzes die ik maak op uw glorie zijn gericht.

0: Je luistert naar Hoop en Leven. Weet je, soms lijkt het donker, maar juist dan schijnt het licht van God het helderst. Houd vast aan je geloof, want er is altijd hoop. Blijf luisteren, hier bij Hoop en Leven.
1: Nogmaals een hele goede morgen. Pastor, ik was net luisteren naar dit lied. Wat hij zegt, toch? Ik kan niet zonder u. Soms wij weten dat niet. Wij denken dat wij alles kunnen. En daarna gebeuren dingen die brengen heel veel pijn. En dat heeft veel invloed op ons leven. Soms tot een punt die wij verliezen de vrede. En wij weten niet meer wat te doen. En dat is heel pijnlijk en gevaarlijk, want het brengt ons naar een moeilijk plaats binnen ons hart, onze gedachten, waar veel mensen verliezen hun hoop en hun vrede ook.
2: Ja, en eigenlijk is dat niet eens nodig om alleen te doen, omdat God staat klaar om ons te helpen natuurlijk. Hè? Natuurlijk, we leven in een tijd of... Ja, wij als mensen willen graag de dingen alleen doen, maar wij hebben onze limieten, wij hebben onze grenzen. In sommige dingen zijn we zelfs beperkt. En daar is eigenlijk waar soms heel vaak soms frustratie komt, omdat wij willen het graag, maar het lukt niet. Maar het laat ons zien, en het woord van God laat ons zien dat we het niet hoeven alleen te doen. Hij wil ons helpen. God wil ons helpen. Hij wil ons ondersteunen. Hij wil zijn sterke hand uitstrekken naar ons toe om ons eigenlijk op te richten, zodat wij deze vrede kunnen ontvangen.
1: Het is waar, en misschien gaat u ook door moeilijkheden. En om Gods hulp te vragen is niet zwakheid, is geloof, is hopen. Is die persoon erkend die heeft hulp nodig. En ik ken niemand die geen hulp nodig heeft. Dan iedereen heeft hulp nodig op een bepaald moment in het leven. En als wij hebben een God die ons kan helpen, een God die komt niet om ons te bekritiseren, maar om zijn hand uit te strekken en ons oprichten met liefde, om ons innerlijk te herstellen, de vrede terug aan ons te geven, dan dat is alleen maar iets goeds.
2: Ja, precies. Die ondersteuning zorgt ervoor dat... het is net als ik een zware doos moet dragen. En één ding is als ik het alleen doe. En de andere ding is als ik het doe samen met iemand anders. Hè. Die doos moet nog steeds wel gedragen worden, maar het wordt wel minder. Hè. En ik kan makkelijker doen. Dus de problemen blijven altijd moeilijk en zwaar. Maar ik kan ze overwinnen. En dat overwinnen maakt mij sterker. Hè? En dat is eigenlijk wat God wil. Hij wil ons sterker maken. Dat wij onze moeilijkheden, onze stressmomenten, onze pijn aan hem geven. Zodat hij voor ons kan zorgen.
1: Inderdaad. En wat u zegt. Wij hebben overwinningen nodig.
2: Ja.
1: Want als jaar in jaar uit is alleen maar... nederlaag, slecht nieuws. Wij doen ons best en gaat fout, keer op keer. Dat is iets die komt een moment. Niemand zal kunnen verdragen.
2: Ja.
1: Is te zwaar, is te veel, is een schaamte, is iets in het binnenste van ons die kan gebeuren, pastoor. En wij... Hoe zal ik zeggen? Het lijkt dat wij verliezen een reden. We hebben geen reden om te leven. Wij verliezen onze waarde. Wij denken die wij niks zijn. En dat is niet waar. Is zoals die doos. Wij hebben soms hulp nodig.
2: Ja, ja. En niet alleen dat. Maar zo, die hulp die wij nodig hebben, staat ook beschikbaar. Hè? En de getuigenissen, ook zometeen wanneer we die getuigenissen ook zullen zetten, horen wij dat andere mensen die hulp hadden gekregen met die doos, laten we zo zeggen, hoe zij vertellen de verandering, de transformatie, wat het met hun leven heeft gedaan. Dus de getuigenissen zijn eigenlijk het bewijs dat het mogelijk is dat wij deze hulp kunnen ontvangen. Maakt niet uit welke situatie wij hebben.
1: Inderdaad. En nog iets voordat wij naar de getuigenis gaan luisteren. Pastor, ik merk iets die als de pijnen groeien, als de tijd gaat voorbij zonder een oplossing, als de vrede wordt verloren, de fouten worden elke keer groter. Zoals iemand die, weet ik niet, die een auto aan het rijden is en is moe, begint te slapen, dan iets gevaarlijks kan gebeuren.
2: Ja.
1: En in het leven, dat is iets die heel pijnlijk is. En misschien u luistert naar ons en je bent moe geworden. En zelfs wat makkelijk zou zijn, is moeilijk. Wat zou goed moeten komen, gaat steeds fout. En dat is iets die komend moment, pastor, wij kunnen niet meer dragen.
2: Ja.
1: En dat is echt te veel voor een persoon.
2: Ja, omdat wij als mensen kijken dan naar wat wij meemaken, naar wat we voelen, wat wij zien. En daar is waar vele mensen hun hoop verliezen. Ze kijken naar de omstandigheden. Maar God leert ons om te kijken naar Hem en dat geeft ons nieuw hoop.
1: Precies. En Hij brengt zijn vrede naar ons hart. Wij gaan nu naar een getuigenis luisteren van iemand die heeft de vrede gevonden. En die vrede kunt u ook vinden. Daarom hadden wij op zondag een hele bijzondere bijeenkomst. Ik wil vrede bijeenkomst. En u bent natuurlijk uitgenodigd om ook deel te nemen. Maar beter dan de onze woorden is Gods werk, is de getuigenis die wij gaan opnieuw luisteren. Nog een keer een nieuw getuigenis.
3: Een hele goede dag. Ik ben hier met...
4: Met Rima.
3: Hallo Rima. Vertel ons, hoe was jouw leven voordat je naar de kerk begon te komen?
4: Voordat ik naar de kerk begon te komen, vanaf mijn vierde ongeveer, kon ik niet goed slapen. Mm-hmm. Op een gegeven moment was het gewoon dagelijkse nachtmerries hebben. En die waren heel heftig, dus het stal mijn nachtrust.
3: Oké. Wat waren de effecten die je daarop had? Wat gebeurde er? Werd je bang?
4: Ja, ik was bang inderdaad. Ook op een gegeven moment ook dat je niet meer met licht aan durft te slapen. Okay. Dus het had wel echt wel impact op mijn nachten. Dat je dan eigenlijk bang bent om te gaan slapen.
3: Oké. En hoe lang duurde dit ongeveer?
4: Zeker wel 11 jaar.
3: 11 jaar, dus dan van jouw vierde tot aan jouw 15e?
4: Ja, ongeveer ja. 15,
3: okay. 16. Oké, hoe kwam je te weten over de kerk?
4: Mijn moeder bracht mij naar de kerk.
3: Okay.
4: Mijn moeder was als eerste die naar de kerk kwam. Mm-hmm. En toen werd ik ook, uiteindelijk kwam ik ook mee.
3: Oké. En hoe bleef de situatie zo doorgaan, de nachtmerries?
4: Nee. Dus ik begon naar de kerk te komen. En er was elke vrijdag was er een bevrijdingsdienst. Mm-hmm. En dat hielp mij heel erg. Dat ik op een gegeven moment, eigenlijk zonder het te weten, kon ik eindelijk weer slapen. Dat ik geen nachtmerries had.
3: Mm-hmm.
4: En ik begon daarnaast ook op de zondagen te komen voor innerlijke vrede.
3: Ja.
4: En dus zo eigenlijk.
3: Oké, dus eigenlijk hoe lang duurde het ongeveer?

0: ongeveer vanaf het moment dat je naar de kerk kwam en dat je echt bevrijd werd?
1: Ging best wel snel. Ik weet misschien, het kan zijn een paar weken. Maar ik durf het niet exact te zeggen, maar het was wel snel.
0: Okay, dus iets dat 11 jaar lang duurde, werd in weken eigenlijk opgelost.
1: Klopt.
0: Okay. En je nam deel van de diensten, vrijdag en...
1: En zondag.
0: En zondag.
1: Vrijdag en zondag, inderdaad.
0: Okay. Hoe is het nu? Heb je vrede in de nacht? Kan je goed slapen?
1: Nu heb ik vrede. Nu heb ik echt vrede en ik heb geen nachtmerries meer. Die heftige nachtmerries heb ik eigenlijk zo goed als... Ja, eens in de zoveel tijd heeft iedereen denk ik wel een nachtmerrie. Maar niet meer zoals toen, zeker niet.
0: Okay, je bent ook niet meer bang om alleen te slapen?
1: Nee, zeker niet. Ik kan gewoon juist met van die verduisterde gordijnen slapen, dus het is pikdonker.
0: Wat zou je zeggen, Rima, tegen de mensen die nu luisteren en die misschien hetzelfde hebben meegemaakt als jij, jarenlang, en deze vrede willen hebben?
1: Ja, doe de moeite, want je hebt niks te verliezen. Kom naar een dienst, kom... Op de vrijdag. Er zijn 3 diensten op een dag. Neem deel aan een van de diensten en kom ook aanstaande zondag. Nou, aanstaande zondag is er een mooie dienst. Er is de vrededienst. Ik zou zeggen, neem deel. Je hebt niets te verliezen. De diensten zijn kort, maar krachtig. Dat is mijn advies.
0: Is goed, dankjewel.
2: Dat is het. Het lijkt simpel en het is eigenlijk is alleen maar een beslissing. Soms, pastor, het lijkt die te ver weg is. 11 jaren van pijn, geen vrede. Misschien wie naar ons luistert is zelfs meer dan 11 jaar van problemen. Maar een beslissing, een stap, zoals we hebben net gehoord, van de dienst deelnemen aanstaande zondag, de dienst van Ik Wil Vrede kan een verschil brengen, kan een eind brengen naar jaren van pijn en een deur openmaken voor een leven met vrede, met hopen, waar die persoon kan opnieuw van het leven genieten.
3: Ja, de uitnodiging dat Rima gaf was niet simpelweg een uitnodiging, was aan het laten weten van wat met mij is gebeurd, kan ook met de luisteraar ook gebeuren natuurlijk. Het moet beginnen met het geloof. Ik geloof dat ik hersteld kan worden. Ik geloof dat ik genezen, mijn familie vrij, mijn financiële leven vrij. Ik geloof dat ik vrede kan hebben in deze gebieden. Dat is het. En daarna, wanneer de persoon de stap neemt om te komen naar de kerk, en daar is waar wij in de kerk deze ondersteuning gaan bieden, waar er gebeden zullen worden, waar wij zullen laten zien en leren hoe deze persoon de vrede kan hebben of de vrede kan behouden.
2: Inderdaad, en dat is wel mogelijk. De Heer Jezus zegt aan ons het volgende: ik geef jullie vrede. Ik geef jullie mijn vrede. Pastor, dat is iets apart. Is mijn vrede, is de vrede van de Heer Jezus, niet van iemand anders. En ik was net denken, soms mensen zoeken de vrede in bepaalde dingen. Wat ik bedoel is, misschien u had vrede omdat u had een goede baan. En soms die persoon verliest dat baan. Soms die persoon heeft vrede omdat hij is getrouwd, heeft daar een vrede omdat is niet alleen en dat gaat stuk.
3: Ja.
2: Soms de persoon woont in een mooie wijk, een plaats waar het voelt zich veilig en iets heel slecht gebeurt met die persoon.
3: Ja.
2: Dan de persoon baseert zijn leven op een vrede die hangt af van de omstandigheden. Maar de vrede van Jezus is niet die vrede, is binnen in ons. Maak een verschil, toch?
3: Ja, en wat heel interessant is, en ook van hoe je het was aan het vernoemen, onze werkplaats geeft ons is een plek waar er het financiële behoefte geeft. Hè? Zodat de persoon financieel, de persoon die heeft een huis. De huis is een plek waar eigenlijk, de huis geeft eigenlijk een plek waar de persoon kan blijven. Jezus is diegene die vrede geeft. Dus die anderen geven

0: de uiteinde, de bedoeling van een huis is eigenlijk zodat wij daar kunnen wonen. Maar Jezus, zijn bedoeling is om vrede te geven. Dus het is heel moeilijk om in een andere plek iets te zoeken, terwijl dat daar niet is. Dat niet kan geven. Hè? Ik kan niet naar een slager gaan en vragen, ja, kan ik boeken lenen? Hè? Nee, de slager is echt om vleeswaarde te geven. Jezus, zoals u zegt, hij is daar en wat hij heeft is deze vrede. Dus als wij dit in hem zoeken, dan geeft hij ons de vrede, want hij heeft dat.
1: Precies, mijn vrede, zegt de Heer Jezus. De vrede die ik jullie geef, dan dat is de vrede dat wij nodig hebben, zoals we hebben riemen gehoord. Zij die vrede gevonden, binnen in haar woont die vrede van God. Zoals hij zegt, zij gaat naar zijn kamer en slaapt. Mm-hmm. In het donker, geen probleem, geen angst, geen nachtmerries, geen iets die slecht is. En alleen God kan dat doen. Dan dat is de vrede die maakt het verschil. Is de vrede die kan uw leven herstellen. Die kan nieuw leven, nieuw kracht, nieuw hoop, nieuw blijdschap aan u geven. Een vrede die komt van God zelf. Niet van dingen van deze wereld. Dingen die wij hebben vandaag. En wij kunnen morgen verliezen.
0: Ja.
1: En dat kan met iedereen gebeuren. Maar de vrede van God is niet hetzelfde.
0: Nee, het is ook niet tijdelijk. Hè? Het is een vrede, zoals Rima was aan het zeggen, ze heeft nooit meer daar last van gehad. Hè? Zij heeft deze innerlijke vrede, deze innerlijke vrede.
1: Zij heeft natuurlijk problemen zoals iedereen. Zij heeft dagelijks strijden zoals iedereen. Maar er is een vrede binnen in haar.
0: Ja, er is geen onrust meer die haar wakker maakte. En die vrede is dan één die ondersteunt. Alles. En dat is wat wij de mensen willen laten zien. En ook zoals u las, de vrede die hij geeft.
1: Precies. Dat is onze uitnodiging. En wij gaan nu ons hart klaarmaken voor het gebed. Als u heeft uw flesje water, uw glas water. Dan wij gaan samen bidden. En daarna, pastoor, wij hebben ook onze diensten. En zal u ook dienst houden in Amsterdam-West?
0: Ja, zeker.
1: Oké, goed.
0: Bij de Porscheskade zullen wij daar zijn om 11 uur 's morgens. Waar wij dan deze dienst zullen houden. Ik wil vrede. Porscheskade nummer 23.
1: Precies. En in Amsterdam-Oost, zoals u weet, Borneostraat nummer 40. En nu, wij gaan samen bidden.

Hij weet wat u meemaakt en wat zich in uw binnenste afspeelt. En hij staat ook klaar om u te helpen. Als u zijn reikende hand wil aannemen, is dit uw kans. Wij zullen praten met diegene die de kracht heeft om ons te zegenen en voor wie niets te moeilijk is. Want hij is God. Dit is het moment van gebed.

Heere God en onze Vader, samen met alle luisteraars willen we u vragen, kom en strek uw sterke hand richting deze persoon, om deze persoon te ondersteunen in welke strijden of moeilijkheden deze persoon doorheen gaat. Of misschien gaat alles wel oké, maar misschien zijn er dingen dat deze persoon wilt bereiken, maar heeft u hulp nodig. Help deze persoon die daar thuis ligt, maar Heer, misschien met pijn, met klachten. Deze persoon die is onderweg naar werk, maar heeft bepaalde uitdaging in zichzelf. Heer, dat deze mensen deze ondersteuning

0: van u kunnen ontvangen. In Jezus Christus' naam, zodat mijn Heere u nieuwe hoop komt te brengen. En diegenen die met ons aanstaande zondag zullen zijn, mijn Heere, dat zij deze vrede zullen ontvangen of kunnen behouden. In de naam van de Heer Jezus Christus, zo geloven wij dat u, mijn Heere, met uw sterke hand zal ondersteunen.
1: Ja, mijn Vader, wij danken aan u voor elke getuigenis. Die laat ons weten die u hetzelfde bent. En zoals we hebben net gehoord, maar Heer, wij kunnen ook meer horen. Dan raakt deze harten aan van alle die luisteren, die uw vrede nodig hebben. Geef u de kracht om op zondag in uw huis te zijn. En mijn Heer, zegent al uw volk die met ons biedt ook. Geef van hun de kracht en de liefde om anderen te helpen. Anderen die uw vrede nog niet kennen tot u te brengen. Consacreer nu, mijn God, dit water. En door het geloof zullen wij drinken. En wij vragen aan u, breng uw genezing. Breng uw macht om dit leven vandaag te zegenen. In Jezus' naam. Drink nu van het water. God zij dank. Dan worden nu gezegend. En de deur van de kerk staat open om u te helpen. En vandaag, wij houden een hele speciale dienst in Amsterdam Zuidoost, zoals elke dinsdag. En pastoor Louema is hier met ons. En u zal de dienst houden, pastoor. Waar zal de dienst gehouden worden? En welk is het gebed u zal vandaag tot mensen brengen om hen te helpen?
2: Goedemorgen, pastoor. Goedemorgen, iedereen. Wij hebben inderdaad een speciale dienst in Zuidoost in het kerkcentrum De Nieuwe Stad. Het is aan de Lutiliplein, nummer 11. En we gaan een speciaal gebed doen met de zalving voor de bescherming. Dat zullen we vanavond om 7 uur doen. Dus u die in Zuidoost woont, u die familie heeft, kennissen, mensen die in Zuidoost wonen of in de buurt, wees erbij, mis het niet en nodig iemand uit voor deze bescherming.
1: Heel goed, dan u bent uitgenodigd, mis het niet. En wilt u iemand helpen dan? Iedereen is welkom, de deur staat open voor iedereen. Pastor Eddy, nogmaals, laat ons weten alstublieft, waar zullen wij van de dienst kunnen deelnemen in Amsterdam-West?
0: Ja, in Amsterdam-West zullen we staan aan de Posjeskade 23, met de tram 7 kunt u bij halte Hoofdweg of tram 17 halte Posjesweg en bus 15 en 18 halte Posjesweg. Daar zullen wij dan zijn om 11 uur 's morgens met deze dienst om deze mensen te ondersteunen.
1: Dan ik wil vrede op zondag en in Amsterdam-Oost, Bornouwstraat nummer 40, dichtbij Javesplein, Timorplein, Dapper Market, bereikbaar met tram 14, 19 en 25. Maar natuurlijk, als u zegt, ik kan niet wachten, ik heb zoveel problemen, zoveel dingen in mij, ik wil hulp zoeken. Vandaag, de deur van de kerk is open, Bornouwstraat nummer 40, om 10 uur 's ochtends, 3 uur 's middags en 19:30 's avonds. Wij komen nu tot het einde. Dat God jullie zegenen in overvloed.

bij Mart. Elke zondagavond van 7 tot 10 uur. De Today's R&B en Classic Soul Show. Een muziekspektakel overgoten met de beste afwisseling van de beste top DJ's, operators van toen en nu. Ken of ben jij ook zo'n muziekverzamelaar? Vind je het ook leuk om anderen muzikaal te verwennen of verrassen met muziek en anekdotes van vroeger? Vandaag of morgen? Meld je dan aan in het gezelschap van Music Selectors and Collectors of Today's R&B en Classic Soul Show. Iedere zondag tussen 7 en 10 uur afwisselend gepresenteerd via Mart, de Friendly Family Station.

Goedemiddag luisteraars, dit is De Andere Kant, verzorgd door uw presentatrice Joan Marcus vanuit Los Angeles in Californië voor Mart Radio in Amsterdam. De zomer is hier en ik dacht om vandaag minder te praten en meer te platen om even bij de oude aanduiding van muziek afdraaien te blijven. Mijn conversatie zal voornamelijk draaien om de muziek en daar gaan we hopelijk met z'n allen van genieten. Maar ik noem deze aflevering dan ook een ode aan de zomer. En Cliff Richard zet in.

going on a summer holiday to make our dreams come true. Harry Webb, dat is Cliff Richards' echte naam, werd geboren in Lucknow, India. Hij heeft in de jaren 50 tot en met 2000 in zowel de Nederlandse als Belgische hitlijsten gestaan. En natuurlijk ook de Engelse hitlijsten waar hij oorspronkelijk vandaan komt. Want ook al werd hij geboren in India, zijn ouders waren...

Engels. Zijn carrière werd in de beginjaren geïnspireerd door Elvis Presley. Zijn begeleidingsgroep heette eerst de Drifters, moet u weten. Maar omdat er in Amerika al een band bestond met die naam, werd het The Shadows. En tot 1969 bleven The Shadows zijn vaste begeleidingsgroep. Meer dan 260 miljoen platen gingen er van Cliff Richard over de toonbank. Hij vertegenwoordigde het Verenigd Koninkrijk op het Eurovisie Songfestival met de nummers Congratulations in 1968 en Power to All Our Friends in 1973. En hij behaalde daarmee respectievelijk de tweede en de derde plaats, dus niet bepaald onverdienstelijk. U moet weten, hij heeft wijngaarden in Portugal, die leveren hem zijn eigen wijn op en heeft ook vier eigen parfums. Die zijn genoemd naar zijn hits Miss You Nights, Dreammaker, Devil Woman en Summer Holiday. En Cliff is nog steeds actief.

is De Andere Kant. Een informatief programma doorspekt met muziek. Gepresenteerd door Joan Marcus vanuit Los Angeles, Californië. Speciaal voor Radio Mart. We brengen u één keer per maand een nieuwe aflevering. Met herhalingen volgens een vastgesteld schema, welke u op de Martradio website kunt vinden. Indien zich een sponsor voor het programma aanmeldt, hopen we terug te keren naar 2 of meer afleveringen per maand. Bent u bereid dat mogelijk te maken? Contact dan Martradio op 020-679-9665 of per e-mail op radiomart.nl. Alvast bedankt voor de overweging.

Een ode aan de zomer, daar heb ik het vandaag over. En ik lees wat hele korte gedichtjes voor. Hier is een hele korte getiteld Zomer. Soms zomert het in lentes. Soms wintert het in mei. Soms is de regen na de storm nog even niet voorbij. Soms lijkt aan grijze dagen nooit meer een eind te komen. Want ook al schijnt de zon straks weer, soms herfst het in de zomer. Tanja Helderman. Dit zijn Seals & Crofts.

Summer breeze make me feel fine. James Seals en Daryl George Crofts maakten al muziek in het midden van de jaren 50 in Texas bij verschillende formaties. Ze kwamen in 1958 samen bij de band The Champs, die net een grote hit had gehad met Tequila. Deze band werd echter in 1966 ontbonden en Crofts ging terug naar Texas en Seals formeerde een band getiteld The Dawnbreakers, maar die band had niet echt successen. Begin jaren 70 vormden ze weer een duo en in de herfst van 1972 hadden ze hun eerste hitnotering met deze die we net lieten horen, Summer Breeze. Er volgden diverse hits tot 1978 in de stijl van Crosby, Stills en Nash, ter gehore gebracht met tweestemmige zang en meestal schaars geïnstrumentaliseerd, waar ik wel erg dol op ben. Heel mooi. Seals speelde gitaar, saxofoon en viool en Crofts speelde gitaar en mandoline. Maar na een tijdje raakten ze hun platencontract kwijt bij Warner Brothers Records en trokken ze zich een tijdje terug uit de muziekbusiness. Beiden bekeerden zich tot het Bahá'í geloof en stelden zich in dienst daarvan. Deze religie vond men ook terug in hun songs. Crofts woonde in Mexico, Italië en Nashville, waar hij later countrymuziek maakte en daarmee enkele hitsingles had. Seals die ging naar Costa Rica en die woont daar sinds 1980 op een koffieboerderij. Ik moet zeggen woonde, want hij is in 2022 op 80-jarige leeftijd overleden. U moet weten dat ze in 2003 nog eens beide samenkwamen voor een comeback en dat ze na meer dan 20 jaar een eerste album weer uitbrachten. Een uitgebreide tournee door de Verenigde Staten volgde in 2004 en 2005. Maar weet u, toen ik las eerder... dat ze zich tot het Bahá'í geloof hadden gekeerd, Seals en Crofts, toen ging er een lichtje in mijn muzikaal gefocust brein branden. Want we hadden in de jaren 70 een programma op de SRS gepresenteerd door Terry Madison over het Bahá'í geloof. En dat programma heette One Planet, One People, Please. En raad eens wie dat liedje zong. Ik ga u even een stukje ervan laten horen, want het is wel een heel mooi werkje.

Als de zomer komt. Ik voel de zomer in mijn bloed. Geweldig, zalig, hoe goed dat me doet. Het kan mij liefde, geluk en vreugde geven. Zelfs in de diepte van de nacht. Ja, dan zomert het gewoon even. Wat een wonderlijke pracht. Ja, het heerlijk lenteleven was ook hemels fijn. Daarvan afscheid nemen, dat ging samen met wat pijn. Maar als de zomer komt, besef je hoe vergankelijk seizoenen zijn. Zomervakantie kan ons geven, bedenk ik even, de zaligheid van een zoet en gelukkig leven. Dan voelen we ons weer stralend en gezond. Ja, als de zomer komt. Ludo Gottschalk. En hier is Percy Faith.

Percy Faith werd geboren in Toronto, Ontario, op 7 april 1908 en overleden in Californië op 9 februari 1976, al een hele tijd geleden dus. Hij was een Amerikaans componist en orkestleider van Canadese afkomst. Hij genoot zijn muzikale opleiding aan het Conservatorium van Toronto. En aanvankelijk speelde hij piano, maar hij brandde zijn handen ernstig en kon daarna niet langer piano spelen en legde zich dus toen op het dirigeren. Toe op het dirigeren. Vanaf 1931 had hij een eigen orkest en werd hij hoofdarrangeur bij de CBC, voor wie hij in 1938 tot 1940 talrijke liveconcerten voor de radio dirigeerde. In 1940 emigreerde hij naar de VS en werd in 1945 genaturaliseerd tot Amerikaan. Hij maakte opname voor The Voice of America. Nadat hij een korte periode voor Decca Records had gewerkt, kwam hij bij Mitch Miller bij Columbia Records onder contract. Percy Faith was een vertegenwoordiger van de easy listening genre. En hij heeft 3 nummer 1 hits gescoord. Delicado, Theme from Moulin Rouge en Theme from a Summer Place, waar we net van genoten. Hij heeft ook veel filmmuziek geschreven. Hij overleed op 67-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker en ligt begraven op Hillside Memorial Park Cemetery in Culver City. Ode aan de zomer. Zing de zomer, dans de dag, leef de liefde nu het mag. Proef de passie, lees het licht, wens de warmte doelgericht. Zing de zomer, baad in blauw, lief het leven, doe het nou. Tanja Helderman. Dit zijn de Drifters.

De Drifters is een Amerikaanse zanggroep die soul, rhythm and blues en doo-wop muziek heeft gemaakt. Ze bereikten het hoogtepunt van hun populariteit tussen 1955 en 1965. Hun bekendste hits zijn Up on the Roof, Save the Last Dance for Me, deze die we net beluisterden, Under the Boardwalk, There Goes My Baby, Kissing in the Back Row en andere. Vier van hun werkjes kregen een plekje bij de beste 300 liedjes volgens de Amerikaanse Rolling Stone magazine. De groep werd opgericht in 1953 door Clyde McFetter, die bekendheid kreeg als achtergrondzanger van Billy Ward en de Dominoes. En toen McFetter door de Dominoes werd ontslagen, begon hij dus zijn eigen groep. En dat was de eerste versie van de Drifters. De Drifters is in heel veel versies blijven doorbestaan. En er zijn tot nu toe nog groepen die optreden onder deze naam. En nu nog even een ander gedicht voor het volgende werkje. Landschap. Het landschap krijgt een nieuwe kleur. En bij de boerderijen zitten weer oma's voor de deur. Met nieuwe moed te breien. Ze kijken nauwelijks op of om. De zon op het witte haar. Ze breien er een zomer bij. Misschien nog wel een paar.

Sergio Mendes, geboren in 1941 in Brazilië en overleden in Los Angeles vorig jaar, 5 september 2024. Hij was een veelbelovend klassiek pianist. 107.9, maar...

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: De oudste dochter van de overleden Rotterdammer Alfredo Gulo. Rijkswaterstaat adviseert automobilisten uit het zuiden om hun reis naar Utrecht voorlopig uit te stellen. Op de A2 ontstond bij knooppunt Deil een ongeluk bovenop een bestaande file door uitgelopen werkzaamheden bij Everdingen. Door een defecte asfaltvrees bleven daar twee rijstroken dicht. Verkeer kan omrijden via de A15 en de A27 richting Gorinchem. Zowel op de A2 als op de omleidingsroute bedraagt de extra reistijd ongeveer een uur. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof staat de regering van president Donald Trump niet toe beperkingen op het stemmen per post door te voeren. Trump hoopte die maatregelen te kunnen remmen voor de tussentijdse verkiezingen, de midterms van 3 november. Eerder had het Hof van Beroep in Boston eenzelfde besluit genomen. Door een grote storing op meerdere plekken in Midden-Nederland rijden vanmorgen veel treinen niet of met forse vertraging. ProRail spreekt van een probleem dat het hele treinverkeer in Midden- en Noord-Nederland raakt, waardoor reizigers in onder meer Utrecht, Zwolle en Groningen rekening moeten houden met uitval en langere reistijden. In de reisplanner zijn veel verbindingen geschrapt. De spoorbeheerder werkt aan herstel, maar verwacht dat de hinder nog enige tijd aanhoudt. De series The Pit en Widow's Bay zijn de grote winnaars van de Emmy Awards. The Pit werd voor het tweede jaar op rij uitgeroepen tot beste dramaserie. Hoofdrolspeler Noah Wyle kreeg de prijs voor beste dramaacteur. De horrorcomedy Widow's Bay won 14 Emmys, een record voor een comedyserie in één seizoen. De productie werd ook bekroond als beste comedy. Matthew Rice won zowel voor Widow's Bay als voor de miniserie The Beast in Me. Dan nog het weer in het noorden en westen, eerst bewolkt. In het zuiden en oosten schijnt de zon. Vanmiddag wordt het tussen 20 graden aan de noordwestkust en 28 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.

0: muzikale treinreis door Nederland. Van feestzaal naar theater. Een avond vol grote hits, onvergetelijke verhalen en een verrassing die er raakt. 10 september Arnhem, Musis Stadstheater. 13 september Amsterdam Concertgebouw. 14 september Schouwburg Utrecht. En 20 september Den Haag Koninklijke Schouwburg. Slechts 5 data, dus wacht niet te lang. Koop je tickets via de websites van de theaters. Stap in de trein en beleef het zelf.
1: Gratis kaartjes voor de Arena Burendag. Speciaal voor bewoners van Amsterdam Zuidoost. Op zaterdag 26 september 2026 opent de Johan Cruijff Arena haar deuren voor Arena Burendag. Speciaal voor bewoners van Amsterdam Zuidoost zijn er 1400 gratis kaarten voor een stadiontour en een feestelijk programma in het teken van 30 jaar Arena. Van 12 tot 5 uur 's middags is de Johan Cruijff Arena voor jullie gereserveerd. Tijdens de stadiontour ontdek je iconische plekken zoals de Ajax-kleedkamer, het veld, de dugout en de hoofdtribune. Maar er is meer. Optredens van lokaal talent zoals Kitta, Cheyenne Tony, Belmer Got Talent en Godezone. Sport- en spelactiviteiten van onder andere iSport Special en de Ajax Foundation. En creatieve workshops voor kinderen door de Urban Scientist en George Ajagid. Registreer je gratis voor Burendag 2026 op www.johancruijffarena.nl/burendag-2026. Na je registratie blijf je op de hoogte van activiteiten voor bewoners van Zuidoost in de Arena. Daarnaast maak je kans op kaarten voor wedstrijden, concerten en andere activiteiten in de arena. johancruijffarena.nl/burendag-2026.

Luisteraars, uw aandacht voor reisbureau Capriccio Tours. Reisbureau Capriccio Tours, gevestigd aan de Albert Cuijpstraat 43 in Amsterdam, is reeds meer dan 30 jaar uw goedkoopste en betrouwbaarste partner met betrekking tot vliegreizen naar Paramaribo. Capriccio Tours is lid van de ANVR en de IATA. Voor alle actuele en recente aanbiedingen kunt u terecht bij reisbureau Capriccio Tours. Kom gerust langs aan de Albert Cuijpstraat 43 om uw goedkoopste reis te boeken. Of u kunt ook bellen met 020-6737-342 of kijk op www.capricciotours.nl voor relevante informatie. De openingstijden zijn van maandag tot en met zaterdag. Uw reisbureau Capriccio Tours is de best.

0: Deze zomer presenteert Vis-a-Vis Wiwi, het grootste locatietheatergezelschap van Nederland, het spectaculaire openluchttheater Carousel. Beleef een indrukwekkend verhaal over familie, veerkracht en de zoektocht naar je eigen identiteit. Wanneer Frida terugkeert naar haar vader en de oude draaimolen, ontdekt ze dat haar familiegeschiedenis veel verder teruggaat dan ze ooit had kunnen vermoeden. Haar Surinaamse voorouders blijken in 1883 tijdens de wereldtentoonstelling in Amsterdam als bezienswaardigheid te zijn tentoongesteld. Een aangrijpend verhaal dat laat zien hoe belangrijk het is om je eigen geschiedenis te kennen en zelf je koers te bepalen. Voor Carousel is een complete kermis opgebouwd, met een gigantische draaimolen als stralend middelpunt. Verwacht spectaculaire decors, live muziek, humor, verrassende stunts en de kenmerkende slapstick van Vis-a-Vis. Een unieke theaterervaring voor jong en oud. Carousel is te zien van 13 augustus tot en met 20 september aan het Almeerder Strand. Bestel je kaarten via visavis.nl. We zien je daar. Odi odi.
1: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: Ding.
1: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
2: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your seat.

Zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer, Dr. Meurelaan nummer 7. Hart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party. Met de 3 top DJ's Roy C, Peck en Norman G. De MC is Glenn Gottfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, maar aan de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99-665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij. Everything.

0: Het verzoek is de Surinaamse ouders, Surinaamse vaders, de Surinaamse moeders, de kinderen. Als jij met je ouders woont in huis en de mensen zijn op leeftijd, ik heb een groot verzoek. Let op je vader, let op je moeder, help. Geef ze te eten, geef ze goede eiwitten voor voedzaamheid, zodat de spieren van de mensen niet verslappen. Bemoedig je vader, bemoedig je moeder, maar laat het geen mishandeling zijn tot ouderenzorg in huis. Als kinderen, volwassen kinderen, nog met hun ouders op leeftijd wonen. Dat is mijn grootste verzoek. Let op de juiste voeding, help. Laat de man of de vrouw of de papa of de mama plezierig oud worden. En niet een oude mishandeling. De man laten liggen, de vrouw laten liggen en niet omkijken. Dat is mijn grootste verzoek. En ik zou zeggen, familie, help mee. Dank je.
1: Deze dame komt uit de zorg. Ze weet van wanten. Houd van onze ouderen, Carmelita. Dus dankjewel voor deze mooie boodschap die wij gaan herhalen een paar keer. Want soms moet je het herhalen, doordringen tot sommige mensen, hè, die doen aan oudere mishandeling, ja. Trouwens moet ik ook aangeven dat Mart bezig is met een oudere project. Waar we ze inderdaad in de gaten gaan houden. Luku de Moroboom. We hebben een groep mensen, want toen de Santa Kere wat ik ook dat nog een tapu. Met de ouderen voor UNO. Zo'n sweet day kom ik daar einde of ding. Een sweet periode.
2: Dit is Mart. Het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio en Televisieverbindingsplatform. Waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis. Maar ook ervaringen te delen.

0: Wat nog het programma van jullie nog leuker zou maken als jullie terugkeren uit Suriname, is dat jullie een bandje maken van alle oude muziek van de tijd van Lydia Linda, no? Linda of Lydia Emanuels?
1: Lydia Emanuels.
0: Lydia Emanuels, want jullie hebben daarnet zo'n instrumentaal nummer afgedraaid.
1: Yeah.
0: Dat was geloof ik de teamsong van het Tineets programma van Lydia Emanuels, kan ik me nog zo goed herinneren.
1: Ja, ja.
0: Ja, met al dat soort nummers erop, weet je wel, dat zou echt leuk zijn. Ik verheug me erop. Bijvoorbeeld.
1: Dit is hem, hè?
0: Jawel, jawel. Ik verheug me er echt op als jullie bijvoorbeeld zo'n programma zouden creëren voor de mensen van de tieners van toen en de moeders van nu.
1: De tieners van toen en de moeders van nu.
0: Zoals Henk van Vliet het altijd zei.
2: Oh, en hij verzorgde dus ook bij Radio Attent, die viel hij af en toe in en verzorgde hij dan 's middags tussen 3 en 4 een tienerprogramma.
3: Ja, goedenavond.
1: Ja.
3: Ik vind dit verschrikkelijk leuk met Grace. Ik geniet echt.
1: Oh.
3: Ik weet niet hoeveel jaar ik jonger ben hoor, maar een heleboel jaartjes terug. En ik weet niet wie dat programma verzorgde, Music for Broken Hearts. Zondagavond was dat altijd. Dan mocht ik niet van mijn ouders luisteren. Dus ik heel stiekem met een transistor onder mijn kussen.
1: Ja, vertel.
3: Ik nog. Dan luister je naar de vertaling van de liedjes, hè. Ik luister er altijd naar, maar ik weet niet meer wie dat verzorgt. Ik zou graag willen weten.
1: De luisteraars hebben dat gehoord en misschien krijg je straks antwoord op je vraag. Music for Broken Hearts, wie presenteerde dat?
4: Music for Broken Hearts, dat is mijn ex en schoonzwager en een schoonvader geweest.
1: Je ex-schoonvader geweest?
4: Ja.
1: En zijn naam?
4: Raymond Smit.
1: Raymond Smit.
4: Ja, met Blanda weer hoor.
1: Ja, ja, ja. En waar is Raymond Smit, weet jij dat nog
4: eens? Raymond in Den Haag.
1: In Den Haag?
4: Ja.
1: Nou, dan gaan we daar ook een oproep plaatsen. Raymond Smit.
4: Raymond Smit.
1: Music for Broken Hearts. Welk station was dat in Suriname?
4: Oh, Jezus. Oh, Jezus.
1: Dat is te veel gevraagd misschien. U bent in de uitzending.
5: Goedenavond. Ik geniet echt hoor.
1: Ik hoor het.
5: Oh, heerlijk.
1: Mm-hmm.
5: Ik wilde wat vragen. Van Mirimisma, hè?
1: Mm-hmm.
5: Dat was toch ook een programma of niet?
1: Dat was ook een programma, ja.
5: Ja, en dat was... Wat was dat programma eigenlijk?
1: Waar ging het over? Dat weet ik niet meer.
5: Familie Misma was een hoorspel, een Surinaams hoorspel.
1: Oh ja, ja, op de radio.
5: Volgens mij was het middags of zo,
1: ja.
5: Voor 12 uur.
1: Voor 12 uur. Familie Misma.
5: Abiwa, mooiuma. Atijgi, Henry Misma. One day, if you throw nanga your young de koryu, you of this sort, you know, you live poori so long are you de famiri misma.
1: Mooi man, heel mooi. Hartelijk bedankt. Radio leeft weer, dames en heren. U bent nu in de uitzending. Goeiedag.
5: Goedendag, ik heb nog een naam. Bai was aan pad.
1: Wie was dat?
5: Dat was van de SRS. En hij was een man van de techniek. En hij was altijd samen met Roei Hupsel of zo. En dan zei Roei Hupsel, thuis aan pad, die zorgt voor de techniek vanavond. Dan zei hij altijd.
6: Play a music for broken heart. In de liefde zijn er meer smarten dan schelpen zijn aan het strand. Luisteraars, goedenavond. Dat waren de bekende woorden van Raymond Smit. Iedere zondagavond. Op Rapa.
1: Weinig mannen vind ik toch wel. Luisteren mannen weinig naar de radio. Is het toch iets voor de dames, radio? Kan dat waar zijn?
5: Kan wel waar zijn, want jullie waren meestal hele leuke DJ's. En die meisjes waren helemaal gek van ze. Dennis Denver was één van ze.
1: Ja.
5: Hij was echt een stuk hoor, zo. En die Harold Gessel. Mm-hmm. Oh. Ze waren echt stukken die jongens, dus vandaar. De meisjes bij Loudrapen hier in Boy.
1: Ja, ja. Nee, radio heeft inderdaad iets mysterieus.
5: Je had echt een fan, dus je was echt fan van iemand.
1: Ja?
5: Ik weet niet als dat, volgens mij ontbreekt dat nu.
1: Dat ontbreekt nu, inderdaad, dat is waar.
5: Je was echt een fan van een DJ op de radio. Je was een fan van Apinti. En als je van Apinti was, dan was je van Apinti. Als je van SRS was, dan was je van SRS. En dan was het echt zo een battle tussen die twee. SRS en Apinti. Ook bij de Wandelmaar zag je het. En later was het Arpi geworden. Nee. Ja.
7: Die was echt een fan, maar nu, dat mis je nu eigenlijk.
1: Misschien komen die oude tijden terug, je weet maar nooit.
7: For the good old days.
1: All right, thank you.
7: Ik wil weten hoe het met Gerold Fabus nu is. Het klokje van 7, denk ik, werd verzorgd door Carla Lamsberg. Gert Isjes.
8: Is de naam van Baltus Lochem.
9: Fred Maarten met het programma Politiek in Wereldperspectief.
1: En hoe voel je je nu?
10: Een lekker, een jaar of 30, jongen.
11: Burl Barend was zijn naam.
1: En hij draaide country muziek.
11: Ja, ja.
12: Armand Wezer.
13: Van Houten tot Houten met Lili Leerdam. En Richard Doers.
14: Die nog hoort, dan heb ik heimwee.
1: Ja, heb je heimwee?
14: Jawel. Weet je.
1: Ja?
14: Ik weet niet meer wie dat presenteerde.
1: Uw stem wordt gehoord in Suriname straks. En het wordt u in dank afgenomen ook nog. 6645332.
7: Het waren Shaki en Kunersi.
1: Shaki en Kunersi.
7: Ja, die waren, het waren toch 's morgens.
15: Amboi missie van Pierre.
16: Ik heb één naam niet gehoord. Een nieuwslezer, Ludwig Dirks.
1: Ludwig Dirks.
16: Ja, want nou, hij staat bij Apinti in de jaren, ik dacht 71, 72.
7: Ja. Die R van een, hoe heette die man nou weer, Henk van Vliet. Wanneer hij zaterdagmiddag de hitparade verzorgde, die nummer 1.
1: Ja, ja, doe het nog eens een keer voor.
7: Nummer 1.
1: Maat Radio, bent in de uitzending.
17: Goedenavond, Wilfred Texera met het programma Abonnement en Wakanangabaka.
7: Volgens mij zijn ze Ruby Hupsel vergeten, of lag ik te slapen?
1: Nou, volgens mij is hij al genoemd.
7: Oh, is hij al?
1: En wat deed Ruby Hupsel nog?
7: Oh, mijn god, ja, hij verzorgde allerlei programma's bij volgens mij SRS of Radar, één van de twee, maar we moeten het, we mogen het niet vergeten, het is van ons, hallo.
1: Dames en heren, dit is buiten onze verwachting, wij dachten dat de mensen de namen waren vergeten, maar mooi niet hoor. Dus toch zie je wel, die mensen zijn niet vergeten, je hoort ze niet meer, maar ze zijn toch ergens diep in uw hart achtergebleven en dat doet ons heel veel. U bent in de uitzending, goeiedag.
18: Goeiedag. Roy Heef van het Nieuw.
1: De Surinaamse radio leeft nog, dames en heren, in heel wat harten. Dat hebben we vanavond gemerkt. U bent live in de uitzending. Goeiedag.
19: Ja, ik spreek met Dwight.
1: Dag Dwight.
19: Ik had een eentje van Harold Bram.
18: Die was er ook gegeven, de Havertom.
1: Oh ja, bij de radio gebracht door Weilen Raymond Power toen in Suriname, weet ik nog. Je wordt bedankt voor je reactie.
18: Oké,
1: dag.
19: Je had ook nog dokter Buijnen, die bracht het programma Dat Remi wat actie was, Sani.
1: Dit noemen wij nou medewerking van luisteraars die hebben genoten. U bent in de uitzending, goeiedag.
20: Goedenavond. Het Open Venster, een overzicht van het katholiek wereldnieuws, verzorgd door Charles Petzold.
1: Charles Petzold?
20: Ja.
21: Yesterplay. Going back in time on the sounds of the nation.
1: Exotica.
21: Back.
22: Dat is niet deze, no.

0: In deze editie, de Bluesbusters en...
1: Behold, I saw you standing there before me.
0: Johnny Braff.
2: Stop the music! It burns inside.
0: De Bluesbusters, een vocaal duo uit Jamaica, opgericht in 1960, bestond uit Philip James, die op 9 maart 1941 werd geboren en in 1989 overleed, en Lloyd Campbell, die op 31 december 1941 werd geboren en in 1992 overleed. De Bluesbusters waren ontzettend populair. Een top Jamaicaanse mannelijk duo uit de vroege jaren 60 van de vorige eeuw. En ze waren de Jamaicaanse artiesten die vaak optraden op de New York World Fair, zoals die van 1964.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De grote treinstoring in Nederland is veroorzaakt door sabotage. Dat meldt ProRail. Er zijn spullen gevonden die bewust op het spoor zijn neergelegd, zegt een woordvoerder.
1: Ja, het zijn buizen. Daar willen we verder ook niet al te veel over aangeven. Maar doordat die buizen vast zijn gemaakt aan het spoor, kunnen wij in ieder geval zien dat de opzet in het spel is. En ontstaan dus ook deze storingen.
0: Het is nog onduidelijk hoe lang het opruimen gaat duren. Reizigers moeten rekening houden met veel vertraging en uitval van treinen. Het vertrouwen in de politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. Vorig jaar was het vertrouwen 29%, nu 36. Wat niet meewerkt is de rommelige aanloop naar Prinsjesdag, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
2: En wat ook zo is, is dat dit minderheidskabinet natuurlijk had beloofd met een begroting hier te staan. En zometeen staan ze hier met een begroting van alleen maar CDA, VVD en D66. En moeten ze nog op zoek naar steun van die oppositiepartijen.
0: Wat er precies in de begroting staat, horen we later vandaag, maar veel lekte al uit. De drie mensen die omkwamen bij een ongeluk met een vliegtuigje in Duitsland kwamen allemaal uit Nederland. De slachtoffers zijn twee mannen van 57 en 58 en een vrouw van 23. Gisterochtend vertrok het toestel vanaf Hilversum en het kwam net over de grens in de problemen en stortte neer. Regering Trump mag bij de tussentijdse verkiezingen in de VS in november geen strengere regels invoeren voor stemmen per post. Een rechter stak er eerder al een stokje voor en het Amerikaanse Hoge Rechtshof laat weten dat die uitspraak blijft staan. Poststemmen wordt relatief veel gebruikt door mensen die op Democraten stemmen. Het weer. In het westen en noorden breekt de zon vandaag weinig door en kan er wat motregen vallen. Daar wordt het 19 tot 22 graden. In het zuidoosten is het zomers met veel zon en 25 tot 28 graden. In de avond wordt het overal bewolkt met kans op buien, mogelijk met onweer. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Halleluja, it's Monday.
1: Fantastisch weer.
2: Blijft altijd genieten.
3: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
4: Wat klinkt jij zo moet?
3: Lekker.
5: Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeken en Renk.
6: En dan komt het weekend altijd toch heel erg leuk fijn binnen.
3: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
7: Red Light Jazz Radio.
8: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
9: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De grote treinstoring in Nederland is nog niet opgelost. De problemen begonnen rond 5:30. Volgens ProRail gaat het om sabotage. Want op meerdere locaties zijn buizen vastgemaakt aan het spoor. Bij Steenwijk is een trein ook tegen het materiaal aangereden. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Medewerkers proberen overal het spoor weer vrij te maken. De storing leidt tot grote problemen, vooral rond Zwolle, Deventer en Amersfoort. Volgens ProRail werkt het beveiligingssysteem niet meer goed. Dat geeft aan of er een trein over het spoor rijdt of niet. En door de storing is dat nu onduidelijk en springen de seinen op rood. Ook sluiten voor de veiligheid de overwegen, wat gevolgen heeft voor het wegverkeer. Reizigers moeten rekening houden met veel vertraging en uitval van treinen. ProRail hoopt dat de problemen in de loop van de ochtend zijn opgelost. NS zet geen bussen in voor gestrande reizigers, omdat de problemen zo groot zijn. De Russische ambassadeur in Denemarken is op het matje geroepen vanwege een incident gisteren. Een Deense helikopter werd beschoten met lichtkogels door een Russisch fregat. Het toestel wilde foto's maken van het schip in internationale wateren. Lichtkogels worden meestal gebruikt om anderen te waarschuwen als een schip bijvoorbeeld zinkt. En Den Haag maakt zich op voor Prinsjesdag, de dag waarop het kabinet de plannen voor komend jaar presenteert. De eerste Oranjefans hadden zich al vroeg verzameld bij Paleis Noordeinde. Daar begint om 1:00 de rijtour met onder andere koning Willem-Alexander. Een kwartier later spreekt hij de troonrede uit. De Prinsjesdagplannen lekten deels al uit. Zo draait het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid grotendeels terug. En het eigen risico in de zorg gaat een jaar later omhoog. Het weer in het westen en noorden, wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland zonnig en zomers warm. Met lokaal in Limburg 29 graden. Vanavond en vannacht langs de oostgrens kans op buien, mogelijk ook onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitie.

0: Dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het, de leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
1: Je luistert naar Caribbean FM.

0: alles doet. Ik heb afspraak met mezelf, hou het onder nooit erg. Waarom ben je...
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Vanwege de grote treinstoring doet de politie op meerdere plekken onderzoek. De storing is volgens ProRail veroorzaakt door sabotage. Dus op meerdere plekken zijn buizen vastgemaakt aan het spoor. De politie doet onder meer onderzoek in Gelderland, Overijssel en Utrecht. Op beelden is te zien hoe er in Veenendaal lange buizen worden afgevoerd van zeker 1,5 meter. De problemen op het spoor begonnen rond 5:30. Sindsdien rijden er minder treinen of zijn er treinen uitgevallen. NS zet geen bussen in voor gestrande reizigers omdat de problemen zo groot zijn. De 3 militaire kopstukken die zijn veroordeeld voor de moord op 4 Nederlandse journalisten in El Salvador moeten definitief 30 jaar de cel in. De 4 deden in 1982 verslag van een burgeroorlog en werden gedood in een hinderlaag van het regeringsleger. De militaire kopstukken gingen in cassatie tegen hun straf, maar dat is nu verworpen. De Russische ambassadeur in Denemarken is op het matje geroepen vanwege een incident gisteren. Een Deense helikopter werd beschoten met lichtkogels door een Russisch fregat. Het toestel wilde foto's maken van het schip in internationale wateren. Lichtkogels worden meestal gebruikt om anderen te waarschuwen als een schip bijvoorbeeld zinkt. Verschillende Kamerleden en bewindspersonen worden vandaag speciaal voor Prinsjesdag opgemaakt door mbo-studenten in Den Haag. Onder andere de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Letchert, laat haar haar en make-up doen door de studenten. De leerling die de minister in haar stoel had, zegt dat ze het in het begin wat spannend vond, maar dat ze uiteindelijk een leuk gesprek had met haar. Ook staatssecretaris Tielen van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en CDA-kamerlid Zwinkels worden gesteld door de studenten. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland zonnig en zomers warm met lokaal in Limburg 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Fugriff Youn A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.fugriffjoen.nl.
4: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
5: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
6: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Activisten hebben de Lange Voorhout, een straat in het centrum van Den Haag, beklad met rode verf. Dat gebeurde op de route waar vanmiddag de koning langs rijdt voor Prinsjesdag. Enkele mensen zijn opgepakt en riepen bij hun arrestatie dat ze van Extinction Rebellion waren. Vannacht heeft de politie in Den Haag de verkeersmaatregelen voor Prinsjesdag eerder laten ingaan. Dat was vanwege een mogelijk protest door boeren. Er waren signalen dat zij met trekkers naar het centrum wilden komen. Wat voor signalen dat waren, wil de politie niet zeggen. NS is voorzichtig begonnen de dienstregeling weer op te starten na de sabotageacties van vanochtend. De verwachting is wel dat de dienstregeling nog de hele dag last heeft van de acties. Ondertussen doet de politie nog op meerdere plekken onderzoek. De storing is volgens ProRail veroorzaakt door sabotage. Op meerdere plekken zijn namelijk buizen vastgemaakt aan het spoor. Bij Steenwijk heeft dat geleid tot een aanrijding met een trein. Daarbij zijn geen gewonden gevallen. Het is nog niet duidelijk wie er achter de sabotageactie zit. De politie doet onder meer onderzoek in Gelderland, Overijssel en Utrecht. Op beelden is te zien hoe er in Veenendaal lange buizen worden afgevoerd van zeker 1,5 meter. De Russische ambassadeur in Denemarken is op het matje geroepen vanwege een incident gisteren. Een Deense helikopter werd beschoten met lichtkogels door een Russisch fregat. Het toestel wilde foto's maken van het schip in internationale wateren. En de wedstrijd om de Europese Supercup wordt volgend jaar gespeeld in de Johan Cruijff Arena. Dat hebben voetbalbonden UEFA en KNVB bekendgemaakt. De Supercup gaat tussen de winnaars van de Champions League en de Europa League. En is volgend jaar op 11 augustus in Amsterdam dus. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm. Met lokaal in Limburg 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitie.

0: It's More Than Jazz. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
1: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag, op Salto TV en altijd via salto.nl.
2: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op verschillende plekken in het land woeden branden langs snelwegen. Zonder meer het geval op de A2 bij Breukelen, de A28 bij Nijkerk en de A1 tussen Voorthuizen en Hoevelaken. Als dat nodig is, worden rijstroken of snelwegen afgesloten, zegt Rijkswaterstaat. Het is onduidelijk wie de branden heeft gesticht. Op sommige plekken waar ProRail spullen van het spoor heeft gehaald, hebben onbekenden opnieuw materiaal neergelegd. Het treinverkeer in een groot deel van het land kampt al de hele ochtend met grote problemen door sabotageacties. ProRail zegt in totaal op 30 plaatsen in het land buizen of andere spullen te hebben gevonden op het spoor. De meeste locaties zijn inmiddels weer vrijgemaakt en daar wordt de dienstregeling weer opgestart. Het is nog niet duidelijk wie er achter de sabotageacties zit. De politie doet onder meer onderzoek in Gelderland, Overijssel en Utrecht. Boerenorganisatie Farmers Defence Force sluit niet uit dat boeren achter de sabotage van het spoor zitten. De organisatie zegt zelf niet betrokken te zijn, maar dat er wel boeren zijn die hebben aangekondigd dat ze rond de troon reden, in de woorden van Farmers Defence Force, losgaan. En rond deze tijd vertrekt de glazen koets met daarin koning Willem-Alexander vanuit Paleis Noordeinde naar de Koninklijke Schouwburg. Daar leest de koning over een kwartier de troonrede voor. Op de route van de rijtour hebben activisten het lange voorhout in het centrum van Den Haag eerder vandaag beklad met rode verf. 7 mensen zijn opgepakt. Een deel van hen riep bij hun arrestatie dat ze van Extinction Rebellion waren. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm, met lokaal in Limburg 28 graden. Morgen een stuk koeler. Dan wordt het bij een mix van zon en buien zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baardmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuug Rivioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuugrivioen.nl.
3: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2, Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De democratie heeft continu bescherming en onderhoud nodig. Dat zei koning Willem-Alexander in de troonrede op deze Prinsjesdag. Democratie moet mensen verenigen en niet uit elkaar spelen, zei hij in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Over de plannen van het kabinet zei de koning dat er oplossingen moeten komen op het gebied van wonen, stikstof en migratie. Hij ziet naar eigen zeggen dat de polarisatie op het gebied van vluchtelingenbeleid toeneemt. Niet alles kan tegelijk en is morgen opgelost, zei hij daarbij. Ook ging het in de toespraak over veiligheid. Daarover zei Willem-Alexander dat Nederland intensiever gaat samenwerken met bondgenoten om ons land veilig te houden. Rond deze tijd is in Den Haag de balkonscène en om 3:30 wordt de miljoenennota aangeboden. Langs snelwegen op verschillende plekken in het land zijn hooibalen in brand gestoken. Dat is onder meer gebeurd langs de A2 bij Breukelen, de A1 bij Hoevelaken en de A7 bij Scheemda. Vanwege de veiligheid heeft Rijkswaterstaat hier en daar rijstroken afgesloten. De verantwoordelijkheid voor de branden is niet opgeëist, maar boerenorganisatie Farmers Defence Force had eerder acties aangekondigd aan het begin van de middag. Het is nog onduidelijk of er een verband is met de sabotageacties op het spoor die vanochtend het treinverkeer in een groot deel van het land verstoorden. Op 30 plaatsen heeft ProRail buizen en andere spullen gevonden die op het spoor lagen. Het treinverkeer is vanmiddag geleidelijk aan weer opgestart. Vanwege zorgen over hun veiligheid zijn de kinderen van de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gewisseld van school. Vanwege de afstand naar de school was het moeilijk om hen goed te beveiligen. Het nieuws komt op het moment dat de door de overheid betaalde beveiliging van het echtpaar opnieuw wordt beoordeeld. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm met lokaal in Limburg 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
4: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag- of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Avan en Konkon voor de Mojo.
1: En ook diverse vleesproducten. Van zoutvlees tot.
2: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel, salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Ja, luisteraars. Goedemiddag. Bonnie Granny in de ether weer vandaag. Sowieso bied ik eerst mijn excuses aan voor de kleine ongemakken. Een beetje vroeg, maar de techniek, ik hoop het niet zo moeilijk. Ik begrijp, want alles is nieuw hier, dus ik moest die mannen even erbij halen. Voor zorgen dat u nog steeds zo'n abapje begeleiding nodig in techniek. Maar we doen ons best. Met dank alle luisteraars, Odi, me heet u welkom. Ook toe de Smafu Granny, Alamala. Alle de luisteraars hier en ook toe Abrawatra, Suriname, Curaçao. Overal doe ik iedereen de groeten. Ik wil de luisteraars die iets te vieren hebben, wil ik ze feliciteren en het beste wensen. Ook toe die jongeren, want de school is weer open gestart. Dus de jongeren zijn slaag, weer versterking ook toe. En de trouwens aan uw redding, Ayadisi, mi etak altijd, noem ik dat ding aan domper. Je moet het zien als herhaling. Dat volgend jaar ga je er nog harder tegenaan dat je moest slagen. Deze massa abwansari in Afamiri, we wensen je heel veel sterkte en we condoleerden. En nu aan beginnen aan verlies voor mevrouw Tara Udrijsing Farma, lekker Surinaamse mevrouw, politica. Mijn wens aan familie van hieruit. Mijn condoleerding en mijn wensding. Heel veel sterkte. En kom luku aan meneer van Rotterdam, meneer Alfredo Gulu. Mijn wens aan familie. Heel veel sterkte. Naar die kinderen ook. En straks gaan we later op dat verder in. Ook toen hebben we een traggeval voor Superhuman. Onchain aan meneer Saan Bakka Centraal Station. Zijn de 7 witte jongeren gingen lastigvallen en terroriseren. Straks kom ik ook daarop en ik heb ook een voice daarover. Dus, maar kan dit de luisteraars een welkom? Voor wenst iemand die iets te vieren heeft voor versteerasma? Of wens in sterkte? En dus, massa last van begin controleer. En dan wens dus maar sterkte. Dus ik ga het nummer oproepen aan nummer naar 020 788 4305. Nog een keer luisteraars, een tekenpen, een schrijfnummer op. 020 788 4305 Bonnie Granny. Dus we stappen dus naar station Studio 5, Salto. Nogmaals, 788 4305, dus een kanak adjengen kon. Jullie krijgen niet de gelegenheid. En ik vraag leuk, jou. Luisteraars, mijn naam is collega de Jasso, jou. Ik vraag leuk dan je potwampokubaka gimme voor Black Harmony. Dus.

0: Ja, luisteraars. Hoor je mij? Ja, luisteraars. U bij belkon het. Zo mawani kan belkon nu ik is gelegenheid. Want is me begin eenmaal dat me vinding voor ferie. Voor onderbreken onderwerp. En dat me nou aan u in eten. Maar daarom ik nu een gelegenheid. Jullie kunnen nu bellen. En zo, dus. Ja, ik ga even verder als mensen niet bellen. Ja, luister, me was daar even bij stil. Na Sapsa naar Rotterdam. En niet alleen daarbij. Men merkt een bepaalde gedrag van die agenten. Hè? En om te kijken onderwerp die serieus. Daarom, ik vond het gisteren heel goed dat die mensen, de nabestaanden, iedereen, sympathisanten, zijn gestopt bij de politie in Rotterdam. Ik vond het een hele goede idee. En dat ze van zich ook hebben laten horen. Ik vind het een hele goed idee. Want deze mensen denken dat we bang voor ze zijn. Nee, het is hoe we zijn opgevoed. Dat we dat respect hebben. Welkom, is er een beller?
1: Ja,
0: welkom beller.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag.
1: Ja, ik ben in de uitzending van mijn jere, maar je bent hier mee. Goedemiddag, hallo, hallo. Maar nu was mijn beheren.
0: Nee, omdat je nog niet was verbonden. Maar
1: okay,
0: nu wel.
1: Ja. Oké, zo nu aan Sweet Bacadina, mijn brief is hier in Stembaka, mijn brief is hier in Oosto, mijn bar Odino Alamala.
0: Grantan.
1: Maar ik ben speciaal naar Oostertide voor Arkeu.
0: Grantan.
1: Ja. Maar ik ben een condoleerde familie voor mevrouw Udraai Sin Farma, Oosto hier. En wie is de Sananga Brada voor mij? Die Tamara Bunk voerkrachtig, want Tamara da Mima, Dere Omenjari, Isabelle, ja. Dus dat mijn winst in krachtig, die Tamara.
0: Okay.
1: En mevrouw Elfriede van Engel, sorry hè, we gaan versteren, we gaan versteren langer in Oma Kingsa, etapwan Jari Tamara. En mijn baar van Biggie, ja, die mevrouw Elfriede van Engel.
0: Ja, zeker. Ik ook
1: okay,
0: van jullie. Dank je wel.
1: En Arki, hier is Ilse.
0: Ja, Grantani. Grantani, alles maar zei Arki. Ik ben
1: ja,
0: ze zeer...
1: Okay, doei.
0: Dank je wel. Ik ben iedereen er zeer erkentelijk die luistert. Luisteraars, me godoron aan mijn onderwerp. U moest teken onderwerp die is vaak serieus. Want we zorgen een strategie voor de politie. Toch? Die mensen, en ze willen het niet horen, maar men is verschrikkelijk racistisch naar zwarte mensen. Tevens dat ze geen last van ons hebben. Ik heb het niet over enkele uitzonderingen die hun problemen hebben, die last bezorgen. Maar over het algemeen, deze witte mensen hebben geen last van ons. U begrijpt toch? Integendeel, we praten met onze kinderen. Je ziet wat er ook gebeurt. We vernietigen deze stad niet. Welke stad dan ook. En wanneer ik praat vanuit de Afro-gemeenschap, Surinamers, Antillianen, Afrikanen, Curaçaoënaars, Kaapverdianen, iedereen, men heeft geen last van ons. Integendeel, we proberen dat ding te sussen. Hè? Afgezien van onze mensen ook christelijk en gelovig zijn en zeggen we gaan bidden. Het was God lot en al die rommel. Weet je wel, het is God lot niet. Maar degenen die dat in willen, willen denken, moeten dat zelf weten. Begrijpt u? Waarom ik hierbij stilsta? Hè? Die meneer heeft alles geregeld voor zijn baby.

heeft zelfs die taart geregeld. En hij gaat zijn medicijnen halen. En hij weet hoe ziek hij was. Hè, om zijn medicijnen te halen. Om te denken van, ik ga even mijn medicijnen halen. Begrijp je? En men zegt, en straks ga ik het nieuws voorlezen van de NOS. Want de hele media, iedereen doet mee. Hè? We zijn eigenlijk een target voor deze mensen. En velen van ons hebben het niet door. Ook onze jongeren. Ook onze jongeren. U begrijpt toch? U bent door een moment dat je uit huis bent. Ik zeg het zo, maar mensen staan er niet bij stil. Een moment dat je uit huis bent, je mag blij zijn als je veilig thuis komt. Want we zijn een target voor deze mensen. De abinanga ablakabuba. U begrijpt toch? En meneer Egwego teka medicijn. En die mensen wachten thuis op hem. Voor kota taart. En waarom? Den taki nee, want na één regel a taart. Eén regel, atar voor een baby shower, dus ze willen hem als vader erbij, of opa, hoe je het wil noemen, dat hij bijwoont. Want dat zijn allemaal memories, herinneringen, de foto's en meki. Je snapt toch? Want dan moet je abipa, abipa. Want voor een voet heb je voor abipa. Weet je? Want na vertekend beeld dat men blijft houden in stand. Deze vader, hij was er, heeft alles geregeld. Meneertje, longo te kendresi voor kong, dit is mijn bel in de normaal bereiking. Begrijpt u? En men doet nu alsof men deed controles. Nee, men deed geen controle. Men heeft deze specifieke man gecontroleerd. Als je controles doet, dan controleer je iedereen die voorbij komt met een fatbike. En is normaal, er komt een melding binnen. Er komt een melding binnen van er is een fatbike gestolen. Dus iedereen die langskomt, die hou je gewoon even aan. Het is normaal, mensen. Weet u wel? Mevrouw kon naar Schiphol, weer een pak. Hè? Mevrouw kon naar Schiphol, altijd pak. Ik ben nu in de verpleging, ik heb een uniform. Dus ik ken de macht van een uniform. Alleen moet je geen misbruik van maken. En al die beroepen dat ik noem, het zijn serviceverlenende beroepen. Je staat in dienst van de mens. Je gaat niet solliciteren om zwarte mensen te molesteren. Begrijpt u? En dat gevoel krijgen wij nu bij de politie. En we moeten het durven te benoemen. En ook de justitie, die steunt elkaar. He? Wat men noemt institutionele racisme. Want voordat dat onderzoek komt men met alle soorten reden en hoe heet hij? John van der Heuvel was ook in een programma. Je ziet ook dat hij de politie probeert te verdedigen, want hij is politie geweest. Nee, je moet je objectief opstellen. Ik weet dat we het onderzoek afwachten, maar wat wij hebben zien, het spreekt voor zich. Wat voor onderzoek moeten wij meer? En als die persoon zegt van, ik ben ziek, ik ben diabetisch, ik voel me niet goed. Je voelt dat die persoon begint moeilijk te ademen. Want al deze duivels hebben EHBO gehad. Al die agenten. En ik krijg een beeld. Ik krijg beelden niet, maar ik heb niet naar ze gekeken. Want ik heb het al op nieuws gezien. Weet je, als je het zo dichtbij krijgt, is het nog gruwelijker. En ik zie ook getinte agenten. Een paar van mensen van ons, ook andere rassen, die doen ook mee. Want ze durven het niet tegen het systeem in te gaan. Je moet gewoon je mond open doen. Ik roep ook onze jongeren om niet bij de politie te gaan. En soms zegt mijn zusje, ze moeten juist gaan. Aan één kant kan ik het begrijpen. Maar je kan aan het korps gaan, maar je durft je mond niet open te doen tegen je witte collega's die racistisch zijn. Je moet je mond open doen, anders van mij hoef je dan niet te solliciteren. Hoef je niet in het politiekorps te gaan. Ook niet bij de marechaussee. U begrijpt hoor. We jaren met takno nodig was met een autoriteit, omdat ik ken dat. Nu nog. U begrijpt toch? Maar mijn karakter is niet zo, mijn lobas aan dat. Mijn pemi de apiepi van u doe me doro. Want collega, ik heb een probleem per abuis. Want katheter, ik moet abel, Ilse, we zitten op zo'n, kan je ons komen helpen? Dat is dat met die. Ik spring, ik kom meteen. Ik zeg, zetten jullie alvast alles klaar, ik kom helpen. Ik ga niet van je aan moeten jullie opletten en dit en dat. Rommel, nonsens. Op dat moment heeft die patiënt geen boodschap aan mij, nog die passagier, nog wie daar ook. U begrijpt het. En dat weet de politie ook. De politie wordt ook zo opgeleid. Ook zo getraind. Dus men heeft, het is in een referentiekader een soort racistische systeem. Mensen, we moeten niet bang zijn om het te benoemen. U begrijpt het. Want ze denken dat we bang zijn. En ik zit hier geen geweld te propageren. Maar we zijn niet bang. We zijn echt niet bang. Ze moeten dat weten. Ze moeten dat weten. U noemt John Pogidens maar eens toe. Want jullie proberen het niet te begrijpen. Pas wanneer je aan de beurt bent. Men heeft het ook op een van die dingen gisteravond geschreven. Het is nu die meneer en volgende keer is het joh, ben jij aan de beurt. Of je kinderen. Of je kleinzoon. U begrijpt toch? Je mag je werk doen. Er komt iets naar binnen, een melding. Je houdt iedereen aan. Nee, ik kan je op een briefje geven dat ze die andere gasten niet aanhouden. Ook niet die witte kinderen. Maar ze zien een zwarte man, ze gaan ervan uit. Hij zal het gezicht.

hij zal het gedaan hebben. Hij zal het zijn. Nee, wat blijkt nu? Het is, die man heeft die fiets helemaal niet gestolen. Hè? Men moet mij niet dingen gaan verdraaien straks. Ik zeg niet dat je die meneer niet mag aanhouden. Je mag die meneer aanhouden, ja. Hè? En als die meneer zijn identiteit niet heeft, wat zijn de regels? Dan moet je hem een boete geven. Is net als in de trein. Ik stap bijvoorbeeld in de trein, wat ik niet doe. Maar stel, ik zou het doen. Ik ben mijn pas kwijt, alles. Ik stap gewoon op die trein. Ja, ik moet naar huis. Dan geef je mij een boete, mevrouw Adams. U hebt geen pasje bij u, niks. U hebt niet betaald. Dat gaat zo niet. Dan geef je mij de kans om de situatie uit te leggen waarom ik geen gepaste kaart bij me heb. Toch? Dan geef je mij een boete. Of je zegt, nou, vooruit dan maar. Want ze hebben ook macht. Het is zelf wat ze ermee doen. Het is net hoe hun petje staat. U begrijpt toch? Het kan niet. Als, die meneer, als je vindt dat die man, want ze gaan dat nu doen, alsof dat de reden is om die meneer zijn leven te ontnemen. Want je had geen identiteit. Dat is rommel, rubbish. Dan wat als je geen dingen hebt? Je rent snel weg. Hè? Of misschien de apotheek bel, meneer, uw medicijnen zijn binnen. En je hebt, soms heb je dat, je pasje zit in een andere jas. Ik heb meestal mijn identiteit, alles heb ik in één tas die ik vaak breng. Want het kan gebeuren, we zijn allemaal mensen, zelfs de politie vergeet wel eens iets. U begrijpt toch? Dus het is normaal. Van u hebt uw pasje niet, meneer, ik moet u dan een boete geven. Nee, ze gebruiken fors geweld, excessief geweld en ze doen het vaak. Ze doen het gewoon vaak. Dus misschien behalve Control Elderly, er was ook een organisatie gisteren, andere witte organisatie, die zei, deze mensen ook begeleiden. Want dat geweld wat ze hebben gezien, dat kan gewoon niet. Control Elderly en die andere organisaties. Ze moeten meer mensen meenemen wanneer ze met de politie gaan praten. Er moet gewoon een hele meeting komen met de politie. Ook van de hogere orde. Hun meerdere. Want dit kan gewoon niet. Want het loopt iedere keer. Een keertje loopt het af. Hè? Een keertje loopt het verkeerd af. Dan moeten we niet zeggen. Dan moet men niet zeggen. We propageren geweld. Je kan iemand zijn kind niet van het leven beroven. En je zit niet thuis. Alsof er niks is gebeurd. Of ze komen er vaak mee weg. Je snapt toch? Met tak dat moet takasan die stede, asan moest konkba. En daarom met tak nanga dem tjenfo unu tu, une sukuf trobi, une fit nanga ons refi, luisteraar, un tak nanga om tjen. Praat ook met jullie kinderen thuis. Neem je identiteit mee. Niet Russisch zoeken, loop niet bij andere groepen die Russisch zoeken. En ze gebruiken jou. En je denkt, de man aan mi mati, de man aan jou mati. Want als er echt iets gebeurt, dan weten ze precies de politie bij jou thuis te sturen. Want ze gaan ineens niet voor jou zitten. Praat ook met onze meiden. Waarom ik dit ook zeg? Ik zie een film op Facebook waar een soort bonkoro. Ja, hoe je remi boan, bonkoro meisje. Die nang wan to blakawang. En waar je lacht zo hinderlijk in haar video. Nang wan to boy. En de boy voelt ook to laf. Om voelde de boy voelt stevig op. Stevig in de schoenen. Geen ruzie zoeken. Maar wanneer het op aan kon praten. Een witte mevrouw komt langs met een baby. Zo, maar gaat ze die mevrouw lastigvallen? Toch? Ze slaat die mevrouw loopt door. Want die vrouw denkt, wat, ik kan niet met deze groep, met een baby erbij. Ze gaat weer achter die mevrouw, ze trekt die vrouw aan haar haren, ze slaat die vrouw gewoon vuisten in haar gezicht. Hé, hey, mijn boy moest zijn wakakom, boy. Mijn moest zijn wakakom. Je begrijpt toch? Of een andere zwarte moest komen aanlopen. Dan waren die rapen gaar. Hoe snap toch? De mtjenfoon moest sabi waarom ze hier zijn. Wij hebben geen paspoort cadeau gekregen van niemand. En zeker niet van de kolonisator. Hoe leer om kinderen aan dat? De kinderen denken, ay, mi door Holland niet geweldig. Hier mag alles, kinderen mogen alles. Ja hoor, we mogen slaan, we mogen schelden. Nee, er zijn hier ook regels. En vooral die uno. Om tak langer om te doen best. Uno pre, want desman no lobuno. Als ze deze familie hadden gezegd, uw vader is opgestaan, heeft zijn koffie gedronken, gezellig. Hij gaat maar van dezezelfde dag straks is uw vader er niet meer. Ze zouden zeggen, u bent niet goed, hè, uw mevrouw. Het is een rare droom. Dat kan niet. Nee, niemand had dit verwacht. Je snapt toch? Dus je ziet, men kan het gewoon met woorden oplossen. En nog iets, hè, deze mensen hebben nooit personeel. Hollanders zeggen het zelf. Wanneer we aangifte gaan doen, we worden lastiggevallen door bepaalde groepen. Ook Noord-Afrikanen of lastige Hollandse jongeren. Hè? Ik noem iedereen. Toch? Ze zei, mevrouw, u hoeft die klacht niet in te dienen hoor, ik zou het niet doen, we hebben geen personeel. Maar wanneer het om een zwarte gaat, weten ze ineens personeel te vinden. Ze trekken een blik open hè? En een hele bataljon personeel weten ze te vinden. Ineens 3-4 politieauto's voor zwarte mensen.

0: weten ze ineens personeel te vinden. Kunnen we dan niet daaruit distilleren dat deze mensen hebben een code die ze speciaal voor zwarte mensen gebruiken? Want wanneer ze horen, is een zwarte of een dit. Hè? En dat maakt niet uit of je nou Afrikaan, Curaçaoer bent, Surinamer. Hè? Daarom met Bardis mag me stop langer staan dat man af te maken aan. Want ons op zomaar aan meneer. Aan meneer Dede, weten wij dat hij iemand van het binnenland is? Weten wij of hij iemand van de stad is? Het gaat in hun ogen, het gaat om een zwarte man. Ineens weten ze wel personeel te vinden. Mensen, wees daar bewust van, hè, wat er aan de hand is. Hebben wij een beller?
1: Ja. Ja, goedemiddag. Ik spreek met Orsine B.
0: Welkom, Orsine.
1: Hebben jullie geen uitzending? Ik kan de salto niet krijgen bij mij.
0: We zijn wel in de ether. We zijn nu live.
1: Ja. Oké.
0: Caribbean FM.
1: Dan zegt u, nee, die kan ik niet krijgen. Ik krijg alleen salto. Die andere krijg ik, hoe heet die weer? Salto, ja. Alleen salto krijg ik op die
0: manier. U kunt ook op uw telefoon gaan en dan typt u Google en dan Caribbean FM. Dan krijgt u het ook.
1: Oké, ja? Dankjewel hoor. Heel zo'n fijne uitzending.
0: Alsjeblieft, dankjewel.
1: Dank je.
0: Ja, luisteraars. Lek van mij tegen u. Deze man is nooit aan personeel. En alle biert die de abe west. Ons dorp. Hij komt blakken dat in is personeel. De wel massaal. Dus u moet filter daaruit. De man is aan een bepaalde code. Dat de takkie nou een blakke man kan, de AB nummer 12, 14, ik geef maar een code. De AB een code, dat de duivel die drukke code, dat de commassaal. Want de M's hebben ook zoiets wat ze zelf hebben, elkaar hebben aangepraat. Toch? Van bij zwarte mensen moet je fors geweld gebruiken. Want zogenaamd ze zijn sterk. Dus al ben je ziek. Al heb je een jongere thuis die ziek is. Maar omdat hij zwart is, gaat hij het loodje leggen. Want men komt massaal op hem met fors geweld. Hetzelfde ook in het park. En ik kon niet voor takken over onderwerp. Dus ik heb ook andere onderwerpen. Maar ik kon niet de over Asandisi. Maar ik moest je ernst ervan. Ook onze jongeren. Ik moest je ernst ervan. Want je gaat uit school en je komt niet meer thuis. Je gaat je medicijnen halen en je komt niet meer thuis. Want de politie wil zo, zo laten zien hoe goed ze hun werk wel niet doen. He? En dat kan niet. U begrijpt toch? En dat kan gewoon niet. En alles is de Mekasani. Alles is. Ook toen naar Schiphol. Je komt eraan, ze gaan vragen waar je je geld hebt gevonden. U begrijpt toch? Nee, dat gaat je geen moer aan waar ik mijn geld heb gevonden. Die topcriminelen, daar moeten jullie gaan. Mensen werken hard om naar Suriname te gaan. En daarom heb Bardin Sarnama toe de schrift waar rommel dat we tekis tontje uno evrokoja. Me roko tranga. En niet ik alleen, ik ben geen uitzondering. Heel veel Surinamers werken hard. Ik heb op Schiphol gewerkt. Weet je hoeveel troep je naar binnen krijgt wanneer die vliegtuig vertrekt? Hé? Opstijg. Al die dingen gaan in je longen, troep. U begrijpt toch? We steunen ons maar naar Sernang. Isabo, we steunen ons maar voor naar Sernang. Ons stop is ook creëren een kloof tussen Uno Djananga den drape. Die mensen in Suriname moeten stoppen. Uno mek trara se kono tussen toe. Dat is mijn collega, dat is mijn etanja. Hebben wij een beller? Als we een beller hebben, jou kan je me gewoon zeggen hoor. Gewoon tussen komen. Welkom beller. Welkom. Beller, welkom. Ik hoor niemand, u kunt terugbellen hoor. Ja? Ik kan door? Ja, luisteraars. A beller, u mag bellen bij dadelijk. Dus, u nog te kwalijk aan die techniek op kien zo, ja? Maar we doen ons best. Dus daarom hoor ik me bezig met mijn onderwerp en niet met de techniek. Want de techniek vindt kom horen moeilijk. Het zijn mooie dingen, dure apparaat. Maar ja. Ik kan me niet met twee dingen tegelijk bezig houden. Dus daarom heb ik voor dit gekozen en niet voor de techniek. Ja, luisteraars, ik kom bakken tappen onderwerp. En zei de mestanti erbij stil. Het is gewoon verschrikkelijk, toch? Dat Imasra jongen en wie is Imasra ouro in een walassing. Amai, Gwego te kwansani in een sabdati, Tamara veje beraman. Tamara veje berisoon. Het kan niet.

0: Welkom, beller. Is er een beller? Welkom. Welkom, beller. Ja, ik hoor wel iemand hoor, maar hoort u mij?
1: Ja, ik hoor je wel.
0: Ja, welkom.
1: Hoor jij me wel?
0: Ja, ik hoor je nu, ja. Welkom hoor, welkom.
1: Oké. Ai, odi, odi. Odi,
0: Odi,
1: odi,
0: odi.
1: nasi. Ai, ik heb je gehoord, Elsa. Jij nou? Als een poeders maar is, die appelletti. Is dat niet toch? En
0: ja.
1: Ik vind, if asma voor een fat bike, dan voor sigraf asma. Is dat niet toch dat je ook keren op zijn wadwaaien? Dat in de zeker tak naar juist, dat is op naar je
0: Precies.
1: Wat nou je hele tap aan nieuw zak, ja, maar het was niet degene wat ze nodig hadden. Zo de niet erop, joh! Of zo te toch jou wat toe, wat toe van bafoon op. De hoigri donders! We hebben iets met Lisa, maar ze hebben die baby's, wat toch jou wat toe. Hoigri zijn maar niet, ik heb gide, weet man. Dat je kunnen op zijn leven, dat omgaan ook konden.
0: Dat dan ook een zaak.
1: Dat hoor je niet nagesproken.
0: Precies.
1: Omdat je ligt bij ondervoet, maar hoe neemt Wallo? Hé, jij dan nou? Samaga, Safri, Ogatra, hè?
0: Precies.
1: Ik hier als mijn ting. Daar is een vage spookoding. Spookanker spookoding. Je gaat aan de nekkie. Die sexers, devils.
0: En die zijn. En die fatsbike is helemaal niet gestolen, zeggen ze nu op het nieuws. Die fiets is helemaal niet gestolen. Precies. Omdat anno da den doro, anno da den doro, en den tu mine visi. U mag de ja, we hebben alle recht om hier te zijn. Precies.
1: Dan was dat zo'n draai aan bekening. Je groen aan de nekkie. Spoeken de raad. Zakken zakken beesten. De goeie niet aangesproken.
0: Ik heb een artikel. Grand Tani. Luister verder, want ik heb een artikel nu samen. Ik wil delen aan de luisteraars. Grand Tani. Voor het bellen.
1: Oké, ik bedoel.
0: Ja, dankjewel. Ja, met dat bedankt. Alles maar zij zijn bericht, Gimme. Alles maar Kala, alles maar Barat, Roy, Kwaku X. Alles maar mee bedankt. Maar lees wel een bericht even. Roy, bedankt. Fatbike Rotterdam was niet gestolen. De man die zaterdagavond overleed in Rotterdam, kort nadat hij door agenten was aangehouden, reed niet rond op een gestolen fatbike. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Dit stukje reageer ik gelijk erop. Ik anticipeer. Ze waren niet aan het controleren. Ze hebben deze man specifiek aangehouden. Controleren wil houdt in. Je houdt iedereen die langs rijdt met een fatbike. En je ziet overal nu jongeren. Meer zelfs dan auto's. Je ziet iedere keer fatbike. Dus dat ben je aan het controleren. Iedereen die langs komt, wil je even eraf gaan, jongeren. Er is net een fatbike gestolen. Het komt net binnen, dus daarom hou ik u aan. Nee, deze zwarte man hebben ze bewust aangehouden. Want is dat stereotype beeld, dat racistische, dat ze in hebben, hè? Dat bevooroordeelde van het zal wel een zwarte zijn. En die telefoon is ook open voor de politie, hoor. Ja, dit is een interactieve programma. Ze zijn vrij om te bellen. Vanuit Rotterdam, vanuit Amsterdam. Ze mogen het ook voor hun collega's opnemen. Iedereen mag bellen. Ja, toch? Als het niet zo zijn. Ook de

0: media. Ja, het OM zegt tegen de krant dat Alfredo Goulou van 51 geen ID kon laten zien. Dat is ook geen punt. Vervolgens ging hij er vandoor. Is ook een grote leugen. Ja toch? Tijdens de aanhouding werd hij onwel en stierf. Nee, hij werd niet onwel. Hij werd hardhandig. He? Hij werd hardhandig tegen de grond gewerkt. Daarom. En ik zag volgens mij ook getinte agent. Het kan ook AI zijn. Dus als dat niet het geval is, mijn excuses. Want ik heb beelden gehad en ik zie dat het getinte agenten zijn. Dus dat houdt in, als het zo is, dan krijgen ze die opdracht binnen. Het komt vanuit de politieacademie, dit gedrag. Advocaat Gerald Roethoff, die de familie bijstaat, zegt dat de familie aangifte zal doen. Dat moeten ze zeker doen. Gisteravond was een stille tocht voor de man. Die verliep eerst rustig. Na een afloop werd het politiebureau belaagd. 1 persoon is opgepakt. En ik ben heel trots op ze. Ja toch, we zijn altijd te stil en netjes als slaven naar huis. Ja, het is eenmaal zo, we kunnen er niks van doen. Hij is al dood en dit en dat. Bullshit. Je snapt toch? En we moeten opletten, hè. Ook wanneer ze witte jongeren, aanspiegel die jongeren in hun gezicht. Ook die andere culturen, vreselijk, brutaal. Dat behandelen ze die mensen niet zo. Maar naar onze mensen doen ze het altijd. Ze moeten stoppen ermee. U begrijpt toch? Want ik kies van keri, mi dat no sarding. U begrijpt toch? Want ze moeten het niet onderschatten, hè? Een keertje lopen ze tegen de verkeerde aan, hè? Je vermoordt iemand zijn zoon en het is klaar met jou. Dus dan weet men dat, hoe men het te nieuws brengt. Dus de media beschermt ze ook. Zo beschermen ze elkaar. Van al had die meneer geen ID. Weet je hoeveel mensen geen ID bij zich hebben? Ze vergeten het. Maar die lulkoekverhaal, die hou je wel aan, die neem je wel serieus aan. En deze meneer moet het loodje leggen omdat hij geen papier bij zich heeft. Dan geef je hem gewoon een boete. Je snapt toch? Uno plenaar de sandici. Ik ga nu op die meneer van een superhuman. Oeh ja, wacht even, laat me die opname zoeken. Oh, er komt een telefoontje binnen. Luisteraars, is een, ook een Antilliaanse meneer die op Centraal Station. Die man traint al jaren daar. Hij valt niemand lastig. Maar ze vinden het niet leuk omdat het een bruine man is, hij bekend. Ze willen een beeld van Nederland naar buiten doen. Je kent dat programma van dat klompenmeisje toch, met die blonde vlechten. En die molentjes op de achtergrond, die Hollandse molen en tulpen. Dat willen ze zien naar buiten toe. Hoe klopt dat in die idee? Naar de waarheid met Tegun. Ze willen geen naar buiten toe zien een bruine persoon. Of een getint of een dubbel bloed. Liefst hebben ze een blonde persoon. Nederlanders zijn net zo chauvinistisch als die Fransen. Dus hoeven niks over die Fransen te zeggen. Ze zijn soms erger zelfs. Want als je een beetje Frans praat, je gaat daar, die Fransen zijn hartstikke aardig. Een paar Fransen. Grote groep Fransen. Hoe snap je toch? Die hebben dat dan moro chauvinistisch. De enkele uitzonderingen daar gelaten. Maar uno me grap. Het zijn 7. Die man traint al een tijdje daar. Ik kijk op Facebook, ik zie die man aan het trainen. Hij valt niemand lastig. En is niet de eerste keer dat ze die man lastig vallen. Is niet de eerste. En ze gaan nu met z'n 7e. En als je op Facebook leest, die witte mensen zijn die witte jongeren aan het verdedigen. Van ja, maar die man maakte grappen. Die jongens waren even dronken, aangeschoten. Ze maakte een grap. Weet je wel, een van die jongen had een mes. Men zegt het was die Antilliaanse man die een mes had. Een witte man is nu gaan getuigen bij de politie. Dus, is er een beller?
1: Ja.
0: Oh, welkom.
1: Goedemiddag, Ilse. Etje Bakbos.
0: Hi, Etje, welkom.
1: Goed dan.
0: Hey, go ahead, me do my best.
1: Misschien me jullie dat je doet je best. Ja, me ben fier, dus me ben dat goed, dank je nu versteer me.
0: Ja, dan meer versteer je ook toen nog. Gefeliciteerd.
1: Dank je wel. Meneer, maar dat koning boga. Wat hè?
0: Nee, ano de ada also. Misschien dan ga jou in het programma ja zo.
1: Oké. Je hebt gelijk, maar ze hebben maar begrepen aan de man, zie. Dan ga maar aan het gaan van Amerika hier, toch? De man is stralen, toch? De man heb je een vaderkaring, stroomstoot. Zal je dat doen, dat hij dan?
0: Oh, een taser zelf. Het is ook niet nodig. Luistert u. Die taser, want men heeft informatie gegeven voordat die taser op de markt kwam. Die taser moet de politie gebruiken echt wanneer ze in gevaar zijn. Wanneer je voelt dat, ik ga dit niet redden. Die jongen gaat me dooddrukken of doodschieten. Dan moet je die taser trekken, ja. Daar is die taser voor. Daar is die prijs voor.
1: Ja, maar nou, maar nou, maar je kan maar, je maar doek op, je maar je kan maar kie. Terwijl je dan laser op haar stroomstoot, dan is je toch nuchter?
0: Dat klopt, maar die taser hoef je ook niet te gebruiken in dit geval. Die man heeft geen legitimatie.
1: Als gebruik het niet, maar toch, je bent even bewerken, maar dan wordt het niet.
0: Dat klopt, maar soms die stroomstoot is ook niet goed. Ze waren met z'n meerdere. Hou die man vast.
1: Het is niet goed, maar nou, die man trappen, maar je kan maar laat hem, laat bro, dan maar laat hem, laat hem, laat hem,
0: ja, ja. Omdat ze het bewust doen. Ze doen het bewust.
1: Ik dacht aan mij, jongen, de man is jongen. Als je op elkaar maar was, laat een boom. Nu komt Amerika zelf daar niet toe. En de mensen staan die mooi aan het man. Het is toch niet goed, het lijkt mij dat ik moet opstaan. Doe ons aan de man ook aan de was. Dat is Perry. Ik heb het echt opstaan doen. Minder bij, minder. Verder met dat Elsa. Ja,
0: Grand Tani, Grand Tani. Luisteraars, mijn pota-opname zo af voice, zou een witman go give een verklaring bij de politie. Dus dat staat al vast. En ook één ding naar de rechters toe. De rechters moeten niet doen alsof ze niks meekrijgen in de media. Ze krijgen dit, dus dit moeten ze ook meenemen. Weet u wel? Want zo ondersteunen ze elkaar in die leugen en zo gaan ze door met dat gedrag. Want dit moet draaien even, wat ze aanmang je takkie even. Even hoor. Ik hoop dat ik het kreeg. Ja. Even.
2: Namelijk iemand die aanwezig was toen hij werd lastiggevallen door deze zeven mannen. En die zegt het volgende.
3: Ik was gewoon een dag in Amsterdam. En ik dacht, ga lekker wandelen zo. En ik kijk, die man die ken ik al van jaren. Ik kom er altijd uit Amsterdam. Altijd bij die man eventjes een bokje geven. Even babbelen. Nou, ik was daar geen zweetje, sketje roken. Die man is lekker aan het trainen. Dit en dat, hè. Jullie kennen hem, hè. Er komt een groepje aan, ja. Je lokt hem uit. Hij zegt duidelijk, jongens, stop hiermee. Ik ben lekker aan het trainen, aan het sporten. Doe, snap je, ik heb hier geen zin in. Klaar. Die jongens, hè, die bleven uitdagen, ja. En wat doet die jongen? Hij doet de camera draaien. Ja, heb je ook op beeld gezien natuurlijk, hè. Want hij wil bewijs hebben, ja, wat er gebeurde. Want mensen in de chat vroegen, wat is er aan de hand? Dus hij draait zijn camera netjes. En die jongen daar hem uit. Die één jongen, die sloeg hem. Een tweede jongen, en ik heb dat gezien, want ik heb maandag, morgen dus, heb ik op politiebureau kunnen verklaren afleggen, want ik was getuige. Die tweede jongen, die pakt een mes, wat doet ze, Angelo? Die pakt die mes af, ja, en ja, die haalt uit. En daardoor zijn de slachtoffers. Hij heeft zelf zijn dingetjes gedaan uit verdediging.
2: Als dit klopt, had Superhuman dus niet zelf een mes bij zich, maar één van die gasten, en heeft hij dat mes slechts afgepakt. Als dat zo is, dan praten we over een hele andere situatie, want dan is het niet alleen zelfverdediging, maar dan heeft hij ook niet eens een wapen bij zich gehad. En dat maakt het allemaal voordeliger voor hem. Wat denken jullie? Was het mes van hem of heeft hij het afgepakt van iemand anders?
0: Wat ik wil zeggen, dus die meneer die is gaan getuigen, dat mes was niet van hem. Die man, want die man is niet blind. Weet u wel, en mag ik ook één ding zeggen, als je een valse informatie geeft, is mij niet. Is mij niet, dus je liegt. En dat gaat die man zichzelf niet in problemen zetten. Die man zegt, hij kan Angelo al jaren. En deze jongen zet zijn apparaat, hij filmt, is op TikTok. Dus mensen kennen hem. Al jaren is hij daar rustig aan het filmen en sporten. Sommige mensen gaan zelfs met hem sporten, gratis. Weet je wel? Maar deze jongens, en ze zijn met z'n zevenen, zo laf zijn ze. En op dat moment, wanneer die jongens die witte jongens hem lastigvallen, zie je geen politie. Maar op het moment dat hij dat mes afhandig maakt en hij verdedigt zichzelf, dan is het ineens zwart daar of wit van die politie. Dus dat weten ze wel personeel te vinden. Je snapt toch, om ons op en om voor, daarom om zorg om ching. Nou, wat kan een groep zo goed robben dat je ze stof geeft. Maar als je in je recht staat, dan moet je ook voor je rechten opkomen. Dus dat moet we aan delen aan met ons abseipsa. Het moet gewoon stoppen. En we moeten wel vast zien dat we naar de organisaties voor God tak naar de school toe zien. Het kan niet. Desnoods die Caribische agent, de actie Dennis, naar een Afro-Surinaamse agent, dat hij desnoods meegaat. Hij geeft ook lessen bij de politieacademie. Weet u wel, want zij hebben ook verstand van dat soort dingen. Maar ik denk dat wat kan en wat niet kan. Soms is hij ook bij Iwan en hij vertelt ook bepaalde dingen. Weet u wel, dus dat bepaalde dingen mag de politie niet. Maar naar UNO de terroriseer, omdat ze gewoon racistisch zijn. Het is gewoon iets dat het zit bijna in het DNA. Ze krijgen het mee. En if they fout, ze durven ook geen sorry te zeggen. Want ze hebben zoiets, wie zijn die zwart? Ik ga geen sorry zeggen. Ze staan wel in hun gelijk, maar wie zijn ze wel? Nee, het moet gewoon stoppen. We moeten dit niet onderschatten, hè, wat er is gebeurd. Hè. Ik kan me vreselijk boos ommaken. En niet om iets... Kijk, als iemand ziek is, luisteraars, dan berust je je erin. Het is niet zo lang geleden dat ik een broer heb begraven. Weet u wel, binnen 3 maanden, mijn broer kon ziek. Je berust je erin. Je doet alles wat je kan. Die specialisten, ze komen, ze roepen de hele familie bij elkaar. Iedereen komt, alle broers, zussen die er zijn. En ze werken samen, want ze sturen die foto weer naar de VU. Ik deel dat met jullie, mijn geheimen. Je snapt toch? Een deel zou maar delen, we kunnen van leren. Denk dat er een lukuno een foto zou zien, ja. En normaal kunnen we niet niks meer doen. Maar we gaan die foto toch naar de VU sturen. En daar die specialisten kijken ook wat ze kunnen doen. He? Het komt terug, slecht nieuws. Je begrijpt? Dus dan berust je erin. Maar het kan niet zo zijn, een jongeman van 51 jaar. Die alles doet. Hij denkt, ik ga snel mijn medicijnen. En diezelfde dag, hij komt niet meer thuis. Want een paar randfiguren, een paar debielen, die ze in een pak stoppen, die zichzelf politie noemt, hè? Die drukt iemand letterlijk dood. En die persoon zegt nog van, hè, als die persoon echt fors geweld gebruikt, dan kan ik begrijpen, je probeert hem te bedwingen. Hè? Maar die persoon zegt, ik ben ziek, ik dit, dat. Je hoort die persoon al hoe hij ademtekort komt of wat dan ook. Ze corrigeren elkaar niet. Ze willen zich allemaal bewijzen hoe geweldig ze zijn in een pak. Dan fake ik mijn gat mee met jullie uniform. Ja, toch? Ja, natuurlijk. Ze mogen ook bellen. Of die nog eens aan mij. Tuurlijk, of ik nog eens met iemand, dan bel ik. Want wat doen ze? Zetten hunzelf te kakken in het hele korps. Maar ja, we gaan naar wat muziek. Ik kan potwang muziek geven.

0: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Koning Willem-Alexander heeft in de troonrede gezegd dat het belangrijk is om de democratie te beschermen. Mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat politiek en overheid problemen echt oplossen, zei de koning. In de troonrede ging het ook over dat het kabinet oplossingen wil voor problemen op het gebied van wonen, stikstof en migratie. Na de troonrede zwaaiden de koning, koningin, hun dochters, prinses Laurentine en prins Constantijn vanaf het balkon van Paleis Noordeinde naar het publiek. Langs snelwegen op verschillende plekken in het land zijn hooibalen in brand gestoken. Dat is onder meer gebeurd langs de A2 bij Breukelen, de A1 bij Hoevelaken en de A7 bij Scheemda. Vanwege de veiligheid heeft Rijkswaterstaat hier en daar rijstroken afgesloten. De verantwoordelijkheid voor de branden is niet opgeëist, maar boerenorganisatie Farmers Defence Force had eerder acties aangekondigd aan het begin van de middag. Het is nog onduidelijk of er een verband is met de sabotageacties op het spoor die vanochtend het treinverkeer in een groot deel van het land verstoorden. De Amerikaanse artiest Macklemore is uit het voorprogramma van Ed Sheeran geschrapt. Het heeft te maken met pro-Palestijnse uitspraken die hij op het podium heeft gedaan. Macklemore zegt dat de Brit Sheeran onder druk is gezet door stadioneigenaren. Een van hen zou persoonlijk contact hebben opgenomen met Sheeran om hem te vertellen dat Macklemore niet welkom is in zijn stadion. Op sociale media is er kritiek op het besluit van Ed Sheeran. Macklemore zegt achter zijn pro-Palestijnse uitspraken te blijven staan. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar is het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm met lokaal in Limburg 28 graden. Morgen een stuk koeler, dan wordt het bij een mix van zon en buien zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister je naar?
3: Radio Swammerdam. Hoezo?
4: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
5: Radio Swammerdam.
6: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuug Rivioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuugrivioen.nl.
7: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
8: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
9: Robby, 2025 jaar.
10: Frankie's tropische winkel is de zaalzaam in Surinaamse tropische levensmiddelen. Tevens aanbod cosmetica en culturele producten.
9: In Kaderstraat 43, postcode 1053, B in Amsterdam.
10: Telefoon 020.
11: Ja, luisteraars. We zijn in de tweede uur van Bonnie Grani. En als het goed is, is Ilse weer op haar positie.
12: Ja, ik ben er weer.
11: Oké.
12: Okay. Ja, Samuel, je kan nu inbellen. We hadden een beller tijdens de reclame. Je kan nu inbellen. Ja, luisteraars. Ook een andere situatie. Dat ging over een... hoe noem je dat, die asielzoeker. Dat is een tijdje geleden hoor, niet zo lang geleden. Maar ik wacht op die beller. Samuel, je kan inbellen hoor. Dat is 2 september gebeurd. Maar het bedrijf die het reageert, dat was een beveiligingsbedrijf. Beelden van harde aanhouding leiden tot bedreigingen. Video vertelt niet het hele verhaal, dat zeggen ze. En als hij inbelt, kan je me gewoon onderbreken, hoor. Dat had die meneer die dat toevallig had geconstateerd, was in een park met zijn dochtertje. Hoe ze die meneer hardhandig gingen arresteren, een beveiligingsbedrijf. Terwijl ze dat niet mogen. Ze mogen je wel vasthouden totdat de politie komt. Of eigenlijk ook niet vasthouden. Ze moeten de politie bellen. Maar nu hebben ze handboeien gekregen. Dus als iemand geweld wil gebruiken, dat ze je in de boeien slaan. Maar ze mogen geen geweld gebruiken. Die meneer gingen ze ook met hun knieën

0: Kind, dit kan gewoon niet. Je bent opgeleid, je moet de politie erbij halen. Maar je mag geen fors geweld gebruiken, excessief geweld. Die mensen op hun nek springen, met je knieën of vuistslag geven tegelijk in het gezicht. Een andere beveiliger schopt die persoon met zijn knie bij zijn billen. Je kan die persoon beschadigen voor het leven. En vooral op die nek, hè. Dat zijn hele kwetsbare zenuwen. Je kan in een rolstoel belanden. Dus men moet daar bewust van zijn. Daarom met tak naar jongeren toe. No waka in groep is kutrobi. Uno dwing. Uno doe den sandati. Laat je ook niet gebruiken door anderen. Welkom, beller.
1: Ja?
0: Ja, welkom, beller. Welkom. Ja. Ik moet niet jokken, een bedrijf bereageer. Go naar een meneer. Welkom, beller. Hallo, welkom. Welkom, beller. Ik hoor die meneer wel, maar er is een storing ergens. Hoort u mij? Welkom. Welkom. Nou, dan moet je maar...
2: Ik bel maar door de vrije. Maar Ilse.
0: Ja, welkom. Zeg het maar.
2: Storing dat niet bij Adi.
0: Oh, oké.
2: Storing dat niet bij mijn beetje. Of ben ik zo aan het verrassen. Boem zender.
0: Oké, maar u bent er nu hoor. U mag het zeggen. Iedereen luistert. Welkom. Met wie? Nangasuma met Taki.
2: Hier, hè?
0: Meyeri da.
2: Meyeri.
0: Nangasuma metaki. Met wie? Meyeri da je fallo weg baka. Ja, dat is bel baka hè. Bel baka. Leg neer dat bel baka. Want als dat niet stoor, is vervelend. Ja, legt u maar neer, dan belt u terug. Want het is vervelend hè, als er een storing is. Ja, luisteraars. Een bedrijf die ze reageert. Want kijk, beelden van harde aanhouding leiden tot bedreiging. Want die mensen werden bedreigd. Een beveiligingsbedrijf die ze. U begrijpt? Dit is maar bedreigd en dan gaan ze schrikken. Dus daarom, ik zit niet hier om mensen te pesten en zo. De politie moet er bewust van zijn. Blijf je dit doen, een keertje loop je tegen de verkeerde aan. Want je ziet dat de mensen gaan die mensen van het bedrijf verschrikkelijk bedreigen. En het is ook niet goed, want als mensen achter jouw adres komen, als personeel, het bedrijf is op dat moment niet daar om je te beschermen. En je kinderen, je gezin. Dus probeer je werk naar behoren te doen, normaal. Ga geen misbruik van je pak maken en denk je bent lekker stoer. Want de politie beschermt je. Niet doen. Weet u wel? Het is een beveiligingsbedrijf uit Noord-Holland. He? Op de 2 minuten durende video die onder meer via TikTok en Snapchat wordt verspreid, is te zien hoe beveiligers van Reaction Security een man in de struiken tegen de grond werken. Stay the fuck down. Get on your belly now. Schreeuwt een van. En die vrouw had ook een grote mond. Er was ook een vrouw. Want die voelt zich ook gesterkt. Ja, we hebben een beller. Welkom. Welkom, beller. Welkom. Jo, het is daar hoor, bij de techniek. Welkom. Nou, de no bedreigd, de mishandel Amans Refi. Ze hebben hem niet bedreigd, ze hebben hem mishandeld. Die beelden spraken voor zich. En daarom werden ze verschrikkelijk bedreigd. Wat ook niet de bedoeling is. Maar dit kan gewoon niet. Als je geweld gebruikt, ja. Dan vraag je erom hè, dat mensen jou gaan bedreigen. En zo. Die telefoon blijft gaan hoor. Ja, ik ga het verder hoor. Want het is heel storend zo. Mevrouw, bent u er nog? Ja, Reaction Security, een familiebedrijf dat al sinds 2009 actief is, stelt dat de video een onvolledig beeld van het incident laat zien.

Volgens het beveiligingsbedrijf is niet te zien dat de verdachte vlak voor het begin van de opname een vrouwelijke beveiliger met een gebalde vuist vol op haar slaap sloeg. Zij belandde daardoor in het ziekenhuis. De politie meldt dat naar aanleiding van het incident. Ja, kijk, later zijn ze met dit naar buiten gekomen. Begrijpt u? Maar ondertussen is meer informatie naar buiten gekomen. Men, de politie heeft die meneer ook gesproken. Want de beelden mochten niet verdeeld worden, verspreid worden. Maar we moesten het wissen. Ik wist niks. Niemand gaat voor mij uitmaken, geen politie, niemand, dat ik een beeld moet wissen. Ik wist niks. Ik bewaar het. Weet u wel? En weet u waarom, luisteraars? Op opsporing verzocht zij de politie zelf in het verleden. Als jullie iets zien, moeten jullie het filmen. En nu dat zij zelf in opspraak zijn, dan mag je ineens niet meer filmen. Je moet juist filmen. En ook, ik doe een beroep op mensen van Afrikaanse afkomst. Afro-gemeenschap, de totale afro. Als je iets ziet, loop niet weg. Laat je niet wegsturen. Sta op een afstand. Je hoeft niet op die mensen hun neus te staan, dat ze hun werk niet kunnen doen. Maar sta op een afstand. Maar loop niet weg. Niet van dat laffe gedrag. Gewoon blijven filmen, want dat wordt onze bewijs. Gewoon blijven filmen. En goed ook filmen. Weet u wel? Want wat doet men ook? Men blijft dit geweld gebruiken om ons angst in te boezemen. En daarom mishandelen ze onze mannen ook, onze jongens. Weet je, om ze te kneden. Dat je, hè? Om te noemen. Dat ze suffig kunnen zijn, dan worden ze bang. Weet je, net als slavernij. Je wordt bang, je wordt suffig. Op den duur doe je niks. Daar hebben ze het hele terrein. Dus eigenlijk gaan we terug in de geschiedenis. Kan nooit de bedoeling zijn. U begrijpt toch? Om zo is maar die zie. Wij gaan niet provoceren, maar we zijn niet bang. U begrijpt toch? Want in het jouw opchinegimo, dat omdat je kind de kleur staat hem of haar niet aan, dan moet je het kind het loodje leggen. Dan gaan zij ook het loodje leggen. U begrijpt toch? Als iemand ziek is, dan berusten we ons erin. De familie komt bij elkaar. We tjaras mago ten graven. We steunen elkaar. Maar je komt voor mipching, want je bent racistisch opgevoed. Of het zit ergens in het DNA. Vraag dat nog kei wai, kwet kweti. Daarom met takanga unutu, ik bespreek van beide kanten om takanga mipching. Nee, we kan in groepen is kutrobi of een lul elkaar in klas. Je laf elkaar. Je vindt dat rabla kapchin slim. In het don ga je huiswerk maken. Als je iets niet begrijpt, vraag het. Vraag dat kind. Hé, hey, ik ben zwak hierin, maar ik zie dat jij zwak bent in Frans. Ik kan je ook helpen hoor. Of in Engels. Dus we gaan elkaar helpen. Awa ane wasatrawang. We trekken ons aan elkaar op. Neem ik trouwens hitsie op, want ze mogen de persoon niet. Dus dat ook een hitsie op. En juna don don kou. De karin don don dia. Toch? Dus dat je meka trouwens gebruik. Dat later inschrijven takken aan semmes masai goskutrobi. Umbar umtje. Nou, lek een meisje zang in Naka wit vrouw. Een Hollandse meneer kwam en heeft een jongen. Een van die jongens in hun gezicht geslagen, heel hard, hè. En die jongen zag, ik kan niet tegen deze meneer, maar ook Kirmi. Terwijl hij had dat meisje allang moeten zeggen, waarom sla je die mevrouw? Heeft die mevrouw jou wat gedaan? Ken je haar? Hou je poten thuis. En die mevrouw loopt ook nog met een baby. Waarom? Nee, ze houden hun mond. Want de onderdanig toen naar deze soort bonkoro-achtige smaratie. Voor gooi naar smaak kruis, je tapie mevrouw. Zo ras maar dat moet, dat gaan we niet doen. Die mevrouw heeft jou niks gedaan. Die hele groep. En met takanga unu, want voor hetzelfde geld, de volgende keer loopt die mevrouw daar, maar de man loopt achter, gewapend en al. We moeten niet denken, het is ver van mijn bedshow, hè. Je ziet het in Turkije toch. Wie had het gedacht van die Turken? Die jongen heeft 19 scholieren vermoord, hè. Ga jullie googlen, is pas gebeurd. Volgens mij is het een maand geleden gebeurd, of 2 maanden. 19 leerlingen, of 20. Wie had dat gedacht? Want hij werd gepest en ze vroegen hem, hoe komt zo'n jongen aan een pistool? Is er een beller, welkom? Is er een beller? Welkom, beller. Welkom. Het gaat niet goed hier, hè, met die techniek. We horen elkaar, maar soms niet. Ja, luisteraars, er is aan die familie... aan die familie gevraagd hoe die jongen aan die wapen kwam. Hij zei, hij zag waar die vader het heeft verstopt of weggezet. Hij heeft het gezien, dus heeft die vader niks gezegd. Hij dacht alleen, hé, oh, daar zet je die wapen, dan weet ik precies waar ik het moet halen, wanneer ik het nodig heb. Dus denken jullie hier niet, het is ver van mijn bed, zo. Suriname ook. Van mensen die hebben even tangen, dus reflect met die. Ja, toch? Die hebben nu. Van de binnenland.

zoals de stad. Je vertangt de schrijfie. Voor de go doet hun best. Of je filmt bepaalde dingen wat niet kan. U begrijpt toch? U tak naar uw jongeren, want je blijft niet klein, hè? De johar wat er is, en tegenwoordig, we moeten onze kinderen, die beelden worden bewaard, hè? Jouw kind van 8 of 9 of 10 jaar, ik kon opa beeld geven. Mama, bent u dat? Mama, bent u dat? Of papa? Want die mannen ook, die moeten niet denken, ik kom ermee weg. Ik zet die vrouw te kakken, van mij gebruiken in beeld, met filming. Maar jij ook, want je hebt ook een verantwoordelijkheid als jongen. Je wordt ook groot, je wordt vader een keer. En jouw kindje komt bij je van papa, ben jij dat? Hoe kon je zoiets doen met mama? Dan ga je zitten huilen. Of zeggen, ja, ik was jong. Nee, je hebt boem verstand. Jong is een kind van 9, 10 jaar. 9 jaar, 10 jaar, 8. En ook biggie kon ook of 16, 17 jaar. Ze boem verstand. En vooral uno blakas man, des man lo boem keba. Als het aan sommige mensen ligt, de roeien uit, de vergiftig om. Dus wat ik niet zit op te roepen, maar is de realiteit, zijn feiten. Want toen zien we af de school toen poeder schreef, ze doen allemaal mee. Dat moet al doordringen tot ons. Dat het is een systeem waar we tegen opboksen. Maar we zullen het niet hierbij moeten laten. We zullen dit serieus moeten nemen. Want dit afkloppen, maar dit zal niet de eerste, nog de laatste keer zijn. En dat proberen we juist te voorkomen. Dus ik vind het genoeg over het onderwerp, die zie. Dus ik hoop dat ik het serieus ook doe naar Serang, met tak naar de smaf, met tak naar de jongen. Want we hoeven dit eigenlijk niet te doen. Hoe stop dit aan dat mensen? Hoe stopping? Hoe tak naar de jongeren? Zo lees de jongeren door rustig in die osso, maar naar straat die doen bepaalde zijn naar trouwen. Nog een denk nee, het is niet mijn kind. Tak naar de ding. Ook toen als vrienden over de vloer komen. Hoe tak naar de dat niet? Want dat is doe niet osso. Het is jouw chingo in probleem. Begrijpt u? En. Dat nam mijn boodschap voor het idee. Ik kon speciaal, en ook speciaal voor dat, want mijn boodschap is sowieso. Maar ik heb absoluut iets idee. I have to address this issue with my community. Dus kan je een pisik voor me zetten, alsjeblieft?

Yes. Wat een toepasselijk muziek. Ja, er gaat zo iemand inbellen, Gracilio. Leg u uit over Fadekarasani. Afons, zijn overheid opgenomen. Gracilio, je kan inbellen hoor, want ik probeer die site voor je te sturen van Salto. Maar het schiet niet op. Dus je hebt het nummer al. Was Agus, we bespreken af over Apokudisi. Maar even voor luisteraars, laat me het snel voor Gracilio sturen. Ja. Ja, Gracilio, je hebt het al. Je kan inbellen. Het nummer is 020 788 4305. 788-4305. Ben ik duidelijk te horen, jou? Oké, okay, thank you. Ja, luisteraars. Amonifu san a excuses. Nanga a Tjinsomoni san a overheid. Nanga premier Potigi, de Afro-gemeenschap. Wandeel Egwena Sernang. Had de 66 miljoen, want die na president kiesi voor Dusani in Sernang. En atra 33 na voor Afro-gemeenschap. En laatst 1 juli, mijn ambassadeur, attacking ook Tubaka. Dus Amoni dat hij moest gaan naar Afro-gemeenschap. Bent u daar? Hij is er nog niet. Ja, en deze meneer heeft de organisatie in Suriname, maar ook hier. Ze werken al in Suriname met jongeren. Ik creëer banen voor ze, werkgelegenheid, scholing, opleidingen. Je snapt toch? En de organisatie voering ook toen moest dit paleis. Want daar is het geld voor. Het geld naar Amoni is aan een reparation. Naar een biggie achterstand, een Afro-gemeenschap. Lopen op tijdens slavernij, na een tijdje, wat is maar bejegen onu de abon beeld blakke man als een behandelding, blakke man dis blakke man dat. U begrijpt toch? De benadelen soms ook toe in scoren, in heel veel dingen, maar wij zelf moeten ook werkgelegenheid creëren voor onze mensen. Ook de overheid daar. Want UNESCO propageert criminaliteit, ja zo. Is helemaal niet goed. Maar in creëren we ook ook een boy, scoren. Legre, dat ze iets hebben om op de rug te vallen. Want helemaal heeft hij Abib King, Imyang. En daar is het geld voor. Om die achterstanden een beetje te kunnen in te lopen. Die normaal halen helemaal in, zijn met een gemeenschap. Maar wat mogelijkheid moest er, waar die mensen kunnen aankloppen. En daar zijn die gelden voor, ook hier. En dat moeten ze hier ook weten. Want nou, jongens, ik moet naar HBO en solliciteren naar de overheid dat ik de functie. Dat de man hetzelfde systeem ik weer door in een andere vorm. De man neem ik uit, want u ziet, vanuit de Afro-gemeenschap, de grassroots, zet men zich in. He, want even naar Rutte, hij had het ook gezegd. Hij vond het niet nodig, excuses, hij was zeuren en het is al lang geleden. Aladdin Sandati. Uiteindelijk, ik overstag door veel te werken, inzetten. Amonikom, ineens is iedereen een slaaf geweest. Iedereen wil een beroep opdoen. En zij faciliteren dat ook. Want er is geen UNO-ontwikkeling. We moeten dat ook weten. Zij deden de prat Amoni alasi. Dus UNO kan fetti. Wij kunnen die hete kastanjes uit het vuur halen. Maar Tayuru Dorof Gosdonia, rustig. Dan gaan. U moet de radio bellen, meneer. Ja, meneer. Nee, dan ben je niet op de goede site. Ik ben live nu. Nee, je bent niet op de goede site. Ik heb het voor je gestuurd, maar je moet het nummer bellen, dan kom je live in de studio.

0: Dus ik ga neerleggen, want ik ben nu. Ja, nee, Radio Grani. Radio Grani Bonnie. Ik ga neerleggen, alsjeblieft. Doei, doei. Ja, luisteraars. Dus wij vechten. Pardon. Uno effetti. Tewe feti trawe fena sanip sak ba wo suero wa touf des maf un seref sanu debo we sou de geschiedenis. De nos ap sami des maf ding. Ik heb straks een artikel te aan meneer Bataki over meneer Lamur. Is een antropoloog. En dan kijk dat stukje, want die sluit mooi aan op het verhaal. Wat die meneer straks gaat vertellen. Dus uno effeti le grassroots. Dat te alle kuno dingen zijn in kannen en kruiken dat alles maar aan kons donjang. En is u allemaal aan wan brom tjigari. Wan nu san konder bij Heritage Month. Dat undetu. Hè? Mijn arki radio aan nyan panis vrouwe taki Heritage Month a president zijn in kong. A presi furu. Dus we hebben niet veel nodig om mee te gaan. Manipuleren als een meter en undetu. Maar dit is maar organiseren san. Nu no mango. Want dit is mij zo niet duidelijk. Nee. Volgens mij bent u verkeerd. Vergist u zich niet met de nummer 12 en nummer 21, want hier is nummer 21. Dat is voor een andere groep en onze kinderen. Of wilt u wat hebben, wilt u wat drinken, wilt u naar de toilet? Daar is de deur, u mag gebruik van maken. Maar ze maken je duidelijk wat voor activiteit op dat moment daar is. Maar te uno dwe of in jou sluiten ze mij uit ala sotsani. U begrijpt toch? Dat nuance voor uno aan elkaar. Dus amoni en van hieruit a overheid Gwena Sarnang. Een bepaalde organisatie drapen. Mij brengt naks naar wanf ding. Naks. No mag sluit een wang afro-organisatie uit. Als een anoniems en faces. No wang blakke organisatie in no mag sluit uit. Ook to Rofa Boba, Rofa Bob niet. Alle blakke man impoti. Alle blakke man. Ook to mensen van het binnenland. Als de vieren dat slavernij bepsakken bij de nobe de srafu en une doe mee naar de recht, dan blijf je lekker weg. Uno dwing uno hoor gongi. Maar je vindt dat iwan ko want fossi be vrede be katibo des mafio. De vernietig, de verkracht, de kierding. Mas ref de be verkracht. U moest verteren om tjien de sandati. Je begrijp? Maar vind je niet ik was geen slaaf? Niet meer, want u betekent een traktaat. Dat mag. Dan blijf je gewoon weg. Even goede vrienden. U begrijpt toch, maar om de bewust, zei ik ben als erna naar een totale afro-gemeenschap. Alle achterstand wijken. Je hebt je organisatie, je hebt een plan in, dat fonds, je een beroep, dat fonds. Daar is het voor. Daar is het voor. Gracilio, je mag inbellen hoor. Want me voor Ayuru, zolang je nog bel, want Ayuru is in af jou. Dus luisteraars, daar wil die meneer over praten. Volgens mij zijn er problemen met die techniek. Het lukt niet al? Oh. Nou, we gaan het dan zo moeten doen. Hoor je mij?
1: Ilse, ik hoor je luid en clear.
0: Oké. Nou, ik heb je telefoon op die microfoon gezet. Je kan met de luisteraars voorstellen en vertellen waar het over gaat. En we proberen zo.
1: Ja, dat we doen zo. Okay. Het is live. Dus ja. Trapas moeilijk.
0: Welkom, Gracilio.
1: Dankjewel, Ilse. Dankjewel.
0: You're my guest. Shot.
1: Ja, en wat is het onderwerp, Sisa?
0: Nee, het onderwerp. Me vertelde smakbaar over Rofa Bob. Een organisatie, een fonds, een overheid. Stellen beschikking die UNO als gemeenschap, afro-gemeenschap.
1: Oké.
0: Okay. Daar gaat het okay. over.
1: Oké, okay, daar gaat het over.
0: Ja, maar jij kan het duidelijker maken naar de luisteraars.
1: Oké, okay. Arkimang, goedemiddag. Mijn volledige naam, Gracilio Clive Kwekubaku, verwijpie God. Ik ben initiatiefnemer, trekker van de organisatie Rofa Bob. En wij zijn gevestigd in Nederland, in Rotterdam, binnenkort in Amsterdam. In Suriname en binnenkort Ghana ook en Curaçao. Waar wij ons mee bezighouden, Arkimang, we houden ons bezig met gelijke kansen en met de bijbehorende fondsen. En een fonds wat nu, sa'e pre-no-no-de, zijn natuurlijk de slavernijmiddelen. En dan om het totale plaatje te geven, zoals Tisa Ilse vraagt, het totale budget in zijn geheel is dus 110 miljoen voor de bouw van het slavernijmuseum in uw naam en in naam van uw kinderen. En een 200 miljoen bewustwordingsfonds. Ilse inviteert Allah toe. Dan zijn wij als nazaten goed voor 310 miljoen. Maar echte money, Ilse, toch?
0: Zeker, maar het is geen reparation.
1: Nee, het is geen reparation. Dus, zou je dat nou, is 310 miljoen. En dan ga ik dus volgens mij brokken in Chimoni, waar het geld voor bedoeld is, wil ik toch even stilstaan bij één woord. Eigenaarschap. Eigenaarschap. Ik denk dat we, de luisteraars, wij, bewust moeten zijn dat tenabi, no, dus als je nu hebt, kan je morgen niet hebben. Maar wat onze opdracht is, denk ik, is dat we duurzaam moeten hebben. Je weet dat duurzaam, dan de grond ook bablo, de ammoniekba. Duidelijk toch, Ilse? De grondtapoek bablo, dan ammonie voor Nukba. Dus wij gaan voor duurzame fondsen. En we hebben daar ook een idee bij. Oké, kom kap kap ammonie, 310 miljoen. 110 miljoen is voor de bouw van het Slavernijmuseum. Ik heb net een schrijver gehad van de gemeente Amsterdam, Ilse. Je hebt het ook in je app, toch? Want jij en ik zitten in de app.
0: Ja,
1: en daar geeft men aan dat er een tekort is van 11 miljoen tababouw in zijn totaliteit. Dus bouw, inrichting, programma. Dus hou die even vast. Op die 110, want tekort dit. En tegen dat tekort, dan kan je zaken doen. Want als jij het tekort aanvult, dan ben je mede-eigenaar. Dus hou die vast. Op die 310... is er 110 en rondom die 110 is er een tekort. Dan gaan we nu naar die 200. Want als je 310 aftrekt van 110, dan hou je 210 miljoen over. Dat is bewustwordingsfonds. Ja? De Amondat praat die in 3. 66 miljoen blijft in Nederland voor de nazaten.
0: Ja.
1: Ik denk dat weinig nazaten aanspraak hebben gemaakt tap Amondati. 66 is voor Curaçao en de eilanden.
0: Mm-hmm.
1: En 66 is voor Suriname. Maar als 66, je mag ook kapakken in toe. 66 gedeeld door 2 is 33.
0: Mm-hmm.
1: 33 gaat naar Lanti, de overheid. Dus dat geld is niet direct beschikbaar voor jou. En die andere 33 komt beschikbaar, maar dan moet je een aanvraag indienen. Wel, Ilse Litvous Doonja, ik kan je zeggen, weinig mensen hebben verstand van hoe je een aanvraag indient. Ja toch? Dus om die reden zijn wij een campagne begonnen in Nederland en in Suriname en in Curaçao. En die campagne heeft maar één doel, of twee doelen. De mensen bewust maken dat aan de zomaar je kiezen moet. Dat je maar lang heen. Je moet een aanvraag schrijven. En het tweede wat we doen is tegen Lanti zeggen. Lanti Nederland, Lanti Suriname, Lanti Curaçao. Asandi is nog kan. Je moet een organisatie opzetten van mensen die mensen gaan begeleiden.
0: Precies.
1: Uitleggen.
0: Mm-hmm.
1: Coachen. Hoe je zo'n aanvraag schrijft, want ik was schrijven in Kisamoni aan ook bij. Je moet toch goede administratie doen en aan ook go bij onze Nagajari. Begrijp je?
0: Nee, want het is voor de organisatie toch zijn achterban om ze te ondersteunen. Maar ik ben altijd voorstander voor dat die mensen leren, je moet je begeleiden, hoe ze zo'n aanvraag moeten indienen, invullen, schrijven. Men moet die mensen, want de kans is groot dat ze gelijk al nee zeggen. Weet je?
1: Precies.

0: En dat is jammer.
1: Precies, dus men moet getraind worden. Nu kan ik je zeggen, we hebben het geluk dat we rechtstreeks kunnen dealen als Rofabop en partners met de overheid, met het ministerie, zowel in Nederland als in Suriname. We hebben daar 37 jaar lang hard voor moeten werken. Maar nu zijn we oneffet na dit. Trouwens, is dat niet oneffet? Una takwe taki. En wij komen met onderbouwing. En tot nu toe moet ik niet jokken, tot nu toe krijgen we antwoord.
0: Oké, gelukkig.
1: Nu eens even, nu is er een deadline. Er is een deadline. Want ik heb de luisteraar aangegeven, 310, 110, 266, 33. Er is nu een 33 miljoen voor de nazaten in Suriname. Oké. Nu blijkt dat uit die 33 miljoen, maar 5 miljoen op die motokba, wat men noemt overhead of management. Ilse en de luisteraars, dan moeten we weten, wat wordt er zo gemanaged met 5 miljoen?
0: Precies. En wie is die
1: Oemsabi.
0: management team? Wie is dit team, die
1: En wie?
0: management team?
1: Oké, dus Oemsabi, want Vivi wil pak. Dan is er nog 33 min 5 is 28. Daaruit die 28 is er een anderhalf miljoen gereserveerd. Je denkt grassroots organisaties in Suriname, Sanokis begeleiden. Oké. En die organisatie die die anderhalf miljoen krijgt, daarvoor zijn er regels. Het is niet om Piet Kees Jan Klaas gaat die anderhalf miljoen beheren. Nee, er zijn regels. Maar nou komt het. In een van die regels staat een zinnetje. Het is een beetje technisch, maar mijn vertaling is niet. Het zinnetje zegt, consortiumvorming is niet toegestaan. Dat betekent, organisaties mogen niet bundelen. Het is mijn garo. In ons vraagstuk per boendroe noodzakelijk is, hè? De geschiedenis leert dat oene boendroe. Juist nu, oan boendroe, juist nu, dan mogen we niet bundelen.
0: Ja.
1: Dat kan. Dat kan niet. Dus we hebben een actie op touw gezet. Er is een brief naar de president. Er zijn brieven naar ministeries, ambassade. Oempoer asintak.
0: Zeker, want
1: Daar
0: dewa me
1: gaat
0: go
1: het.
0: uit, dewa me go uit dat une bondru. En dat kan niet.
1: Oké. En dat kan niet. Daar is geen discussie over. Dat kan niet. We moeten wel bundelen. Dus dat is die anderhalf. Maar we hebben een deadline, Ilse. Want half oktober sluit het loket. En als die zin blijft staan, dat er niet mag worden gebundeld, dan betekent het dat je niet dom moet doen, dom moet zijn en zeggen, Ino schrijf in. Iem schrijft in. Maar daarnaast, je protesteert. Het is altijd twee kanten, hè? Je noemt doorwachtiwang, dat atrawanego. Je moet altijd alle twee tegelijk. Toch?
0: Ja.
1: Dan blijft er nog 26 miljoen over. Daar mag je wel 26,5. Want 28 min 1,5 is 26,5. Daar mag je wel bundelen. Maar Ilse Motegi, ik ben al heel lang in het vak, ik zat 30 jaar. Voor draaien 200.000 euro. Dan moet niet dat per. Ilse, dan
0: Natuurlijk.
1: moet niet dat per. En als we beseffen dat 5, en ik gebruik de cijfers van ex-minister Marie Leevens. Als 45% van de bevolking geen lagere school heeft. Ja? Dus bijna afva bevolking. Psa. Geen lagere school. Fayot draai zo'n money comitisme. Waar is de begeleiding? Waar is het loket? Waar is de voorlichting? Toen we het geld hier kregen of moesten aanvragen, had elke stad, Rotterdam, Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Tilburg, overal was er voorlichting, Ilse. Niet één, er waren meerdere dagen voorlichting. Waar is de voorlichting in Suriname, Ilse?
0: Ik ben blij
1: Er
0: dat
1: is
0: je het
1: niets.
0: aankaart, toch?
1: Er is niets. Dus juist in dat gebied PA, Akunu more hebi, Alast more hebi. Dus is dit opzet of wat is de bedoeling?
0: Misschien opzet dat het geld hier blijft, aan de streekstrook blijft hangen. Maar die mensen daar, die de spokespersons zijn van de overheid hier, zij moeten dat ook aankaarten van die mensen hebben, die begeleiding nodig, mensen die kennis van zaken hebben. Ik van jou, abba kennis, je hebt een bepaalde smaak. We gaan doen dat we begeleiden smaak. Je begrijpt toch? En we vinden money weinig toe. En we was op een management per 5 miljoen dat ik go. Want eigenlijk, die mensen worden betaald uit dat geld en dat kan niet.
1: Nee, dus Ilse, heb je elke week een radiozender?
0: Nee,
1: Een
0: helaas
1: uitzending?
0: niet. Nee, helaas niet. Ik ben niet elke week.
1: Jammer, jammer. Maar we kunnen niet vinden dat media toch? We hebben nu een groep met zeker, komt eerst Renan Nangadja, minimaal 7 mediamensen, inclusief jou toch? Mi vindt dat alla wiki, wie is alla day wat uit de moest komen? We hebben een FB-page. Men moet geïnformeerd gaan worden nu. De media, hebben jullie nu nodig. Alla day wat ze moest posten. Wat is de PA-monitor?
0: Maar ik
1: Ik
0: kan,
1: hoor wat PA-monitor.
0: ik kan, ja, dat is toe. Dus maar toen als er naartoe moest, sabi toe toch? Heeft overheid tak amonide, pe amonide. Je begrijpt? En je kan ook Maart Radio Yamureke, Helen, alle deze naar radio in Amsterdam. Ik kan benaderen door Gio op podium.
1: Dan moet
0: Weet
1: ik
0: je?
1: kort, dan moet ik Glenn. Bel Glenn voor me, want ik kan Glenn niet altijd bereiken.
0: Ik kan ze allemaal vragen voor jou. Ja?
1: Graag,
0: En dat je bij hun
1: graag.
0: aanschuift, want jij kan het duidelijker maken naar de gemeenschap wat er aan de hand is. En aan 5 miljoen, en we moeten gaan naar overheid, want ze geven ons een sigaar uit eigen doos. En dat kan niet. Ze moeten gewoon met hun poten van die 5 miljoen afblijven. Ze sturen miljarden naar Oekraïne, hè?
1: Dus je hebt een mooi woord gezegd. Een mooie zin. Een sigaar
0: Uit eigen
1: uit
0: doos.
1: eigen doos. Zoals wij het zeggen, Mokbakai
0: Ja,
1: in. Nou,
0: precies. En dat kan
1: dus
0: niet.
1: we zijn niet meer daar, hè?
0: Nee,
1: We zijn
0: precies.
1: ontwikkeld.
0: Zeker.
1: Ja, Waskoro, we hebben Streetwise, Street Smart. Noas manier zeer hoe nee, jaar Ilse. Dan moet hij. Er zijn andere instrumenten, zou je kaart politiek. Ik denk om rekening dat kunnen maar pre-politiek. Kunnen maar pre-politiek. Zover hoeft het niet te komen, want wij zijn van dialoog. Tot op zekere hoogte, toch?
0: Zeker.
1: Oké, dan. Is het duidelijk, Ilse?
0: Jawel, het moet ook duidelijk zijn naar de luisteraars. Maar kijk, volgende week is Radio One Power in de uitzending. En de week daarop, dat zijn wij er weer. Maar behalve Uno, we zijn dit nummer, kan je ook contact met al die anderen mee opnemen.
1: Eerst in om zijn nummer Jimmy, jong introduceer me. Jij bent big screevy. Dus if je introduceert me, dan komt het goed.
0: Met de
1: Natuurlijk.
0: hier, hè? Ik heb mijn titel. Een titel erbij. Nee, ik ga mijn best doen. Ja?
1: Zeker, zeker. Wij
0: Oké.
1: allemaal. En één ding, hè, één ding, hè.
0: Okay.
1: Kom je tegen hier, hè.
0: Wacht even met
1: Want ik
0: Luke,
1: heb
0: want
1: net
0: hij
1: een.
0: abtingen tegen. Hij abtingen tegen.
1: Ja.
0: Oké.
1: Net me kies wat mail voor gemeente Amsterdam. Commissaris, eenmaal zijn we live toch?
0: Ja, deel het met die mensen. Deel het met die luisteraars.
1: Ja, je cijfer. Nee, commissaris. Ik ga luisteraars even hoor. Ik ben. Die kinderen van me zijn handiger met de dingen. Met de telefoon en PC en zo. Maar even kijken. Amsterdam. Ik heb een mail gehad van mevrouw Lankhorst. Mevrouw Lankhorst, zin wat mailtje. En zij is van de burgemeester, mevrouw Halsema. Mevrouw Lankhorst, zei me dat, ai, er is een wervingsopgave van 11 miljoen. Dus men gebruikt hele mooie woorden, toch? Werving. Werving, want dat amonodoro etet. Maar hoe best heb ik bang? Want we hebben stukken opgevraagd via een wet openbare overheid. Dat want dat je schrijft een briefje aan die. En dan mag je vragen, waar is ons belastinggeld? Je moet het goed schrijven natuurlijk, hè? Nou, ik kies antwoord dat ik, hé, 11 miljoen.

0: moet men nog het geld gaan zoeken. Dus Anodoro ete. Men heeft wel een haalbaarheidsstudie gemaakt. Dat want ze hebben ideeën. Bij Amonikande.
1: Mm-hmm.
0: Maar Ilse, kunnen wij niet zelf ook niet met die ideeën komen?
1: Zeker.
0: Ik wou niet long short.
1: Mm-hmm.
0: Ik wou niet long short. En het gaat over ons. Maar hoe denkt u dan? Wat doen we dan voor doen?
1: Natuurlijk.
0: We hebben lijnen, kanalen, internationaal zelfs.
1: Altijd met dat ons mamus de natafratu, want uiteindelijk gaat het over ons, er is voor gevochten.
0: Dat,
1: weet
0: dat
1: je?
0: Bedoel ik, ons daar tafra. Ja, wie is wat euro lom in short, of 11 miljoen, of maakt niet uit. We hebben onze kanalen, dus potu natafra. Dat is de boodschap naar de luisteraars. De heer tak, want project de Abrayu, want money long short, man om tak Abrayu, man tak Nangayu. Dus dat is het, ja. Voor nu.
1: Daarom smal ik u zo abak kennis, maar niet alleen, zeg ik altijd. We moeten niet alleen werken. Elkaar aanvullen, degene die de kennis hebben. Ik vind dat ik een gezamenlijke brief. Ik ben naar overheid. Sorry dat we erbij zijn. We de pinken.
0: Ja.
1: We horen erbij. We zijn naar Tafra toe.
0: Kom je datum, Ilse? Die mail komt binnen 15 september, dinsdag om 13:14. Dus nog vers van de pers.
1: Mm-hmm. Zeker.
0: Net.
1: Oké, okay. Ja. Daarom minoshing ete. Met dat daarom minoshing ete.
0: Ja, je was bezig, maar het is alleen je bus. Is dat hoe naar ware tijd toch? Morgen snel.
1: Oké, okay. Ik ga kijken. Maar luisteraars, ontzorden sma van toe. Maar ik denk dat op de hoogte. Nasernang, Umusabi. Ote Amoni Edoro Nasserna, welke organisatie, Perensma Musko. En vertel die mensen ook toe dingen, individuele organisatie, dat zij kunnen ook een plan indienen van 25.000, ja. Hè? Even kort samengevat, dat het ook duidelijk wordt naar de mensen. Want moeilijke woorden, het moet duidelijk zijn, hè? Te behappen.
0: Als je een stichting hebt in Suriname of een vereniging, toch? Ik weet niet hoe men omgaat met individuele personen. Want als je individu bent, ben je geen rechtspersoon. Toch? En hoe dat geregeld is, ik zou het niet weten. Men heeft dat niet voorgelegd. Dus er moet voorlichting komen.
1: Precies.
0: Wie mag indienen? Waar moet je indienen? Wie moet je naast je nemen om te schrijven? Toch?
1: Mm-hmm.
0: Wij als Roffa Bob en Partners, wij hebben gezegd, wij gaan schrijven voor de mensen. Sowieso. Maar waar naartoe moet je schrijven? Wat moet je schrijven? If je schrijft blauw, als aan de reden. Iva, ja? Begrijp je?
1: Ik begrijp het.
0: Dus we hebben informatie nodig.
1: Precies. En dat moeten wij krijgen van de mensen die dit initiatief heeft genomen om een fonds op te richten voor de gemeenschap.
0: Nederlandse overheid.
1: Ja, natuurlijk.
0: Nederlandse overheid.
1: Natuurlijk. Zij hebben het initiatief genomen. Er is voor gevochten door de grassroots. Wij gaan een fondsen oprichten en de mensen, voor de mensen, ze kunnen daar een beroep op doen, een plan. Maar je moet weten waar het adres is, waar je moet melden,
0: dus
1: ja dat, toch? Dat bedoel ik.
0: En dat weten we niet. En dat weten we niet.
1: Dus.
0: En nogmaals, ik maak het vergelijk naar Aptata. Er was voorlichting. Waarom is er in Suriname geen voorlichting? Mag het niet, kan men niet, wil men niet, sanator.
1: Er was voorrichting, maar hier is het ook niet duidelijk, toch?
0: If Lantimoni ta Abra, gaat het naar andere loketten, hè?
1: Natuurlijk.
0: Oké.
1: Okay. En die mensen van ons kunnen het goed gebruiken. Je hebt daar kinderthuizen, je hebt kinderen met ziekte, heeft een neontale afdeling.
0: Oh.
1: Osso, neontale afdeling. Osso no de, score one poli, gedeesman. Alles wat zijn, er is behoefte aan.
0: Kinderzwangerschappen, kindermisbruik, karko.
1: Alles wat zijn. Dat kan voorkomen, ook toen ze samenwerken met justitie. Want we kunnen rotte de mandati.
0: Zeker. Aan de acht van kleine kinderen. Ja toch?
1: Ja toch, alles wat onderwerpen de luisteraars. Maar ja, het gaat er nu om dat Juan Aloket Pedersma moest melden ding.
0: Ja,
1: en dat de overheid informatie moest dezuiveren. Dat is de clue van het verhaal. Ja toch?
0: Ja, correct. Zeker.
1: Dus, me aan de Brady Edelek UR, hè? Juna, ingenieur of.
0: Ja,
1: we zijn te bescheiden met onze titel, hè?
0: Ja.

0: Umasma Edebrari, ok?
1: Ja, maar ja, ik hou een beetje van bescheiden. Ik zeg het niet van mezelf, ik laat het gezegd worden. Ja, maar meer aan Jona en je Brady, ik denk maar we kunnen samenwerken. Is dat toch? Dat is zo'n sma. We kunnen altijd samenwerken.
0: Helemaal.
1: We vullen elkaar aan. Maar we komen hier op terug en dat me hoopt ik kom bakken op morgen informatie ook toe vanuit de overheid. Ja, welke loket, welke loket die mensen zich moeten melden, luisteraars. Ook toe Sernaan.
0: Ja, zeker.
1: En in obe bel ete mi be, in obe bel ete no leg even neer mi bes. Sena richting ook toe na Nax, na Suriname, want de naam bri ook toe is do na Tafra. Dat de no mag sluit no was ma uit. No wang Afro-Surinamers, niemand mag men van Nax uitsluiten. If a overheid pot de na Tafra, omdat de ook toe na wang Afro-gemeenschap cultureel. Voor ben power a gemeenschap, dus nu heeft men benaderd ding, ze zullen hun reden hebben. Niemand uitsluiten, mensen. Uno srotto no was maar uit, ja. Hoe klein of groot. Ja. Binnenland foto, met tak net toe, if de smaf binnenland no one kon de vind dat de no bij de srafu. Dan naar de recht, dan blijf je weg, hoe net dwingen no was maar. Maar alles maar.
0: Maar Ilse, je moet naar de mensen gaan. Hey. Als je in Sipali wini bent, dan fayot. Fayot. Koroli, fayot. Spannen maar pijpers. Je moet naar de mensen gaan. Kijk, als men zegt, uit die 11 miljoen komt er een budget om de mensen te gaan, ja, is het iets anders.
1: Ja, dan moet je gaan,
0: Dan moet je gaan.
1: Dan moet je iets organiseren, toch?
0: Natuurlijk.
1: Je moet daar iets organiseren, dan nodig je de mensen uit. Wat goed, eerlijk. You know, man, go also naar binnenland. Dat team draait dan. Je moet het goed organiseren.
0: Okay, je moet het goed organiseren, zo is dat. We hebben de recht op.
1: Ja, zeker.
0: De bigisma voor nu, ja, om een katibodjoen. Dus nu moet men ons pas accommoderen.
1: Precies. Ook toe. Ook de inheemse. Is dat toch?
0: Ja.
1: Om de eerlijk, want toen is man of fetti. Maar we tekenen mee. Wat. Voorhoofd hebben zelf de voorouders, als zelf de geschiedenis. Alleen die de blakasma duren moro langer 300 jaar. En zo, en die legt neer moet ik ons aan dadelijk toe, dat om de bewust na 300 jaar, en na de blakasma bouw ze naar er. Kan je niet nog sabi? Alle die grachten die komen bij sommige Dijkse kreeg, we hebben ook grachten in Suriname, hè? Misschien weten veel mensen dat niet. We hebben ook veel grachten in Suriname. De Hollanders moeten dat ook weten. Maar wie heeft ze gebouwd? Wie heeft ze gebouwd? Met primitieve middelen, met emmers, met de hand, met schoppen, hè? Van de karasandak, chapoe. Met dat soort dingen hebben die mensen gewerkt. Niet als die gevaarlijke machines wat we nu hebben. We moeten onze geschiedenis niet onderschatten. Is dat toch?
0: Zo is dat.
1: Abou.
0: Helemaal eens.
1: Oké. Okay,
0: helemaal eens. Ja?
1: Ja. Oké, grand tadi.
0: Abu, bless you.
1: Ja, we hebben contact en we tak naga den trawa. Dat den nodig je uitkooi na uitzending. Ja?
0: Graag.
1: Oké.
0: Graag.
1: Grand tadi, grazie.
0: Oké, bless.
1: Doei. En slaap ze.
0: Doei.
1: Thank you.
0: Doei.
1: Ja. Kijk hoe laat het is. Kan je een muziekje voor me zetten? Dan kom ik zo met mijn ander onderwerp.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Minister Heijnen van Financiën heeft aan de Tweede Kamer de miljoenennota aangeboden. Het koffertje met de begroting voor volgend jaar. Heijnen zei dat het een begroting is met een opgave voor iedereen. De wereld verandert snel, zei hij, en de veiligheid staat ook onder druk. Daarom pleit hij voor meer samenwerking. Investeringen zijn nodig en gezonde overheidsfinanciën zijn daarvoor een belangrijke randvoorwaarde. Ondernemers moeten kunnen doorgroeien. Dat betekent minder regeldruk, geen trage vergunningverlening en het aanpakken van de netcongestie. Daarvoor zijn hervormingen nodig in de sociale zekerheid en zorg. Maar die voorzieningen moeten wel betaalbaar en toegankelijk blijven, zei Heijnen. Bij een zoekactie in een recreatieplas bij Arnhem is een lichaam gevonden. Vrienden van zanger Ben Sanders zeggen tegen de Telegraaf dat het om Sanders gaat. Sinds vanochtend werd er al gezocht naar de zanger. Hij brak door in 2011, toen hij het eerste seizoen van The Voice of Holland won. Later kwam hij enkele keren in opspraak. Zo werd hij veroordeeld voor mishandeling en was hij lid van de verboden motorclub Satudara. Begin dit jaar werd bekend dat hij kampte met financiële tegenslagen en een slechte gezondheid. De politie heeft nog niet officieel bevestigd dat het gevonden lichaam van de 43-jarige Sanders is. Premier Jette heeft gereageerd op de sabotage aan het spoor. De premier noemt de acties ontwrichtend en levensgevaarlijk. Vanochtend werden op zo'n 30 plaatsen op het spoor buizen en andere voorwerpen gevonden. Het ontregelde treinverkeer een groot deel van het land. Het is onduidelijk wie erachter zit en of er een verband is met andere protesten. Vanmiddag werden op verschillende plekken langs wegen hooibalen in brand gestoken. De verantwoordelijkheid voor de branden is niet opgeëist, maar boerenorganisatie Farmers Defence Force had eerder al gezegd dat boeren actie zouden gaan voeren. Het weer, grote verschillen in het land. In het westen en noorden bewolkt. In de rest van het land zonnig en zomers. Met temperaturen tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De binnenring van de A10 Zuid heeft een vrachtwagen de vangrail geraakt. Dat is bij Amsterdam Oud-Zuid. Er zijn bergingswerkzaamheden bezig.

0: Twee rijstroken zijn dicht, staat 5 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
2: Donderdag tussen 10 en 12 is het nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgische verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: nee. Gebeurt gewoon. Ja.
1: Het gebeurt gewoon. Het is niet negatief, het is niet positief, maar je bent een beetje wachten. Maar het is wel heel spannend allemaal wat er gebeurt. Je hebt er geen invloed op. 107.9

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Financiën minister Heijnen zei bij de presentatie van de miljoenennota voor volgend jaar dat regeldruk, trage vergunningen en een overvol stroomnet de Nederlandse economie afremmen. Hij wil eenvoudige regels, omdat bedrijven die willen groeien nu te vaak tegen regels en verplichtingen aanlopen. Economische groei is volgens de minister hard nodig voor banen, inkomen, onderwijs en zorg. En ook moet Nederland volgens hem sterk genoeg blijven om zichzelf te kunnen verdedigen. Het kabinet wil flink bezuinigen op het aantal ambtenaren en efficiënter gaan werken. Dat moet vanaf 2035 jaarlijks zo'n 1 miljard euro opleveren. In 2008 en 2029 moet er 200 miljoen euro extra worden bespaard. Maar hoeveel banen verdwijnen en welke overheidsdiensten worden geraakt is nog niet bekend. Tegelijkertijd krijgen gemeenten extra geld voor crisisbestrijding en gaat er naar de AIVD de komende jaren tientallen miljoenen euro's extra. De overheid moet snel knopen doorhakken over het klimaatbeleid, vindt de Raad van State. Volgens vicepresident Buma stelt het kabinet belangrijke besluiten te lang uit. De klimaatdoelen voor 2030 zijn volgens de Raad van State al praktisch niet meer haalbaar. Nederland wil in dat jaar 55% minder broeikasgassen uitstoten dan in 1990. Buma zegt dat ook het doel voor 2040 snel dichterbij komt en de politiek nu duidelijke keuzes moet maken, zodat ook bedrijven zekerheid krijgen over de toekomst. En Italië verlengt de grenscontroles voor reizigers die vanuit Spanje per boot of vliegtuig naar Italië gaan met 15 dagen. Volgens de Italiaanse regering zijn er risico's voor de binnenlandse veiligheid en is er een mogelijke dreiging van terroristische infiltratie. De controles werden eind juli ingevoerd na de grote toestroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta. De Italiaanse premier Meloni uitte toen stevige kritiek op Spanje en dat land voerde toen als reactie zelf grenscontroles in voor reizigers vanuit Italië. Het weer vanuit het westen meer bewolking met kans op wat regen en in het uiterste oosten flinke onweersbuien. In de nacht kan het overal regenen bij zo'n 13 graden en weinig wind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms een bui bij een graad of 18. Tot zover het radionieuws.
2: Gratis kaartjes voor de Arena Burendag. Speciaal voor bewoners van Amsterdam Zuidoost. Op zaterdag 26 september 2026 opent de Johan Cruijff Arena haar deuren voor Arena Burendag. Speciaal voor bewoners van Amsterdam Zuidoost zijn er 1400 gratis kaarten voor een stadiontour en een feestelijk programma in het teken van 30 jaar Arena. Van 12 tot 5 uur 's middags is de Johan Cruijff Arena voor jullie gereserveerd. Tijdens de stadiontour ontdek je iconische plekken zoals de Ajax-kleedkamer, het veld, de dugout en de hoofdtribune. Maar er is meer. Optredens van lokaal talent zoals Kitta, Cheyenne Tony, Belmer Got Talent en Godezone. Sport- en spelactiviteiten van onder andere iSport Special en de Ajax Foundation. En creatieve workshops voor kinderen door de Urban Scientist en George Ajagi. Registreer je gratis voor Burendag 2026 op www.johankruijfarena.nl/burendag-2026. Na je registratie blijf je op de hoogte van activiteiten voor bewoners van Zuidoost in de arena. Daarnaast maak je kans op kaarten voor wedstrijden, concerten en andere activiteiten in de arena. johankruijfarena.nl/burendag-2026.
3: Deze zomer presenteert Vis-a-Vis Oui Oui, het grootste locatietheatergezelschap van Nederland, het spectaculaire openluchttheater Carousel. Beleef een indrukwekkend verhaal over familie, veerkracht en de zoektocht naar je eigen identiteit. Wanneer Frida terugkeert naar haar vader en de oude draaimolen, ontdekt ze dat haar familiegeschiedenis veel verder teruggaat dan ze ooit had kunnen vermoeden. Haar Surinaamse voorouders blijken in 1883 tijdens de wereldtentoonstelling in Amsterdam als bezienswaardigheid te zijn tentoongesteld. Een aangrijpend verhaal dat laat zien hoe belangrijk het is om je eigen geschiedenis te kennen en zelf je koers te bepalen. Voor Carousel is een complete kermis opgebouwd met een gigantische draaimolen als stralend middelpunt. Verwacht spectaculaire decors, live muziek, humor, verrassende stunts en de kenmerkende slapstick van Vis-a-Vis. Een unieke theaterervaring voor jong en oud. Carousel is te zien van 13 augustus tot en met 20 september aan het Almeerder Strand. Bestel je kaarten via visavies.nl. Je schrijft visavies.nl. We zien je daar. Odi odi.
4: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam. Zo

0: naar T-Leasing.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your seatbelt.

0: Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.
1: Het verzoek is de Surinaamse ouders, Surinaamse vaders, de Surinaamse moeders, de kinderen. Als jij met je ouders woont in huis en de mensen zijn op leeftijd, ik heb een groot verzoek. Let op je vader, let op je moeder, help. Geef ze te eten, geef ze goede eiwitten voor voedzaamheid, zodat de spieren van de mensen niet verslappen. Bemoedig je vader, bemoedig je moeder, maar laat het geen mishandeling zijn tot ouderenzorg in huis. Als kinderen, volwassen kinderen, nog met hun ouders op leeftijd wonen. Dat is mijn grootste verzoek. Let op de juiste voeding, help. Laat de man of de vrouw of de papa of de mama plezierig oud worden. En niet een oude mishandeling. De man laten liggen, de vrouw laten liggen en niet omkijken. Dat is mijn grootste verzoek. En ik zou zeggen, familie, help mee. Dank je.
0: Deze dame komt uit de zorg. Ze weet van wanten. Houdt van onze ouderen. Carmelita. Dus dank u wel voor deze mooie boodschap die wij gaan herhalen een paar keer. Want soms moet je het herhalen, doordringen tot sommige mensen, hè, die doen aan oudere mishandeling. Ja. Trouwens moet ik ook aangeven dat Mart bezig is met een oudere project. Waar we ze inderdaad in de gaten gaan houden. Luku de Moroboom. We hebben een groep mensen. Want toen de Santa Kere Otekauroko dat nou ontapu. Met de ouderen voor UNO. Zo'n sweet day komt het einde of ding. Een sweet periode.
2: Dit is Mart. Het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform. Waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis. Maar ook ervaringen te delen.

Oké, lieve luisteraars, van harte goedendag en welkom, welkom bij de uitzending van Maart Radio op deze dinsdagmiddag. Laat mij u groeten, waar u zich ook mogen bevinden. U zijt gegroet. Mijn naam is Ra Pengel en ik ben uw gastheer tot en met 7 uur vandaag. Vandaag, wat hebben we voor u op het talent? We gaan een beetje praten met Suriname over Surinaamse zaken vandaag. Er wordt al op mij gewacht, dus laat mij niet vergeten om alle zieken beterschap toe te wensen. En zij die een dierbare te graven moeten dragen, gecondoleerd, heel veel sterkte en blijf als familie, vrienden, kennissen elkaar ondersteunen. Natuurlijk, niet alleen de oudjes, maar gewoon als gemeenschap. En zeker gaan wij feliciteren diegenen die een heugelijk feit vandaag te vieren hebben, zij die jarig zijn, geslaagd zijn of welke andere reden ook hebben om feest te vieren. Hip hip hoera, van harte gefeliciteerd. En als je gewoon denkt van nou, ik ben gezond en wel opgestaan en ik ben de schepper van hemel en aarde daar dankbaar voor, dan heb je natuurlijk ook reden om blij te zijn.

dan wensen wij jou natuurlijk het allerbeste toe met het vieren van deze mooie dag. Deze dinsdag, de dinsdag van 13 september 2026, de derde dinsdag in de maand. En dat betekent dus dat we vandaag de miljoenennota presentatie hebben gehad. Koningsdag, weet je wel. Dat de koning vandaag de miljoenennota heeft gepresenteerd. We hebben een minderheidsregering in Nederland. Dus men moet lobbyen, biddy hier en daar passen en meten. Het is ze gelukt, daar zijn ze meesters in. En wij als Renemans zouden daar een absolute voorbeeld aan kunnen nemen. Het doel is heiliger dan het middel bijna. Bij deze mensen. En ze gaan ervoor en massaal zetten ze hun schouder onder die junta. Want die junta moet gedaan worden. Nou, coalitie, oppositie. In Nederland is het zo dat de rol van de oppositie is net zo groot als de rol van de coalitie. De coalitie is aan het stuur, maar de oppositie die eigenlijk die houdt een oog in het zeil dat de juiste koers en richting bevaren wordt. En als het schip uit koers dreigt te gaan, opzettelijk of niet, dan trekken ze aan de bel. Erger nog, dan stoten ze de stuurman, de kapitein desnoods, uit zijn hut. En dan gaan ze dat stuur overnemen. Ze zorgen ervoor dat het roer niet scheef gaat. Dat het niet scheef gaat met het schip. Dat is die prachtige rol van de oppositie in deze democratie. Nou, ik zie, als ik kijk naar Suriname, ai mijn Jezus Christus, Masra Jeruzalem, dan mag de Nationale Assemblée, ze mogen roepen wat ze willen, totdat ze schor worden, die regering, als een ezel die zijn kop ergens op gevestigd heeft, zijn blikken ergens op gericht heeft, die stoomt door totdat hij van de klippen afdondert. Dat is de indruk die je krijgt. Laten we een voorbeeld nemen van deze mensen. Niet alleen maar lopen te schelden, omdat we kijken naar zwart-wit en de dingen die ze gedaan hebben. Natuurlijk moeten we blijven kijken naar de dingen die ze gedaan hebben die niet goed zijn. De dingen die ons pijn hebben gedaan en ons nog steeds pijn doen. Maar we kunnen van ze leren. Het is 15 minuten over 5 hier in Nederland. De hoogste tijd voor mij dus om contact te maken met Suriname. Ik wilde u nog zoveel meer zeggen, maar de mensen in Suriname die zitten op mij te wachten. En dat kan niet. Dat kunnen we niet maken. Ik zoek het nummer op. Ik draai dan het nummer en ik hoop dat ik contact krijg met Suriname. En wie uit Suriname? We gaan vandaag praten met de heer Erland Sleur. Ik krijg hier een melding op mijn telefoon die mij, oh ja, toch wel. Als het goed is, heb ik hem nu wel onder de knop. De kranten in Nederland, maar ook in Suriname, die staan er bol van. Of het grote vis sterfte. En er wordt niet genoeg aan gedaan om dat probleem op te lossen. Jan, Piet en Alleman schijnen net zo hard te liegen. Ik vind dat de pers in Suriname er maar een beetje zo over doen. Maar mijn held, onze held, Erland Sleur, die onverschrokken man die nooit moe wordt om voor zijn land op te komen. Deze man is echt ik denk dat zijn naam moet in gouden letters geschreven worden. Die hebben we onder de knop als het goed is. En met hem gaan we praten over het andere probleem in Suriname, namelijk de Mennonieten. En het is verrassend, Arkiman, wat er in Suriname aan de hand is. Met de gevreesde Mennonieten, wanneer het gaat om

0: landvernietiging en meer van dat soort dingen. Als het goed is, heb ik onder de knop onze Erlandsleur. En dan zeg ik in van harte goedendag en wees welkom in de uitzending. Meneer Erlandsleur, hoort u mij? Hallo? Meneer Sleur die luistert mee via internet. En dan...
1: Ik hoor je op de radio, maar niet op de telefoon.
0: U hoort me op de radio, maar niet op de telefoon. Ja, ja. U hoort me op de radio, maar niet op de telefoon. Dat is dan... Ja, ja, ik probeer het nog een keer. Tatarat, even kijken wat er is.
1: Ik weet niet of er een vertraging is via de telefoon.
0: Nou, maar... nee. Ik ga het anders proberen. Blijft u aan de lijn? Ik ga het anders proberen. Ik word langzaam maar zeker horend dol van dit. Maar goed.
1: Hallo?
0: Ja, momentje. Hoort u me nu? Nee, dus. Even kijken.
2: Ja, nu hoor ik wat.
0: Ja, nu hoort u mij op een andere manier.
2: Ja.
0: Hoort u me nog steeds?
2: Ik hoor u nu wel.
0: Ja, oké, prima. Erwin, in van harte goedendag, welkom in onze uitzending. Laat mij beginnen te vragen hoe het met je gaat, je gezondheid en alles.
2: Mijn gezondheid is redelijk. De jaartjes gaan meetellen natuurlijk. En ook daarbij komen er wat krachten hier en daar. Ja. Maar ik ben niet klaar hoor.
0: Ja, mooi,
2: ik ga proberen de radio hier wat zachter te zetten, want ik hoor hier niet meer goed.
0: Ja, graag, ja, inderdaad. Ja, dank je.
2: Okay. Ja, prima.
0: Juist, okay. Ja. Ja,
2: nou, veel beter. Ik heb een hele introductie gehad van jou, hoor ik net.
0: Ja.
2: En ik hoef bijna niks meer aan toe te voegen.
0: Nou, er is genoeg wat we nog meer willen weten. Erlan, je bent recentelijk, zoals je gewend bent, je reist de wereld rond op eigen kracht, met eigen geld, met eigen middelen, om de Surinaamse zaak te bepleiten, althans ons milieu, te vechten voor ons milieu, dat het veilig blijft en dat het een kostbaar bezit van de wereld blijft. Nu, ik heb het eerder gezegd, de gevreesde Mennonieten, die hebben weg naar Suriname gevonden. En u bent recentelijk met een delegatie naar het paragebied, de Tibiti, bent u geweest. En u heeft gesprekken gevoerd. Als bij toverslag hebt u samen met assembleeleden, de meneer Parmisser en mevrouw Vreedzaam en anderen, hebt u een
2: verlatingsbezoek gebracht aan de Mennonieten.
0: Juist, en als bij toverslag hebt u iemand kunnen spreken, iets wat niet makkelijk gebeurt. Hoe hebben jullie dat geflikt? En meneer Anderson heet hij of zo, die jullie gesproken hebben?
2: Meneer Pietersen,
0: hebben jullie kunnen spreken? Die bleek makkelijk toenaderbaar te zijn, of benaderbaar te zijn.
2: Nou, het probleem ligt niet daaraan hoor. Ik bedoel, je kunt ze makkelijk benaderen, maar het is natuurlijk de vraag, ga je ze verstaan? Want er zijn ook Spaans sprekende Mennonieten hier. Met sommigen kan ik Duits spreken. Maar je wil niet altijd die confrontatie aan, omdat je met een onderzoek bezig bent. En nu hebben we eindelijk de parlementariërs, althans de regering, wil ik bijna zeggen, zover gekregen dat zij nu ook zelfs komen kijken.
0: Ja.
2: En ik ben al vele jaren met dit probleem bezig. Het probleem begon eigenlijk in 2022, toen wij merkten dat grote stukken bos ter beschikking zouden worden gesteld voor grootschalige landbouw. Wij begrepen dus toen uit berichten vanuit Bolivia, waar een rapport was gemaakt, dus dat grote groepen Bolivianen zich aan het opmaken waren om naar Suriname te gaan. Niets werd in de media verteld door de toenmalige regering, niet door buitenlandminister Randin, niet door de president. Integendeel, de president die riep toen, ik heb het over Santokki, dat geen

0: meter of centimeter grond aan de Mennonieten uitgegeven zou worden. Er is helemaal geen plan om Mennonieten hier binnen te halen. Even later kregen wij dus documenten onder ogen die uitgelekt waren. En toen bleek dus dat er honderdduizenden hectare ter beschikking zouden worden gesteld door het ministerie van Grond- en Bosbeheer. Op verzoek van het ministerie van LVV in opdracht van de president toen de tijd. We hebben die brieven en we schrokken ons rot. Ik had echt iets van, dit kan niet. Toen dook er een filmpje op waarbij dus meneer Ruud Soeverein, de zaaggelastigde van de Mennonieten hier in Suriname, ja, toen de tijd onder de naam van Terra Invest een document overhandigde. Dat filmpje was stiekem gemaakt. En je hoort hem, als je goed luistert, hoor je die man zeggen, ik neem hiermee een groot risico. Toen wij de documenten onder ogen kregen, toen bleek dus dat het om heel veel corrupte handelingen ging. Want er waren grondpapieren geregeld voor een stuk grond van 35.000 hectare. Maar als je weet hoe het hier werkt met grond, alles wat boven de 500 hectare uitgegeven wordt, moet de toestemming, goedkeuring krijgen van de DNA, ons parlement hier in Suriname. Nou, wat hebben deze jojo's gedaan? Ik noem ze even jojo's, want ja, ze zijn echt. Ja. Ik wil niet toch nog komen praten hier. Want
1: nee, ik begrijp het. Ja.
0: Als je weet wat er gebeurt, dan kan je heel boos worden.
1: Ja.
0: Maar in ieder geval hebben die 35.000 plus hectare, hebben ze opgedeeld in stukken kleiner dan 500 hectare. Alleen om de controle van de DNA, wat eigenlijk bedoeld was om geen corruptieve handelingen te plegen, om dat te omzeilen. Dus een massa zit op de papieren, alles is geregeld, alles is uitgegeven, 78 grondpapieren voor dat grote stuk van 35 plus. En die Mennonieten, die namen het aan. Wij werden boos natuurlijk. Ik heb een vlucht gepakt naar Bolivia, want ik wil die Mennonieten spreken. Ik leer dat het geen slechte mensen zijn in de zin van dat ze eerlijk proberen te zijn. Ze zijn godvrezend, een godvrezend volk. Maar ik leer ook van, ze hebben één motto. God heeft ons het land gegeven om te bewerken. Dus de macht is daarom. En uiteindelijk is het werken, werken, werken om het bos weg te halen. Om daar dus grootschalige landbouw te doen zoals in Bolivia, Peru, Colombia en heel veel andere landen die nu grote problemen hebben met de Mennonieten, maar ook met klimaatverandering. Want Tepura Buzi, dan heb je op een gegeven moment geen regen meer.
1: Ja.
0: En de grond begint te drogen.
1: Ja.
0: En het wordt een woestijn, een ja, branden. Al dat soort ellende is op die landen afgekomen. Dus wij vrezen daar dus ook voor. En wij willen natuurlijk onze bossen behouden. Er is al zoveel vernietigd in de wereld. Wij zijn een van de weinige landen die de bossen willen behouden. En ik ben daar met die mensen gaan praten en ik heb ze uitgelegd. God heeft ons ook het bos gegeven voor het leven hier op aarde en voor heel veel evenwicht in alle systemen. Dus, maar goed, deze Mennonieten hebben ondertussen hun huis verkocht, hun grond verkocht, hebben hun spullen verscheept. Dus in feite was ik te laat. Ik heb nog een boodschap van de grandman van de Quinty, Raymond Clemens, meegenomen. Met de bedoeling om ze duidelijk te maken. Unomus konja wokis probleem. Jullie gaan problemen krijgen als jullie hier komen. Want dit is onze grond. Dus, maar in ieder geval, het bleek dus dat de Mennonieten al onderweg waren. Mensen hier in Suriname hebben die gronden geregeld. Er is een rechtszaak gekomen, want die mensen in het binnenland, ze hebben samen met een organisatie, met John Goedschalk en anderen, hebben ze een rechtszaak gewonnen tegen de staat en tegen Terra Invest. De rechter heeft bepaald, jullie mogen hier of in die gebieden daar geen verstoring meer veroorzaken. Die mensen moeten nog een grondenrechten in feite geregeld krijgen. Als er nu al gronden worden uitgegeven, als ik het heb over de mensen, dan heb ik het over de tribale volkeren natuurlijk. De inheemse, die daar al duizenden jaren, generaties wonen. De Maron gemeenschappen. Die daar ook voor hun grond hebben gevochten om daar vrij en blij te kunnen leven. Nu komen er buitenlanders in ons land en die krijgen overal grond. En dat was natuurlijk heel erg kwalijk. De president had toen gelogen. Randien, al die andere ministers hebben letterlijk gelogen voor ons. En ze deden alsof ze van niks wisten. Achteraf bleek dus dat ze zogenaamd een pilotproject hadden om 50 gezinnen toe te laten. Nou, je hebt in de video gehoord, deze mensen zijn van plan om met honderden families hier te komen. Geen 50, honderden. En yeah, elke familie is 8 tot 12 kinderen. Gemiddeld. Yeah.

0: kinderen.
1: Ja.
0: Dus met vader en moeder.
1: Ja.
0: Dus ja, dat is heel verontrustend. Ik hoorde meneer Parmisser gisteren nog zeggen van dat ik een hele verontrustende situatie ga vinden als het blijkt dus dat er duizenden mensen nu al gepland hebben om in onze bossen te gaan wonen. En dit is op een gebied, in een gebied waar ik al een tijdje aan het observeren ben. De Mennonieten heb ik daar vanaf het begin een beetje geobserveerd, stiekem met een drone. We hebben ze gefilmd hoe ze aan het ontbossen waren. En toen heeft de regering, onder leiding natuurlijk van president Simons, een delegatie daar naartoe gestuurd. Je kan zeggen een taskforce, politie, leger, helikopters, drones, NMA, die daar onderzoek hebben gedaan. Bleek dus dat er geen vergunning was om te ontbossen, die dus wel nodig is, wil je aan activiteiten daar gaan doen. Dus er is aangezegd om te stoppen met de ontbossing. Dat was maart dit jaar. Ik ga een paar weken later weer kijken. En die gasten zijn rustig verder bezig met ontbossen. Ik bos die film in... ik bos die film op social media. En natuurlijk, iedereen, veel mensen zijn verontwaardigd. Afgezien van natuurlijk die mensen die zeggen van... ja, we hebben ontwikkeling nodig. Ja, jullie moeten... dit en dat, maar in ieder geval deze mensen moeten eerst goed gaan onderzoeken wie de Mennonieten zijn, wat ze al veroorzaakt hebben, voordat je over ontwikkeling kan praten. Want je kunt niet mensen zomaar binnenhalen en dan de rechten van de lokale mensen gaan schenden.
1: Ja.
0: Maar in ieder geval, Kinent heeft me bij zich laten komen. Ze heeft duidelijk tegen me gezegd, meneer Sleur, ik ga geen Mennonieten in het binnenland toelaten. Ik ga ook geen grootschalige landbouw toelaten in het binnenland.
1: Wacht even.
0: Als die mensen aan landbouw willen doen,
1: ja,
0: dan mogen ze in de strook, want daar is er genoeg land, genoeg land dat al ontbost is.
1: Mm-hmm.
0: Dus in ieder geval, ze heeft duidelijk gesteld, ze gaat geen Mennonieten in het binnenland laten.
1: Voor de duidelijkheid. Meneer Sleur, voor de duidelijkheid. Bedoelt u te zeggen dat de president u heeft ontboden? U bent bij de president?
0: Ja, absoluut.
1: Okay.
0: Absoluut, dat is ongeveer al 2 maanden geleden.
1: Oké, okay, gaat u
0: verder. De president geeft ook eigenlijk aan, dit is dan deels confidentieel, maar het is nu geen publiek geheim meer.
1: Nee.
0: Zij kan grote delen van haar mensen om haar heen niet vertrouwen.
1: Absoluut niet.
0: Ze heeft ook duidelijk gemaakt ondertussen in de media van dat ze daar moeite mee heeft. En dus... zij heeft ons ook nodig om die controle te doen.
1: Ja.
0: Dus dat ben ik dus gaan doen.
1: Mooi.
0: Ik rapporteer aan de president. En wat blijkt, ook nadat er een deurwaardersexploot vanuit de president naar de Mennonieten zou zijn gestuurd, blijkt dat zij geen voet verzetten om daar te verwijderen.
1: Ja.
0: Om zich daar te verwijderen.
1: Okay.
0: We zijn ondertussen 2-3 weken verder.
1: Ja.
0: En ik ga terug naar het gebied en die mensen zijn aan het bouwen. Dus ik heb dat filmpje, dus een week geleden heb ik dus dat natuurlijk ook weer naar de president gestuurd. Het is onder ogen gekomen van de parlementariërs. Die hebben op een gegeven moment ook gezegd van nee, dit kan niet. Dus ze hebben een missie gepland en daar zijn wij gisteren naartoe gegaan, gezamenlijk met meneer Parmisser, met mevrouw Vreedzaam en een delegatie van journalisten, een groep journalisten. En ik denk dat de boodschap goed is aangekomen.
1: God.
0: Die Mennonieten hebben ons verteld dat ze geen bericht hebben gekregen, geen boodschap hebben gekregen, dat ze zich daar moeten verwijderen. En aan de ene kant wil ik er geloven, maar aan de andere kant, ja, dit ding sleept al zo lang mee. Ik heb die meneer Pietersen ook duidelijk gemaakt. Je kunt ons niet komen vertellen dat je helemaal niks weet. Deze dingen spelen al in meerdere landen. Als jij hier komt, dan ga je ook een beetje onderzoek doen van wat is Suriname, wat is de geschiedenis. Er is al een gerechtelijk bevel van de rechter dat daar geen gronden mogen uitgegeven worden. Dat er geen onrust gestookt mag worden tussen de gemeenschappen of onder de gemeenschappen. Want die inheemse, de Marons, die maken zich natuurlijk grote zorgen. Hey Samsa, en onze grondenrechten dan, dit en dat. Er moet nog zoveel geregeld worden hier. En ondertussen worden er papieren voor de Mennonieten geregeld.
1: Ja.
0: En het is opvallend als je ziet dus dat er ook op de staatsboerderij van TBT heel veel Mennonieten ondertussen gefaciliteerd zijn. Ik ben ook daar gaan filmen. En ze bouwen huizen, hele dorpen in de staatsboerderij. Dat is staatseigendom.
1: Op de staats-

0: Hey, hey, voor de duidelijkheid, daar bij de staatsboerderij waar die witte koeien, waar die zoveel witte koeien rondlopen.
1: Ja, vroeger, ja, ja, ja. Nou, nu zijn er geen koeien meer, maar in ieder geval, het is staatsgrond, de staat is daar verantwoordelijk voor. Hoe kan het dat deze mensen daar nu ineens geaccommodeerd worden?
0: Okay.
1: Terwijl de president duidelijk zegt, want ze wil geen Mennonieten daar. En ik bedoel, minister LPP moet dan meteen zeggen, maar, hey, ik ga die mensen daar weghalen, want... Het is staatsgrond, het valt onder het ministerie van LTT.
0: Ja.
1: Dus daar vind ik dat die minister heel erg tekort schiet om het beleid van de president in feite uit te voeren. En ja, het is treurig.
0: Ja.
1: Treurig. Het is huid de kraan open hier als je ziet hoe mensen eigenlijk stiekem proberen om die Mennonieten alsnog te faciliteren. Natuurlijk voor geld. Alles draait om geld.
0: Ik moet zeggen dat ik ook, en ik informeerde de internationale gemeenschap. De internationale gemeenschap is groter dan de gemeenschap in Suriname. Althans, de bevolking van Suriname is explosief gegroeid de afgelopen 2 jaar. Wonderbaarlijk genoeg, afgelopen 2, 3 jaar. Ik heb begrepen dat we nu... Ja, 650.000 mensen tellen ondertussen in Suriname. Ik schrik ervan. In ieder geval de internationale gemeenschap informeren we op deze manier. En meneer Sleur, wat ik wil weten en wat ik hoop is, hoe zit het nou? Want 2 namen, er is een derde bijgekomen, die spelen een cruciale rol. Die zijn heel erg belangrijk in deze malaise. Dat zijn de namen Soeverein, die je net genoemd hebt, maar ook Valentijn. Maar nu komt er ook een meneer Blokland erbij. En ik moet ook zeggen tegen de internationale gemeenschap dat ik ontzettend teleurgesteld ben in al die tekortschietende pipo's die zich minister noemen rondom de president. Zelfs minister van wie ik een hoge deunk had, een hoge pet op had, die stellen me teleur. Jongens uit het district, uit de plantages, jongens uit het achterland. Ik ben ook een plantagejongen, kom ook uit een district. Die doen alsof ze van de maan afgevallen zijn of weet ik veel. En die doen niks voor hun bevolking. Vooral Ebu Jones, om maar een naam te noemen, daar ben ik diep in teleurgesteld en consorten. Maar mijn vraag aan u is, u bent onze held. U bent een milieuactivist in Suriname. U hoeft het niet te accepteren, maar ik zeg het u. En ik zeg het ook aan de internationale gemeenschap. Wat zijn de juridische mogelijkheden om mensen als Valentijn en Blokland en Soeverein en zelfs misschien al die ellendelingen die zich schuldig maken aan dit soort vergrijpen juridisch te vervolgen. Hebt u dat wel eens een keertje over nagedacht en bekeken?
1: Ja, nou, je moet ook weten, ondertussen heeft na de uitspraken van de president dat ze dit niet toe gaat laten, heeft meneer Soeverein die brutaliteit gehad om een claim in te dienen bij de regering van $89 miljoen.
0: Ja.
1: Je moet je voorstellen, een buitenlander die hier illegaliteit heeft gepropageerd, die hier mensen aangezet heeft om grondpapieren illegaal op te maken en allerlei andere zaken, dat die nu het lef heeft om onze regering, onze president te bedreigen met een claim van $89 miljoen. Die brutaliteit, ik bedoel, dit moeten ze in Amerika gaan proberen. Dit moeten ze in Europa gaan proberen. Je wordt meteen in de bak gegooid. Ik bedoel hier, hoe wij hier een beetje mee omgaan, is eigenlijk een beetje te soft. Maar ook dat niemand, bijna niemand, om de president gaat staan om te zeggen, hé, dit kan niet, we moeten onze president in ere houden. Dit is schofferen van onze president.
0: Ja.
1: Dat je de brutaliteit hebt om als buitenlander hier. Dus meneer Bengel, die ding heeft me zo boos gemaakt. Ik dacht bij mezelf, if me not press, schop ik deze man letterlijk in de gevangenis.
0: Jazeker.
1: Mensenrechten, maar mars. Echt waar. Sorry als ik het even zo zeg.
0: Nee, ik zeg het ook zo. Ik zeg het ook zo. Gaat u gang.
1: Het kan niet zo brutaal zijn om hier corruptieve handelingen aan te zetten. Tot corruptieve handelingen aan te zetten. En dan nog een claim durven in te dienen. Ik heb tegen de meneer Parmisser gezegd van, in feite zou de regering een claim moeten gaan leggen nu bij meneer Ruud Soeverein. En iedereen die daarbij betrokken is, meneer Blokland

0: die anderen om geld bij elkaar te verzamelen. Want die Mennonieten zitten nu in een probleem. Die hebben hun grond verkocht, die hebben hun land verkocht, hun huis, ze hebben hun spullen verscheept. Vele van ze hebben misschien geen geld meer, wat ik natuurlijk ook een beetje twijfel. Maar in ieder geval, als je een 20, 30 miljoen dollar van deze mensen kunt losplukken, dan kan je dat geld gebruiken om die mensen te repatriëren naar waar ze vandaan komen. Want ze zijn hier in feite illegaal gekomen. Je kan ook zeggen, velen hebben ook illegaal bevestigingspapieren gekregen. Want het is allemaal achter de schermen gebeurd. Er is geen toestemming gekomen van het parlement. Het parlement heeft een controlerende functie.
1: Jazeker.
0: Als je de parlementariërs afgezien van meneer Ebu Jones, is er niemand die op de hoogte is van deze dingen. En meneer Ebu Jones blijkt dus meer te weten dan wij mogen weten. En dat is natuurlijk ook de reden waarom hij mij in dat programma persoonlijk is komen aanvallen. Want hij is daar niet gekomen om die Mennonietenzaak te bespreken. Hij is daar gekomen om persoonlijk mij aan te vallen, want hij heeft anders geen wapens om mij te bestrijden. Nog erger, hij heeft proces bij op de staatsburgerij, waar Lek van Dijk 800 hectare zou hebben gekregen, of ik weet niet hoe hij aan die grond is gekomen. We zijn daar geweest, we hebben heel veel mais geplant. Meneer Pengel, die mais staat op het punt om af te sterven. Alles is uitgedroogd. Dus dat hele succesverhaal kunnen we meteen naar de prullenbak gooien, want die grond daar is niet geschikt. Als het regent nu nauwelijks, die mais is nauwelijks een halve meter hoog. Alles is bruin en dor. U kunt meneer Parmisser, u kunt mevrouw Vreedzaam vragen, want ze stonden naast mij toen we naar het hele terrein zaten te kijken aan de voorkant waar de hoofdweg loopt naar Apura. Dus dat hele zogenaamde succesverhaal, het is al bekendgemaakt door John Goedschalk en ook door mij. Die grond daar is niet geschikt voor landbouw. Als je het bos daar weghaalt, het is savannezand, het water gaat er doorheen. Al jouw meststoffen worden weggespoeld door de zware regens. En uiteindelijk komt de droge tijd eraan. Als zo'n ebro alasani de grond verschroeit, je hebt de bomen weggehaald. Dus er is ook geen sponswerking meer van het bos die het water vasthoudt. De grond droogt verder en verder uit. En uiteindelijk gaan we, als dit verder door zou gaan, zouden we een woestijn daar krijgen, meneer Pengel. En dat willen we niet.
1: Nee.
0: U weet hoe de Suriname, gemiddelde Suriname is. Ze willen quick money hebben. Ze willen nu geld hebben. Ze denken niet aan de toekomst. Ze hebben geen planning. Niks is in de planning. Over 5 jaar, 10 jaar. Hoe gaat de grond daar eruit zien als we daar grootschalige landbouw gaan doen?
1: Ja.
0: Ik kan nu voorspellen, het wordt een woestijn.
1: Nou,
0: heb ik letterlijk in Bolivia gezien.
1: Ja, het moet geen woestijn worden. Het kan zo niet doorgaan. We roepen de bevolking daarom ook op om u te ondersteunen, achter u te gaan staan. En het is jammer dat
0: om de president te ondersteunen, want die heeft het ook hard nodig.
1: Ja, absoluut. En natuurlijk, de president heeft die ondersteuning ook nodig. Ik vind persoonlijk, en niet ik alleen, een heleboel mensen in de diaspora vinden dat de president iets harder met de vuist op tafel mag slaan. We weten dat er een heleboel asema's onderheen zijn. Een heleboel holle vaten. Maar ze handhaaft die holle vaten ook. En wie zwijgt, stemt toe, hè? Ze is medeplichtig. Aan,
0: daar heeft u wel een punt.
1: Ja, toch?
0: Ze is heel sterk gedaan. En Maria, ze is nu een jaar president, ruim een jaar. Ik probeer haar situatie ook van buitenaf te bekijken, van hoe moeilijk moet die vrouw het wel niet hebben.
1: Nou.
0: En je ziet haar hard, dat ze is bijna elke dag op televisie zichtbaar om zich ook voorop te stellen. Ook in het geval van die visterf op de Saramaca rivier.
1: Ja.
0: Ze is niet weggedoken zoals Tantoki dat zou doen om naar het buitenland te gaan. Zoals op de eerste rij. Ze heeft mij ook, ik heb ook met haar overleg gehad. Dus ze weet wat er gebeurt. En ze is naar die mensen daar letterlijk gegaan om ze duidelijk te maken van dit kan niet. En ze is ook boos geworden op de NMA toen de tijd. Toen bleek dus dat ze maar geen conclusie konden trekken over wat de oorzaak was. Terwijl wij van Probios dat al vanaf dag 1 eigenlijk voorspeld hadden. We hebben een reconstructie gedaan. We hebben alles op alle mogelijkheden die er

0: hebben onderzocht. Alles hebben we. Reconstructie was zodanig dat alle andere zaken die niet konden, hebben we ook afgeschreven. Er bleef maar één locatie over. Dat is Maripastoon. En we weten hoe het water is. En hoe het over de weg daar heeft gestroomd, vlak waar die vissen begonnen dood te gaan. Precies in diezelfde periode. Dus dat de president heel erg wrevelig werd, komt natuurlijk door onze informatie. We hebben haar voldoende informatie gegeven waar ook heel veel logica in zit, waarvan de president zelf blijkt dus dat ze onze presentatie gevolgd heeft de dag dat wij een presentatie hebben gegeven in het gebouw La La Roek. Zij heeft het gevolgd en dan hoort zij constant van de eigen instanties. We weten dat nog niet, we moeten dat nog onderzoeken. Terwijl ze in feite het antwoord al heeft.
1: Ja.
0: Achteraf blijkt dus dat diezelfde instanties, NMA en noem maar op, tot dezelfde conclusie komen als wat wij hebben getrokken.
1: Ja.
0: Dus voor de president is het natuurlijk ook heel erg lastig als haar eigen instanties niet echt kan vertrouwen of erop kan bouwen.
1: Ja,
0: en daar moet zij natuurlijk ingrijpen. Maar wat doe je dan? Hoe doe je dat? Hoe
1: precies
0: pak je het aan?
1: Juist.
0: Ook daar bij het OM blijken dus die blinde muren te zijn. Dus als wij een rechtszaak willen gaan aanspannen tegen meneer Ruud Soeverein en noem maar op, blijkt dus dat daar ook de blinde muren zijn.
1: Ja, maar natuurlijk. Als ik je even mag onderbreken, natuurlijk tegen Ruud Soeverein,
0: ja,
1: maar natuurlijk tegen meneer Ruud Soeverein moeten we dan, als het kan, een rechtszaak tegen hem beginnen. Maar ook die Valentijn en die Blokland en al die gasten, de journalisten moeten... Die Grammans, natuurlijk.
0: En ze schreef zijn gegaan.
1: En nu schuilen ze, nu zijn ze bang dat ook te groeien om in het duister, om niet in het licht te komen. Maar groeien, no, jeppie. Maar Masrana, ja. Straf de man, die is af los daarvan. Mijn taigi, wil ik zeggen, tegen alle de man, de Arkinono, ook toe de Gramang, en vooral de Gramang, voor Uno, drape, na Kondre. Tak Sranang, o straf den, en aan ons straf den makkelijk. Fusade do nanga akondre bakadu feti ome yari tis fonfon ala sotsani da we gogo tekis makong in akondre dat no kan fukofernita akondre en
0: het gaat niet alleen om die Mennonieten, hè, als het om meneer Valentijn gaat. Het gaat ook om die Chinezen die daar met gevaarlijke stoffen werken.
1: Precies.
0: Daar zit ook een vinger in de pap in. En dus dat is heel erg kwalijk. Hoe pak je zo een Gramman aan? Bro, ik kan me voorstellen, ze hebben hun traditionele dingen, maar een Gramang is bijna heilig. Hoe pak je die Gramang aan? Ik bedoel, vanuit de stad is het natuurlijk ook heel moeilijk, want heel veel zaken worden juist vanuit de stad daar naartoe op die mensen hun hoofd gedropt. Dus het zou hypocriet zijn als bijvoorbeeld het OM nu de Gramang gaat dagvaarden, terwijl in feite het OM mede schuldig is aan dit soort zaken. Ze hadden het nooit zo ver moeten laten komen.
1: Nee, het OM
0: moeten optreden.
1: Meneer Pengel. Ik stel voor, ik denk zo, dat natuurlijk ga ik met de Gramang volgende week dinsdag praten. Ik ga u uitnodigen om het gesprek ook te volgen. Aboy Conny. Daar ga ik mee praten. Maar het is zo, het is makkelijk. Als de president al die grammar. Kijk, die mensen, meneer Sleur, niemand mocht erbij zijn. De pers mocht er niet bij zijn, niemand mocht erbij zijn. Enkele maanden geleden hebben ze een beetje crew toegehouden te Sandrijo Para. We weten niet wat daar besproken is. We weten niet wat ze met elkaar hebben bekokstoofd. We weten, ze komen een verhaaltje vertellen. Die voorzitter, hoe heet die allemaal grappenmakers van de Federatie van Paraplantage. Volgens mij als hij dat nummer ziet, heeft al 3 telefoons weggepleurd. Als hij dat nummer ziet, dan pleurt hij die telefoon helemaal weg, heb ik de indruk. Ik ben ook woest, omdat we achter u staan. We staan achter Sanang en we begrijpen, u en ze, de journalisten nogmaals in Suriname. Hoog-Hollands en dat soort koeterwaals. Zal Suriname geen malle moer doen? Ze moeten nu daadwerkelijk dagelijks, elke dag, elke godganse dag aandacht vragen voor dit probleem. Want onze kinderen zullen met halve handen en halve voeten geboren worden. Met hazenlippen, met...
0: Als ze nog geboren worden. Want ik bedoel, heel veel van die stoffen die worden gebruikt, vooral die kwik en die cyanide, vooral die kwik is nu in zulke hoge mate in de gemeenschappen die in het binnenland zijn, dat we ons moeten zorgen maken over de toekomst van deze gemeenschappen.
1: Ja.
0: Want dit is niet alleen ecocide, dit is ook letterlijk genocide.
1: Wow.
0: Letterlijk genocide. Als je Jesus. Ziet wat daar gebeurt, dan zijn die mensen gedoemd daar te verdwijnen. Door die vergiftiging. Er is zoveel kwik in hun lichaam, dat ik echt me afvraag van wauw, hoe kunnen wij als regering, hoe kunnen wij als staat hier echt verantwoordelijk voor zijn? Dat is echt de verantwoordelijkheid van de staat en de mensen die daar de staat misbruiken om deze toestanden toe te laten, om eigenlijk de silent killer van kwik en die kwik killer van cyanide, om die in onze binnenlanden toe te laten. Alles wordt letterlijk uitgemoord. De Franse, onze buren in Frans-Guyana, ze hebben ons al gewaarschuwd, die rivier de Marowijne is bezig uit te sterven. Laat staan de Suriname rivier boven, niet boven Suriname rivier, Stilmeer en alles eromheen, waar nog meer kwik wordt gebruikt, boven Saramaka rivier, waar de zoveel kwik en cyanide worden gebruikt, dat je afvraagt van wauw, als die Fransen daar gaan onderzoek gaan doen. Ze vallen stijl achterover. Ze zullen stijl achterover vallen dat wij dit hebben toegelaten in ons land. Want ze zullen heel veel rommel ontdekken. Ze hebben het onderzoek gedaan naar die vissen die NMA heeft opgestuurd. Het is overduidelijk, die vissen zitten vol met zware metalen, arsenicum, maar cyanide laag natuurlijk, want die vissen kunnen niet tegen veel cyanide, dus dan gaan ze snel dood. Lood, allerlei zware metalen zitten in onze vissen. Dat komt door het gebruik van die chemicaliën. Eerst kwik en nu cyanide en caustic soda. Wat gebeurt er? Al die zware metalen komen vrij uit het gesteente, uit die erts. Het wordt weggeloosd in onze kreken, in onze rivieren. En waar gaat het zitten? In die vissen, in het aquatisch leven in het water, al het water, leven dat in het water zit. En uiteindelijk eten wij die vissen.
1: Ja.
0: Zo weet je al hoe laat het is. En het is geen... want ik hoorde die woordvoerder van NMA, meneer Boger, zeggen van ja, NMA is pas opgericht. We konden daarvoor niets doen. Dat is niet helemaal waar. We hebben alle rapporten. Er is zoveel online, zoveel informatie. Je moet al vanaf het begin hebben geweten van dat deze stoffen zeer schadelijk zijn voor ons milieu. En als jij toen nog voor het NIMOS hebt gewerkt, want NMA is niet uit de lucht komen vallen. NMA is eigenlijk gewoon het verlengstuk wat NIMOS was. En NIMOS heeft al die tijd niets gedaan. En deze mensen hebben jarenlang voor het NIMOS gewerkt. NIMOS is in 1990 ergens opgericht met de bedoeling om ons milieu te beschermen. Maar wat hebben deze mensen gedaan? Ik heb daar ook gewerkt, 4 maanden. Milongwe. Deze mensen waren alleen met ozonlaag bezig en klein met klimaatverandering. Ze waren niet met de lokale
1: problematiek bezig.
0: Zo Moni voor UNEP, United Nations Environmental Program, Moni Edoro. Dus we gaan KFC kopen. Ik heb die dingen gezien, ik heb het meegemaakt daar. Het was gewoon feest. Dus elke vrijdag was het feest daar binnen NIMOS.
1: Ja, maar
0: er werd totaal niet geluisterd naar de problemen, de bezorgdheid, de bedreigingen uit het binnenland van kwik en noem maar op. We hebben zoveel informatie, er zijn rapporten gemaakt. Ze hebben nooit die rapporten goed beoordeeld. Dat rapport in 2019 dat mevrouw Maureen Lichtveld toen van de Tulane University, een welgeëerde toxicologe en arts van de Amerikaanse universiteiten. Ze is hier onderzoek komen doen. Ze heeft duidelijk vastgesteld. Nu Jacob Kondre, Poese Groeno, die dorpen. Die vrouwen zitten met zoveel kwik in hun lichaam. Boy, Missara, Missades, Madrape. Echt waar, met Atekre. Als je die resultaten ziet, het is afgelopen. Het is echt op de lange termijn afgelopen met deze gemeenschappen.
1: Ja,
0: En dan de vraag van waar was Nimos al die tijd? Waar was NMA? Waarom doen ze niks?

0: being a reporter.
1: Yeah.
0: All the faces that Paul McQuick, Hulk, no. Strom, waar dat probleem met de cyanide heeft plaatsgevonden.
1: Ja. Noor Salim, ik hoop dat hij dit hoort. Noor Salim, in wie ik ook diep teleurgesteld ben. Allemaal hebben ze een vinger in de pap.
0: Ik heb brief Noah de man is morgen.
1: Mito niet.
0: Ze doen alsof. Ondertussen.
1: Hypocriet. Hypocriete leugenaars en het zijn misdadigers. En daarom hoop ik dat er moedige mensen opstaan die deze mensen met hun daden gaan komen. Voor money, voor een bordje linzensoep. Dit is voor een paar borden linzensoep. Voor allemaal verraden ze hun broeders, verkopen ze hun moeder, vermoorden ze hun vader en vernietigen ze het land Suriname. Ze zijn vergeten hoe hard er gevochten is, hoeveel bloed er gevloeid is, hoeveel pijn er geleden is om te komen waar we zijn. Mogen de goede schepper hun genadeloos neerslaan en straffen voor dit kwaad wat ze dit land aandoen. Meneer Sleur, kijk naar de tijd. 7 minuten scheiden ons van het einde. Met een zware steen in mijn hart moet ik u toch wel condoleren met het heengaan van Eva Suriname's iconen in het buitenland, namelijk mevrouw Tara Udray Singh Farma of Uday Rai Singh Farma.
0: Jullie ook gecondoleerd natuurlijk.
1: Dank u wel.
0: Ze heeft baanbrekend werk gedaan.
1: Absoluut. Absoluut.
0: Ik heb haar even gekend vanuit een e-mailwisseling vele jaren terug. En ja, het is jammer.
1: Ja.
0: Ik hoop dat er nieuwe stoomvoeters opstaan, zoals deze vrouw zich ook voor de Surinaamse gemeenschap en in het algemeen het leven hier heeft ingezet.
1: Ja.
0: Ja, laten we hopen dat ook deze helden een vervolg zullen krijgen. Dat ze een zaadje hebben geplant in andere mensen om ook te zeggen van we moeten niet alleen zo egoïstisch zijn. Niet alles draait om geld. We kunnen veel meer doen. We hebben kennis meegekregen. Laat ons geweten werken. Je hebt geen God nodig om te zeggen van we gaan goed leven. Dat ding moet in je hart zitten om te zeggen van ik wil goed doen in dit leven. En of er nou een naleven achter na dit leven is, dat weten we niet. Maar we zijn verantwoordelijk voor de toekomst. We hebben als mens een grote verantwoordelijkheid. Niet alleen naar de biodiversiteit, maar ook naar onze eigen kinderen. Ik bedoel, ik heb geen kinderen. Ik heb 3 schildpadden in mijn tuin rondlopen. Ik zou er goed voor zijn. Maar ik weet dat er heel veel kinderen... Ja.
1: Hoe is het met je nieuwe hond dan? Heb je geen hond meegenomen?
0: Nee,
1: dat
0: heeft zoveel pijn gedaan.
1: Die pijn was te groot, ik begrijp het.
0: Niets kan haar vervangen.
1: Vervangen, ja. Meneer Sleur, ik ga u bedanken, mede namens de totale Surinaamse gemeenschap in de diaspora. Maar dat doe ik niet voordat ik u ook erop wijs dat natuurlijk de ambassade meeluistert. En dus de president dit allemaal te horen zal krijgen. Maar de president, mevrouw Jennifer Geerling-Simons, alstublieft. Langs meneer Sleur wil ik u verzoeken, langs de ambassadeur meneer Panka wil ik u verzoeken als diaspora. Maak gebruik van die diaspora. Wees niet koppig en eigenwijs. Maak gebruik van die diaspora. En die mogelijkheden liggen er. Use them.
0: Ik wil ook oproep doen naar die diaspora. Want ik krijg wat kleine donaties van wat Nederlanders. Maar ik zou zo graag wat meer willen krijgen. Die diaspora mensen die mij helpen is op 1 hand te tellen. Ik ga een naam noemen, Ingrid. Maar er zit ook een Jaap tussen en een paar andere mensen. En die helpen mij af en toe. Maar wij hebben meer hulp nodig. Ik wil mijn werk vrij kunnen doen. Ik moet niet op andere mensen kunnen rekenen. Of op andere instanties. En zeker niet op de regering. Want Probios moet onafhankelijk kunnen werken. We hebben de diaspora ook nodig. Dus laten ze naar onze website gaan. We hebben een website, probios.org. Het moet geüpdate worden. Ik geef het eerlijk toe. Mijn opting, want heel veel dingen moet ik alleen doen. Maar mensen zien ons werk. Wat niet op mijn website staat, staat wel op internet.
1: Ellen, de tijd.

0: De tijd is om. Luister, wij hebben je gehoord. De internationale gemeenschap. Ik kreeg hier op mijn telefoon allerlei dingen uit België, dingen uit Suriname, dingen uit Nederland. Even kijken. Noem maar op. In elk geval, ze horen je. En mensen, ik krijg nu ook een verzoek als we u op televisie kunnen interviewen. Dus deponeer ik dat verzoek. Ik zal het naar u toesturen. Net zoals ik het gehad heb, zal ik het naar u toesturen. Maar mijn vraag is, bent u bereid om ook een televisie-interview bij ons af te staan?
1: Ik moet zo meteen bij ABC zijn, dus ik doe niets anders. Ik heb jullie nodig.
0: Juist, mooi zo.
1: Mooi zo. Gaat die boodschap verspreid worden? Ik heb jullie nodig.
0: We hebben u ook nodig. Ayuru.
1: Heel graag.
0: Ayuru Psa, Grantani, dank u wel. In het tweede uur zullen we hierop ingaan. Dank u wel. Succes bij KBC, Tambong. En alsjeblieft, let op je gezondheid, want we kunnen u niet missen. Dank u wel.
1: Dank u wel.
0: Dag. En dat was dus het gesprek met onze held, onze milieuactivist, de heer Erland Sleur. 2 minuten scheiden ons van, nou even kijken, 1 minuut voor 6. We gaan even een klein muziekje afdraaien en komen in het tweede uur na de reclame en het nieuws weer bij u terug. Tot zo, tot dadelijk. 107.9, maar...

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Premier Rob Jette heeft gereageerd op de boerenprotesten en sabotageacties eerder vandaag. Jette zegt dat Prinsjesdag het feest van de democratie is en dat mensen die het niet eens met het kabinet zijn, van zich moeten kunnen laten horen. Maar wat er vandaag gebeurd is, gaat volgens hem echt alle perken te buiten. Boerenactivisten hadden langs wegen hooibalen in brand gestoken en treinen werden gesaboteerd doordat er buizen aan de rails waren vastgemaakt. De politie heeft op de A2 bij Breukelen 6 personen opgepakt voor het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid. Volgend jaar zal het kabinet 28,9 miljoen euro voor de krijgsmacht uittrekken. Bij Defensie groeit het personeelsbestand naar zo'n 85.000 medewerkers, maar het aantal vrouwen blijft achter bij de doelstelling. In 2030 moet Defensie 100.000 mensen in dienst hebben, waarvan 30% vrouw is. Defensie laat weten dat de nationale weerbaarheidstraining en het vrijwillige dienjaar succesvol zijn. Het AD meldt dat het lichaam dat eerder vandaag in de Rijkerswoerdse plassen bij Arnhem-Zuid werd gevonden van de 43-jarige zanger Ben Saunders is. Verschillende bronnen hebben dat bevestigd. De politie zocht sinds afgelopen nacht naar de man die in 2011 de eerste editie van The Voice of Holland had gewonnen. De doodsoorzaak wordt nog onderzocht en officieel is het niet bevestigd dat het om de zanger gaat. Eerder dit jaar vertelde Saunders dat hij met gezondheidsproblemen kampte en financiële tegenvallers had gehad. Financiënminister Heijnen zei bij de presentatie van de miljoenennota voor volgend jaar dat regeldruk, trage vergunningen en een overvol stroomnet de Nederlandse economie afremmen. Hij wil eenvoudige regels omdat bedrijven die willen groeien nu te vaak tegen regels en verplichtingen aanlopen. Economische groei is volgens de minister hard nodig voor banen, inkomen, onderwijs en zorg. Ook moet Nederland volgens hem sterk genoeg blijven om zichzelf te kunnen verdedigen. Het weer vanuit het westen meer bewolking met kans op wat regen en in het uiterste oosten flinke onweersbuien. In de nacht kan het overal regenen bij zo'n 13 graden en weinig wind. Morgen wolken, zon en soms een bui bij 18 graden. Dit was het radionieuws.

0: Gratis kaartjes voor de Arena Burendag. Speciaal voor bewoners van Amsterdam Zuidoost. Op zaterdag 26 september 2026 opent de Johan Cruijff Arena haar deuren voor Arena Burendag. Speciaal voor bewoners van Amsterdam Zuidoost zijn er 1400 gratis kaarten voor een stadiontour en een feestelijk programma in het teken van 30 jaar Arena. Van 12 tot 5 uur 's middags is de Johan Cruijff Arena voor jullie gereserveerd. Tijdens de stadiontour ontdek je iconische plekken zoals de Ajax-kleedkamer, het veld, de dugout en de hoofdtribune. Maar er is meer. Optredens van lokaal talent zoals Kitta, Cheyenne Tony, Belmer Got Talent en Godezone. Sport- en spelactiviteiten van onder andere iSport Special en de Ajax Foundation. En creatieve workshops voor kinderen door de Urban Scientist en George Ajagid. Registreer je gratis voor Burendag 2026 op www.johancruijffarena.nl/burendag-2026. Na je registratie blijf je op de hoogte van activiteiten voor bewoners van Zuidoost in de arena. Daarnaast maak je kans op kaarten voor wedstrijden, concerten en andere activiteiten in de arena. johancruijffarena.nl/burendag-2026.
1: Deze zomer presenteert Vis-a-Vis Wiwi, het grootste locatietheatergezelschap van Nederland, het spectaculaire openluchttheater Carousel. Beleef een indrukwekkend verhaal over familie, veerkracht en de zoektocht naar je eigen identiteit. Wanneer Frida terugkeert naar haar vader en de oude draaimolen, ontdekt ze dat haar familiegeschiedenis veel verder teruggaat dan ze ooit had kunnen vermoeden. Haar Surinaamse voorouders blijken in 1883 tijdens de wereldtentoonstelling in Amsterdam als bezienswaardigheid te zijn tentoongesteld. Een aangrijpend verhaal dat laat zien hoe belangrijk het is om je eigen geschiedenis te kennen en zelf je koers te bepalen. Voor Carousel is een complete kermis opgebouwd met een gigantische draaimolen als stralend middelpunt. Verwacht spectaculaire decors, live muziek, humor, verrassende stunts en de kenmerkende slapstick van Vis-a-Vis. Een unieke theaterervaring voor jong en oud. Carousel is te zien van 13 augustus tot en met 20 september aan het Almeerder Strand. Bestel je kaarten via visavis.nl. Je schrijft visavis.nl. We zien je daar. Odi odi.
2: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: Amazing.
1: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
2: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your seat.

Gezellig hier bij Maart Radio. All over the world. Andre Malon to Vaude Vautang. Wins Bode, Wins Nasranang. Even als de Antillen.

0: Teraz aj len Ezebo Merige, fú, toko. Het is mooi weer hier in Nederland vandaag. 23 graden. Op de telefoon. Even kijken wie we onder de knop hebben. Maarten Radio, even hartelijk goedendag. U bent in de uitzending.
1: Goedenavond, hè, meneer.
0: Ja, goedendag. Goedenavond, meneer Jan. Wees welkom.
1: Ja, dank u wel. Nou, het wordt morgen spannend in de Kamer. En overmorgen.
0: Ja?
1: Ja, ja. Ik heb de koning... zitten luisteren naar de koning. Troonrede.
0: Ja.
1: En de koning zegt, we moeten samen bij elkaar komen, het samen doen. Maar links en rechts van het minderheidskabinet. Weet je, als je optelt, de Kamer heeft 150 Kamerleden.
0: Ja.
1: En dit kabinet wordt gesteund door 66 leden. Dus dan heeft Nederland een dictatoriale regering.
0: Nou.
1: Hoe kan dit dat Nederland altijd nummer 1 van democratie met een meerderheid soms van 2, maar altijd met een meerderheid van...
0: Kijk.
1: 75 plus 2.
0: Ja, het is interessant om hierover te discussiëren. Nederland is bang geweest voor rechts of extreem rechts. Men wilde ten koste van alles voorkomen dat de rechtse rakkers aan het bewind zouden komen. En dus heeft men ervoor gekozen dan maar desnoods een minderheidsregering. Men heeft het goed gevonden, de bevolking, u en ik, want u en ik, ik neem aan dat we op links zijn.
1: Kijk, zodra de regering voorgesteld is aan het aan de koning, dan is de Kamer met een meerderheid die gedoogt een regering.
0: Ja, nee, maar luister nou, Jan. Je zegt, als ik hier mag zeggen...
1: Ja,
0: dank je. Je zegt dat, dat je het gevoel hebt en dat het erop lijkt vanwege die minderheidsregering... dat het een dictatuur is. Hè? Dat het daar...
1: ja.
0: En dus moet er daar moet een verklaring voor zijn. We hebben naar de koning geluisterd. En deze dictatuur die heeft er in ieder geval voor gezorgd... dat er een begroting is gekomen dat zelf de oppositie... meegaat met de coalitie tot op zekere hoogte. Jesse Klaver zegt, luister nou... Als jullie me kunnen beloven... als jullie op papier met je hand op je borst kunnen beloven... dat er niets en dan ook niets meer veranderd zou worden aan de plannen... dan ga ik mee.
1: Nou, dat heb ik hem niet horen zeggen.
0: Dat heeft hij bewust.
1: Ik heb
0: dat
1: ook
0: heeft
1: naar hem gekeken.
0: En wat heeft hij volgens jou gezegd dan?
1: Nou, volgens mij zegt hij... De vrees van de vakbeweging, het bedrijfsleven, een deel. En brede lagen van de samenleving ziet geen hel in dit...
0: Nee, maar dat zou het niet tot stand komen, toch? Hij is ermee akkoord gegaan. Mits, dus dat zegt hij, mits men kan garanderen dat er niets veranderd zou worden. Dus dat men dat de minder bedeelden in de samenleving er niet op achteruit zullen gaan.
1: Nou, tot nu toe wat ik gelezen heb en gehoord heb afgelopen dagen. Sommige mensen gaan met een klein bedragje.
0: Bijna 100 euro.
1: Met een klein bedragje. Maar voor het grootste deel.
0: Ja.
1: Die gaan achteruit.
0: Ja.
1: Maar goed, geld is niet het probleem hier in Nederland.
0: Nee, dus...
1: Het probleem hier in Nederland is dat Nederland, het Nederlandse kiezersvolk... en het Nederlandse bestuurlijk vorm een minderheidskabinet de gelegenheid geeft...
0: ja.
1: om als een dictatoriale regering het land te leiden.
0: Dat ben je streng. Maar wat zou, Jan, volgens jou dan het beste zijn? Opnieuw naar de verkiezingen gaan en...

0: dan de verkiezingsuitslag respecteren? Wat voor regering zou je hebben dan?
1: Nou kijk, het volk moet nou een keertje, en met name de kiezers, moeten kijken dat ze al 15 jaar Rutte en nu een jaar bijna meneer Rob Jetten. Nou die ellende die afgelopen 15 jaar door een VVD maestro. Hij werd de maestro genoemd.
0: Ja, dat, ja.
1: die fietsende appeleter. Kent u nog, hè?
0: Ja.
1: Die heeft Nederland in een dusdanig positie gebracht. dat ze nu de democratie op het spel hebben gezet. En de Kamer, wanneer ze voor de televisie of tijdens het debat... Je moet goed kijken hoe ze met elkaar verbaal vechten. Maar zodra ze buiten in de... Je moet een keertje naar
0: buiten
1: de kamer
0: beeld
1: gaan.
0: Ja.
1: En achter de schermen gaan kijken. Wanneer ze tussendoor gaan roken. Dan zitten ze daar breed uit te lachen.
0: Natuurlijk, maar dat zijn we gewend van deze gasten. En de politiek in de wereld is...
1: Dat gevoel...
0: Ja, oké.
1: Dat gevoel dat ze onze belangen van grote delen behartigen...
0: Ze verkwanselen.
1: Is een wassen neus.
0: Is een wassen neus,
1: en ik heb ook met meneer... hoe heet die meneer uit Suriname?
0: Welke bedoel je?
1: Voor het nieuws. Meneer Tafleur of...
0: Meneer Sleur.
1: Sleur.
0: Ja.
1: Ik geef hem aan de naam Tafleur. ik heb meneer Fleur en twee Kamerleden gezien bij de Mennonieten.
0: Ja.
1: En ik hoor al de president wel een paar maanden zeggen... ze mogen niet in het binnenland. Ze moeten in de kuststrook komen landbouwen. Dus toen ik dacht, nou meneer, de twee belangrijke regerende partij, NDP, parlementarisch fractieleider en mevrouw Vreedzaam, die hadden een aantal mensen van de vreemdelingendienst moeten meenemen.
0: Ja.
1: Suriname krioelt van illegale in het binnenland.
0: Klopt.
1: En ook in de stad nu. En ook in die kuststreken. Maar nee hoor, meneer Fleur, en ik zag meneer Fleur probeerde ook te vertalen. Want die Mennonieten spraken Engels. En ik begrijp niet hoe meneer Vreedzaam en mevrouw Vreedzaam probeerden ook in haar steenkolen Engels te praten. En meneer Parmesar is van Nigeria, dus ik dacht, die zal een beetje Bejang kunnen spreken. Maar ze zijn met de lege handen thuiswaarts gegaan weer.
0: Ja, voorlopig.
1: Het probleem van de Mennonieten is geen tjoekoe. Het probleem is dat Suriname meer dan 50.000 illegale al jaren huisvest.
0: Nou, Jan, ik zeg niet voor niets gekscherend, hé.
1: Ja.
0: Dat Suriname binnen een aantal jaren... Ik begreep het niet. Geen enkele bevolking in de wereld. Alleen Suriname en Nederland volgens mij. Nederland dankzij de Oekraïne-oorlog. Dat er zoveel mensen hier naartoe zijn gekomen. Dat we zijn gegroeid van 16 miljoen.
1: Dat is een andere situatie.
0: Ja, nee. Maar als je even luistert. Dan ga je horen wat ik bedoel te zeggen.
1: Ja.
0: Dat ze een stormachtige groei hebben meegemaakt. Van 16,5 miljoen mensen naar nu bijna 18 miljoen.
1: 18 miljoen.
0: Juist. Maar Suriname. Migado Masramita Tami, Jezus aan Christus. Natuurlijk moet je zo dat Ugro in Tuyarite voor 500 sma, dusun sma, gomiti 600 taktok dusun onode.
1: Meneer, Suriname huisvest al lang, en dat weten de regeerders niet, deze regering, niet de vorige regering,

0: Niet die Baas, twee regeringen van Brabas, die drie regeringen van Fené. Suriname huis vanaf 1980 met het stopzetten van het ontwikkelingshulp. Eenmalig had de koning minister aan Bas Bolta en Chenazen 500 miljoen gegeven. Daarna heeft Suriname alleen met illegale het in het binnenland laten toestromen. En de gramans en de kapiteins, die hebben hun zak gevuld. Meneer de president Weiland, Jules Weidenbos, had een rekening geopend. En alle illegale die in Suriname waren, mochten $100 daar op de rekening storten. En meneer de president toen zei, hij beslist alleen wat met dat geld gebeurt. Dus Suriname is sinds 1980 in een stroomversnelling van illegale arbeiders en illegale personen gekomen. En die personen delen de lakens uit in Suriname omdat ze goed verdienen. En als een president dat toelaat, dat illegale geld, $100, US-dollar stort in, op een rekening, dan weet je hoe ver we zijn. Daarom zie je dat het gedoe van meneer Parmister, hij wil weten hoe ver illegale in Suriname zijn. Terwijl 5 maanden geleden zei de minister van Volksgezondheid en Arbeid, meneer Misikaba, dat 43.000 illegale in het land zijn en die illegale wil hij legaliseren. Dus tel uit je winst hoe de politiek de mensen in Suriname voor de gek houdt.
1: Ja, ja.
0: En daarom kunnen ze die Mennonieten niet wegsturen. Daarom zie je dat die minister, die in zijn vorige functie als minister, cultuurtuinen wilde verpachten.
1: Ja.
0: Die komt nu op voor die Mennonieten. Dus hou toch op in Suriname. Wij kunnen hier, ik hoor meneer Maknak met hem op de meneer Maknak ook uithalen. Als de diaspora en meneer Dodo haalt uit. Maar dat doet maar zee aan de regering, ik denk.
1: Ja.
0: De regering in Suriname. En we moeten ophouden om te zeggen, de president is machteloos. De president is opgegroeid in de politiek die al jaren zo in Suriname wordt beoefend. Dus is mede verantwoordelijk voor al die tijd dat zij in de politiek was als fractieleider, als parlementsvoorzitter. En daarom zie je een grote mond hebben, dat is mooi. Maar het beleid om die illegale te registreren en te kijken op grond waarvan ben je hier, waarom ben je in Suriname en hoe ben je hier gekomen.
1: Ja.
0: Dat doen ze niet.
1: Nee.
0: En als criminelen, overal zie je ook criminelen onder die 43.000 illegale.
1: Ja.
0: Maar een kleine groep van criminelen, Surinaamse criminelen, behalve de politici, die profiteren ook van. De Suriname is verdoemd om in die situatie waarin ze zitten. Er is al jaren geklaagd over de atmosfeer in Paramaribo. Die kwikdampen die daar onderzocht zijn.
1: Ja.
0: Al jaren. Maar het gaat gewoon door. De Suriname heeft aan zichzelf te weten, alle politieke partijen hebben zich hier schuldig aan gemaakt. Geen enkele kan je uitzonderen. Want onder president Venetiaan werd ontdekt hoe zwaar gift in de atmosfeer in Paramaribo.

0: in de lucht was. En waar gaat het? Het daalt neer in het water, in die groentetuinen. Daarom zie je dat hier Nederland voorzichtig is nu met Surinaamse groenten.
1: Natuurlijk, die mensen gebruiken daar pesticiden en noem maar op.
0: Maar die kwikdampen, die vliegt niet weg, die daalt als het regent.
1: Oh ja, die daalt, ja, die is zwaar, hè? Die daalt, ja. Die gaat de grond in. Nee. Ja. Men onderschat dat probleem, omdat het land zo expansief is.
0: En daarom zie je dat meneer Fleur en zijn nog een paar, die worden niet serieus genomen.
1: Nee, en dat stoort me. En daarom moeten wij hier in Nederland, we moeten dus desnoods alles, al die dingen die we sturen naar Suriname, het geld, pakketten, noem maar op. Dat moet eindelijk.
0: Nee, dat zou ik niet zeggen. Kijk, de mensen in nood moet je helpen. Als je desnoods een halve brood of een halve doos met bruine.
1: Ja, maar laten we het aanmatigen. Laat het minder zijn.
0: Maar al is het minder, de politiek heeft hier in Suriname gefaald, net als in Nederland, is de politiek verantwoordelijk wat in Nederland nu gebeurt.
1: Ja, nee, dat klopt.
0: Mevrouw het is hetzelfde de zeggen. We moeten meer investeren in wapen.
1: Ik verslik me bijna hier. Ja, luister nou. Ik heb uit Suriname heb ik een andere beller onder de knop. Dankjewel voor nu. Blijf luisteren en ik stel jouw reactie natuurlijk zeer op prijs.
0: Dankjewel.
1: Dus, welkom.
0: Als het nodig is, dan kom ik weer.
1: Afgesproken. Dankjewel voor nu. Blijf luisteren. Dag Jan Ramkisoen. Dag. Luisteraars. Ik mis een persoon. Ik mis een kritische noot uit Spanje. Ik had het al eerder gezegd. Ik weet niet wat er met de man is. Als iemand het weet, alsjeblieft kunt u het mij vertellen. Wat is er nou met onze Jerry uit Spanje? Is hij heen gegaan samen met Santoki? Of wat is er? We hebben uit Suriname niet alleen maar kommer en kwel, maar we hebben ook uit ontwikkeling. De burger is opgestaan en neemt het hef in eigen handen wanneer het gaat om het land representatief te maken. Om de dorpen, de plantages, maar ook de stad schoon te krijgen. Toen ik in Suriname was en nog met Alston Sangayang bezig was, voordat hij dus zijn eigen Sign-in TV begon, hadden we over Paramaribo een item gemaakt wat heel veel stof had doen opwaaien. Nu is het zo dat een van de jonge activisten die zijn hart met ontzettend veel inzet en klem heeft verpand aan Suriname, het initiatief genomen om daadwerkelijk de daad bij het woord toe te voegen, hè, zoals ze dat zeggen. En we hebben hem onder de knop, want hij is ontzettend druk bezig om Kondre schoon te maken. En hij beperkt zich niet alleen maar tot de plantages, of in ieder geval de districten of een plantage, maar hij trekt ook naar Paramaribo en de volkswijk. Ik heb het over niemand anders dan de u welbekende Cibrano Piquet. Als het goed is, heb ik hem onder de knop. Even kijken als het werkt. Meneer Piquet in Vaarten, goedendag.
2: Hoi Jan Vaarten, goeiedag daar in Europa.
1: Dank u.
2: Uit onverwacht, wat ik onder.
1: Mooi, dank u wel. Wat spreken we af? Mag ik Cibrano zeggen? Of hou ik het op meneer Dahoud of meneer Piquet?
2: Nou, u spreekt met Cibrano Piquet nog steeds.
1: Ja, oké. Okay. Mag ik Cibrano zeggen?
2: Ja,
1: okay.
2: De onderdirecteur.
1: Dat is mooi. Cibrano, er zijn een paar filmpjes van je langsgekomen op internet. Ik heb ze ook onder ogen gehad. Je bent met een hele delegatie, waaronder ook assembleeleden, de voorzitter van de Vereniging Federatie, of hoe dat ding ook heet, van de paraplantages. De commissarissen, minstens drie commissarissen heb ik gezien. Of twee, minstens twee, dus ze kunnen mee, dat is zijn. ben je op internet te zien, omdat jij ontzettend druk bezig bent om bijvoorbeeld plantage representatief te maken, schoon te maken. Hoe gaat dat? Fawa Kanangatori dati, vertel.
2: Nou, om te beginnen, ik ben niet vandaag bezig met Ik ben niet alleen begonnen en onverwacht deed ik het al een tijdje. Maar ik ben ook in de stad bezig geweest, als u nog kunt herinneren, de tijd van Antonen Kom gebouw daar.
1: Oh ja. Klopt.
2: Ik was ook bezig met Freeman Grong op schoonmaken. Ik was ook ben helemaal naar Coroni geweest daar, bij het bejaardentehuis daar in Coroni. Dus overal waar ik ben, me en one appreciate moet kring. Omdat die, zolang je libi in een kring, dan kring ik om met jou. Je denkt kring, je libi kring, je handel kring.
1: Yeah.
2: Altijd fout om ik. Nu dat ik officieel onderdirecteur ben geworden van een bedrijf, dat is een schoonmaakbedrijf, Precision Land Clearing Solution, heb ook een contract gekregen van de staat, nadat ik de normale procedures heb gevolgd, de aanbestedingen, alles dat gevraagd werd, heb ik gepresenteerd. Dan ben ik in aanmerking om voor een kringkondre Rocco. Toch?
1: Wow.
2: Berma en dingen onderhouden.
1: Gefeliciteerd.
2: In Paramaribo.
1: Ja, gefeliciteerd.
2: Maar ik had... Ja, dankjewel. Uh-huh. Ik had eigenlijk de droom om het te krijgen voor para. Want je weet, wanneer je thuis bent, dat... En dat ik niet doe een boel aan foto, maar die doe ook dat... Je dwingen kan niet 10 zomeren, want je 5% of 10% extra inzet. Maar eenmaal ik ben in de stad ben geaccommodeerd, dan denk ik, wacht die. Ik ben bezig de stad schoon te maken. En wat about thuis? Want mijn oma, als ref oma dat leert me ook toe, dat probeer kenki grond tapu. Maar probeer zo goed en fout naar je schrijf. Dus if you want begin kriensan hang, in begin kriens. Also say to.
1: Ja.
2: Toch wat je nou kan begin long, de matak, ah, je doet dat werk zo mooi daar aan de Kozowijnenstraat. Ja, je doet het zo mooi aan de Latourweg. En dan rijdt men voorbij, vervolgens rijdt men voorbij onverwacht. En men zegt, hey, what about thuis?
1: Oké.
2: Okay. Dus ik zei, verbeter de wereld. En begin thuis. Dus toen hebben we besloten. Ik natuurlijk met mijn mensen waar ik onderdeel van ben. Is er NV. Dat is ook een bedrijf. En toen zeiden we, weet je wat? We gaan gewoon een donatie regelen voor thuis. Voor de plantage. En dat niet alleen voor de plantage. Maar het is een voorbeeld naar de andere plantages. Want er zijn een paar al bezig. Bijvoorbeeld 4 kinderen. Daar is Michael Marengo al een tijdje bezig. Bersaba. Daar is Theo Pengel ook al een tijdje bezig. En dat zijn mannen met wie ik vaker in contact ben. En we praten over bepaalde dingen. Dan dacht ik, oké. Okay, eenmaal me kiezen een contract voor Landi. Dan kom je beginnen doen. Geef een voorbeeld of een signaal. Dat we niet steeds op de overheid hoeven te wachten. Als wij... Wij, ik bedoel van de omgeving, van de plantage, van een buurt. Als wij zelf kunnen opstaan, vooral jonge ondernemers, van, en het alvast kunnen opstarten. Want dit ga ik niet alleen kunnen doen.
1: Nee.
2: Maar als ik alvast mee begin, dan kan het zo zijn dat het bestuur overneemt, of dat de DC overneemt, of dat de staat overneemt. Maar het klagen, toch? Want het klagen gaat ons niet helpen. Toch? Ik heb 10 jaren uitgetrokken uit mijn leven om kritisch te zijn. Ik ben nog steeds kritisch. En zonder om te handelen. En dat werkt niet. Als je kritisch bent, moet je ook een beetje handelen. En het handelen is niet dat je tegen mensen handelt waarover je kritisch bent. Maar ook dingen doen. Van kijk naar, hierover klaagde ik. Dit wil ik eigenlijk. Oké, ik begin een stap te maken. Ik begin het alvast te doen. Dus het is meer een wenk van stop het gepraat. Het gepraat hebben we al een tijdje gedaan. Laten we nu beginnen met doen. We hebben genoeg gesproken, laten we doen. Dus ik zei, ik begin thuis. En ik ga eerlijk zeggen, de ondersteuning dat ik heb gekregen, en u zei het daarnet al, van alle hoofdactoren van het district Para, dat begin ik bij de DC, bij de voorzitter van de DC, ik ga die namen netjes noemen, de DC Patrick Kersenhuis van Para, De DC die Para heeft geleend aan Marwena, Marvincient. Ja, want we hebben hem even uitgeleend.
1: Okay.
2: En DNA-voorzitter Michael Marengo, voorzitter van Plantage La Prosperité, Bersabat Theo Pengel was er ook bij. Voorzitter van Para Federatie van Paraplantages, meneer Hesley Ommen. Dus ik heb geprobeerd om iedereen, alle kopstukken van Paraso bijeen te halen. Zodat we dit initiatief kunnen ondersteunen. En dat het iets wat meer leven krijgt. Geen aandacht. Het moet geen aandacht krijgen. Het moet meer leven krijgen. Want aandacht ga je sowieso krijgen. Toch? Dus het meer leven dat men dit voorbeeld kan overnemen in Coroni, in Nikeri, in Komowijnen, noem maar op. Dat we alvast beginnen. En dat we daarmee een soort systematische druk uitoefenen op de overheid met gesloten mond.
1: Ja, oké. Okay. Dat heb je.
2: Is, ja.
1: Niemand kan het zo mooi verwoorden als jij. Wat wij ons hier afvragen, natuurlijk, Para is een beetje een soort visitekaartje. Je rijdt Para voorbij om naar Paramaribo te gaan als je uit het buitenland komt. Dus het eerste wat buitenlanders zien, behalve Zanderij, is dan. Zanderij zit ook in Para. Zijn de dorpen in Para. Hoe ver ga je. Waar ben je begonnen? Op onverwacht, nou heb je al aangegeven, vier kinderen en Bersaba. Maar er zijn ook andere plantages langs de weg als Overtoon en dergelijke. Krijgen die ook een beetje een schoonmaakbeurt?
2: Nou, om het te verduidelijken, ik ben niet begonnen in vier kinderen en ook in Bersaba. De personen met wie ik omga, vaker in communicatie ben, die mensen. Dus soms neem ik ook voorbeelden, want die jongens zijn jonger dan ik. Theo Pengel en Michael Marengo. Maar ik zie dat die jongens pushen en het zijn ook Paranse jongeren. Dan moet ik maar wachten. Als hun het kunnen, dan moet ik het ook kunnen. Ook al ben ik geen. Oké, hun zijn voorzitters van hun plantage. En dat, ik heb geen enkel functie in de plantage. Dan dat ik alleen maar plantagekind ben. En een liefhebber van de plantage. Een van de liefhebbers van de plantage. Dus als ik de voorbeelden van hun opvolg, dan zeg ik van nee. Dit moet ook kunnen in onverwacht. En als ik niet de tools heb om andere dingen te doen, dit kan ik wel doen, want ik heb mijn machines, ik heb mijn materiaal, ik heb mijn contacten. Dus dan op den duur ga je gebruik moeten maken van je contractuele eigenschappen. En heb ik daarmee iets gecreëerd dat we kunnen beginnen.
1: Ja.
2: Wat betreft de andere plantages, ik denk niet dat ik de enige ondernemer ben in het district. Er zijn een aantal kleine ondernemers en grote ondernemers.
1: Ja,
2: maar en ik vind gewoon dat ze dit moeten overnemen.
1: Mooi zo, je brengt me op de volgende vraag. Maak je contact met andere ondernemers om hun steun te vragen? Je hebt het accent verlegd naar Paramaribo. Koes-Wijnenstraat, kan ik me herinneren dat je gezegd hebt. En
2: dat
1: zo.
2: Om te ondersteunen. Maar het is meer voorzeggen. Je weet wanneer we bezig zijn repetitie te maken of in over je tas doen. En omdat Misaptak Para moest over, want we gaan richting Oil and Gas tijdperk waar we bijna 40.000 tot 50.000 buitenlanders in Suriname gaan ontvangen.
1: Ja.
2: Te accommoderen.
1: Ja.
2: Dan wil ik Para zo aantrekkelijk mogelijk maken. En dan begin ik alvast thuis en dan zeg ik het voor aan de rest.
1: Nooit.
2: Want precies hoe je dat net hebt aangehaald, als je aankomt, Para is communicatiedistrict bij uitstek in Suriname. Als je internationale vluchten moet nemen, is het in het district Para. Als je hier moet aankomen, is het ook in het district Para. En onderweg naar Paramaribo, dan kom je vooral het stadje onverwacht. De hoofdplaats kom je tegen. En als je alleen maar de hoofdplaats tegenkomt, dan heb je meer oog om te kijken van oké, hier hadden we het treinstation, hier hebben we de districtcommissariaat, hier hebben we de poli, de RGD. En die omgeving is dan een van de eerste omgevingen die echt een voorbeeld moet zijn. En daar ben ik kind van. Dus vandaar dat ik zei, ik ga alvast. Zijn ik weg?
1: Nee. Ik hang aan je lippen.
2: Ja, dus dat is een van de dingen wat ik voor stond, want als je hebt gemerkt, nog geen drie maanden terug, heb ik ook het initiatief genomen om alvast de school waar ik heb gezeten als kind, de Adolf J. Welle school, heb ik even op me genomen. De eerste fase is al voorbij. We gaan dan de hele school onderhouden met mijn werkzaamheden, de proppen die daar liggen. Dus dat heb ik even op me genomen, omdat een ondernemer ook iemand van onverwacht, ik ga zijn naam

0: koon noemen, Eduard Olenski. Hij was niet belast daarmee, maar hij deed het. Toch? Maar je weet, wij jongeren moeten dan overnemen. En ik wil een voorbeeld geven dat Eduard bezig was. Ik als jongen, dat Eduard, ik neem het over. En wanneer ik loslaat, dan neem iets jongeren dan ik, neemt het dan over. Dus dat wil ik nu, zo'n signaal wil ik geven. Mooi. Dus nu heb ik eerst de Wellenschool schoongemaakt, mooi gemaaien. Prima, heel jari, mooi netjes voor onze schoolkinderen. Heb ik dan de bermen langs de brug daar richting commissariaat. Dus de hoofdplaats van Para heb ik dan een mooie beurt gegeven. Ja. En ik heb gezien de mooie, de positieve reacties die kwamen daarna. Toen zei ik van me, wacht, dit is naar Vestoro. Die Bosroy TV, dat was Insee. En Insee moest weer aantrekkelijk toe. Ja. Ja, toch? En we weten dat we al jaren zitten met, opgehoopt met de waterwegen. In het district Para worden niet onderhouden. Dus dat zijn we Omblek, Benny Vien. Hij is dan gestart met het graven van de rivier. En Krim Krim en Godoro. Dan dacht ik, no. If the big one man. Dat Uno Jong was, zei Kabaka, ze moest take over. Dan moest man met de man, Firitje zo. Trots dat hij u tek over voor de man, voor Tjararo Godoro. En u zag het gisteren ook, om Benny Vient was daar. En je zag dat die man. Dus die man was helemaal in zijn element gisteren.
1: Blij. Ja, dus, blij.
0: Dit gaan we vaker blijven zien. Ik word gebeld hoor. Ja. Dit gaan we vaker zien. Dit gaat alleen maar groeien. De start is nog niks. Het is om het voort te zetten. Mooi. En dat is waarvoor ik streef. Het voortzetten dat het in Oostzembo gebeurt. Overtoon, Bergsdap, noem maar op. Dat het gewoon voortgang vindt. En dat het district Para over een jaar, twee jaar. Nou, en niet is een prop mag je zien als je langs de weg voorbij rijdt.
1: Geweldig. Nou, mede namens alle Surinamers in de diaspora. Ik weet dat de luisteraars zitten te popelen om te bellen. Maar terwijl ik met je praat, is het niet mogelijk omdat je ze niet gaat horen. Ik ben langs een andere weg met jou aan het praten. Dus het spijt me, luisteraars, voor deze keer. Maar de volgende keer zult u vragen stellen. Sebrano Piquet, met nogmaals, mede namens alle Surinamers in de diaspora, maar ook de Surinamers thuis in Suriname, ga ik je bedanken voor dit interview, maar vooral ook voor het initiatief. En ik hoop dat je volhoudt en dat het succes zichtbaar zal zijn en dat de overheid dat voorbeeld zal overnemen en je volledig zal ondersteunen om het allerbeste ervan te maken. Trouwens, heel kort, de Mennonieten die dreigen Para over te nemen, hè?
0: Ik heb het onder het oog. Ik ben nu bezig informatie te verzamelen. Ik heb het onder het oog, dus ik weet precies dat ik daarmee ga starten. Want ik begrijp bepaalde dingen nog steeds niet. Maar ik denk dat we hierover niet kort kunnen praten. Want er is heel veel aan de hand wat Mennonieten betreft. Dus misschien in een ander interview.
1: Okay.
0: Ik denk dat zeker weer zal komen.
1: Mooi zo.
0: Dan gaan we iets wat dieper ingaan. Maar het moet niet te lang duren.
1: Nee.
0: Want dit moeten we niet laten. Dit is Para. Dit is Suriname. En als het zo doorgaat, dan hebben we straks helemaal geen achterbos meer. We hebben straks geen ruimte meer om te gaan jagen. We kunnen straks ook niet meedoen meer aan visvangst en planten. Want je weet, wanneer die mannen werken, werken ze met allerlei troep die ze achterlaten wanneer ze weggaan. Dus dit gaat niet zo blijven. Maar ik denk dat in het vervolg wel iets breder of dieper hierop zullen ingaan.
1: Afgesproken. Nou, nogmaals, hartstikke bedankt en ga zo voort. En we blijven je volgen met aangezogen. Dank je wel. Dank je. En dus Sebrano Piquet vanuit Suriname. Hij zegt het zelf ook. Geen woorden, maar daden. Laat het niet alleen bij woorden blijven. Maar laten we de handen uit de mouwen steken en iets maken van ons land. Laten we klein beginnen thuis. En dan uitbouwen naar buitenshuis, naar groter. Ik groet Uja, Burgzorg, Miguru, een van harte suite groet. Met Sherti, dag lieverd, groet ik ook vanuit de studio's hier. Ik groet mevrouw, uit Suriname denken. Ja, Suriname, Sharissa is het. En Miguru. Blakkaroesoe, mevrouw Hoever. Een suite groet vanuit de lekkere studio's van Maart Radio in Amsterdam, Zuidoost. Ria Braaf, Feide Feitang, Beterschap, Guru. Logora, uno mandi wan minoma groet alasma. Dus, maar bij deze me groet alasma. Wie is pewe befenu srefi, wan suit odime baru. Mijn collega Roy is ondertussen aanbeland hier. En ik zie hem nog niet binnen. Maar hij is al in de omgeving. Want ik zag hem voorbij lopen. Effectief op Adoro Kande. En die gaat het zo meteen van mij over. Oh, het is hem gelukt. Hij is wel binnen. Het is hem gelukt. Hoe gaat het ermee? Hij heeft zijn beide duimen omhoog en hij zegt prima, prima. En dat betekent dus dat u straks nog verder mag gaan genieten van wat wij voor u te bieden hebben. Een van de fantastisch mooie nummers, de telefoon, blijven overgaan. De mensen blijven volharden. Ik wilde een prachtig nummer voor u afdraaien. Echt waar. Mevrouw Overman in Almere, Patricia Overman, een van de mooiste mensen op deze aarde. Daar wilde ik het nummer ook voor bestemmen. En natuurlijk ook Hetty Vrede. Allemaal schitterende mensen die luisteren Maart Radio en die de Surinaamse zaken warm hart toedragen. Linda de B., mevrouw Boutense, Helga. En ga zomaar door. Ik kan al die namen niet opnoemen. Maar even kijken. Beller, u bent aan zet. Ik heb 2 minuten voor u.
2: Ja, ik ben het, Jan. Ik heb naar meneer Piquet geluisterd.
1: Ja.
2: Over schoonmaken.
1: Ja.
2: Hoe zit het met die kringkonderactie van de president?
1: Baja. Bajo,
2: en ik zag eergisteren een trend van de Maikarina Senang. One big brady gotro. Amanda 10 jaar gotro no kring. Daarom heb ik op haar buurt
1: sungo. Oh jee.
2: 10 jaar. Dus de 5 jaar heeft Jan plus een 5 jaar baas.
1: Ja, maar Ibribi.
2: Ja, maar je ziet foto toch, videobeelden.
1: Ja, maar Sarana, Sané, Gros, Nelera, Benawayari,
2: Bussi, Gros. Daarom heb ik de rating, de Sané, in Krimi, Gotro, Boon. Na te awatra alleen ting, na watra ne, na noan grasi negro, efi, fosi, dumbe dep chimboi. Na de man becha straf, man kon krim onder Boon. Onder Boon bouwen bigi gracht. Dus heeft er nog een tjaar de strafman. Met die meneer van een missiekabatja de illegaal kon krimafoto.
1: Want dat
2: was een legaliseerding. Dat begin leerding in burgering. Begin krima ala de straat in een foto.
1: Abang aan missiekabatja, Rama.
2: Nee, omdat missiekabatja dat kwam terrasani en een partij. Fractieleider dat was op een illegale de. Terwijl als schriftpartij aan minister dat me was legaliseerd. Dus met de illegale die was Sibi leek van president Bego Sibi 2 minuut. Maar dit is zo ziek moro langa.
1: Maar dit is zo. Je komt Odo. Maar tenminste president goot tenminste toch wist na 2 minuten ago.
2: Ja. Dus kan de meneer Piquet kan actie meneer Misikabape de illegale de? Want meneer Piquet naf abop mi brino. Meneer Piquet kinky feit.
1: Nee, meneer Piquet, waar MPS nou?
2: Ah, waar MPS? Ah, moro mooi.
1: Ja.
2: Grunjarina, de PDN, Grunjari ben bekend om vastzending, werkverschaffing. Pimpenting.
1: Oh, ai, werkelijk ai.
2: Dus met MPS, verzending, werkverschaffing kon bakken.
1: Nou, het zou misschien niet verkeerd zijn. Na de bruskutsers, dan haal ik vaarlijk aan zouden tegenwoordig. Ja. Jan, ik ga je moeten bedanken, Jan. Nog 8 minuten voor het einde bedankt.
2: Tetrawiki.
1: Tetrawiki bakken. Oké. Okay. Jan. Oh jee. Ik wilde Jan nog wat vragen. Jan, je hebt die telefoon heel snel opgehangen. Ik wilde je vragen als je wat gehoord hebt van Jerry uit Spanje. Ik mis de man op de radio. Goed, Archimang, alone to. Listeners everywhere. Luisteraars, overal waar u zich ook mogen bevinden. 7 minuten scheiden ons of 6 minuten scheiden ons van het hele uur. Van 7 uur. Mijn collega is ondertussen al aangekomen om het van mij over te nemen. Maar voor al die lieve mensen. Al die lieve mensen. Te veel om op te noemen. Duizenden overal. Die luisteren naar Maart Radio. Die Maart Radio natuurlijk warm hart toedragen. Heb ik dit fantastisch prachtig nummer. Van Ed Sheeran voor u klaargezet. Het is een nummer welke ik onder bepaalde omstandigheden adresseer naar een bepaald persoon. Maar ik vind dat ik u het genot van dit nummer, de schoonheid van dit nummer, niet mag ontnemen. En daarom draai ik het af voor u allen. En weet je, zelfs de naam van het nummer is prachtig. I love you dangerously. Wel, Saranamangs Alamala. Wispode, I love you dangerously. I really do. Boiti kan dit toe. Maar die zijn daar ook niet meer vrienden. Dit is Ed Sheeran. En I love you dangerously.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Boerenactivisten zijn mogelijk verantwoordelijk voor de sabotage op het spoor. Dat blijkt uit gesprekken die de NOS heeft gevoerd met boeren en boerenorganisaties. In online groepen zou gesproken zijn over vergaande acties op Prinsjesdag. Een bron zegt dat in een lokale trekkersgroep ook over sabotage op het spoor werd gesproken. Het ging onder andere over hoe buizen aan het spoor vastgemaakt moesten worden. ProRail meldt dat er vandaag 35 storingen waren doordat er voorwerpen op de rails lagen. De Immigratie- en Naturalisatiedienst moet dit jaar 106 miljoen euro aan dwangsommen betalen voor het te traag behandelen van asielverzoeken. Er ligt een voorstel om de dwangsommen af te schaffen en die zal volgende maand door de Eerste Kamer behandeld worden. Verwacht wordt dat het voorstel op een meerderheid kan rekenen. Kort gezegd komt het erop neer dat als de wet in werking treedt, asielzoekers alleen een dwangsom kunnen vragen voor het te traag afhandelen van een procedure als er een rechtszaak loopt. Persbureau Reuters meldt dat het laden van olie in de Saoedische havenstad Yanbu aan de Rode Zee is stopgezet. Een paar dagen geleden werd de belangrijke Oost-West-pijpleiding preventief stilgelegd nadat er afgelopen vrijdag een droneaanval had plaatsgevonden. De afgelopen tijd was deze pijpleiding belangrijk geworden omdat hiermee de straat van Hormuz omzeild kon worden. De Britse spionnenserie Slow Horses krijgt een 8e seizoen. Dat heeft Apple TV bekendgemaakt. Afgelopen nacht won de serie met onder andere Cary Oldman en Kirsten Scott Thomas in de hoofdrollen een Emmy Award voor de beste regie van een dramaserie. De regisseur Saul Metstein viel in de prijzen. Morgen gaat het 6e seizoen van Slow Horses in première. Er is niet bekendgemaakt wanneer het 7e seizoen te zien zal zijn. Het weer: vanuit het westen meer bewolking met kans op wat regen en in het uiterste oosten flinke onweersbuien. In de nacht kan het overal regenen bij zo'n 13 graden en weinig wind. Morgen wolken, zon en soms een bui bij 18 graden. Dit was het radionieuws.
2: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: Hilisen.
1: Toujours, na wie reisbureau Capricio Stoers. Is dat padet toch? Hartje Amsterdam, Albert Kuipstraat, 43A. Anno 5 jaar, anno 10 jaar, na 310 jaar, zo'n 30 jaar, uw goedkoopste en betrouwbaarste partner in uw vliegreizen naar Paramaribo. Jere te jere gronta pa lontu, dat wan taki, dema abiro koma kananga ANVR nanga IATA internationaal. Igam sakong. Onda Albert Kuipstraati, voor zet je op een lanje free, gua Paramaribo, nanga kande, isa fasande, trasef gronta pa lontu. Ook toe kan na kuwan konkrutei 020-6737-342 of kijk op www.capricciostours.nl. Drapeetjes à la info. Jereno, u op op bije munde manting, ja? Ajuru, to de roko, drie de roko, voor de roko, man. Van maandag tot en met zaterdag, reisbureau Capricciostours. Al meer dan 30 jaar, uw reispartner in hartje Amsterdam. Baby, we're gonna Capricious Tours.
2: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten, welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
3: Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Jones van de NDP, twee parlementariërs. En die gaat ze straks interviewen. We krijgen zo meteen verbinding met haar uit Paramaribo. Mijn naam is Lloyd Williams, ik verzorg de techniek voor haar. We wachten op de verbinding met Paramaribo.

Luisteraars, over 5 minuten hebben wij Jane aan de lijn met haar twee gasten, Jeffrey Lenau en Abu Jones.

0: Goedenavond luisteraars van Markt Radio Amsterdam en welkom bij het Marktpolitiek Café Jena Rifabadoula. En vandaag zenden we uit, en dat is voor de tweede keer, vanuit het warme, niet zo zonnige, vandaag bewolkte Paramaribo. Ik weet niet hoe het weer daar is, Lloyd. Dankjewel Lloyd dat je vandaag achter de knoppen zit. Hoe is het weer daar bij jullie?
1: Het is bewolkt. Bewolkt, maar wel droog.
0: Maar kijk, dit vind ik dus meteen een mooie verbinding. Hè? Het is zowel in Suriname bewolkt als in Nederland bewolkt. Dus alleen denk ik dat bij ons iets warmer is.
1: Ja.
0: Luisteraars, vandaag hebben we in het Marktpolitiek Café uitgezonden vanuit Suriname live aanwezig twee Surinaamse parlementariërs, DNA-leden zoals we dat hier noemen. En aan de linkerkant van mij zit Jeffrey Lau van de NPS. Welkom Jeffrey.
2: Bedankt.
0: En aan de rechterkant hebben we Ibu Jones van de NDP. Welkom Ibu.
3: Goedenavond luisteraars, dankjewel Jane.
0: Ja, en luisteraars, bij jullie goedenavond, bij ons goedemiddag en fijn dat jullie er zijn. En ik hoop ook echt dat er luisteraars zijn die vandaag ook de politici gaan bevragen. Want het gaat niet alleen om zenden. Het gaat vooral ook om dat we met elkaar een gesprek aanvoeren. Vorig jaar in 2025 heb ik een stuk of 4 STVS-uitzendingen gedaan met verschillende politieke partijen, verschillende politici die geïnteresseerd waren. Waarbij ik heel erg promoten in Suriname de verbinding maken. Verschillen van elkaar in elkaars verlengde leggen. En in plaats van te strijden, boos te worden, persoonlijk te worden, elkaar uit te schelden, toch met elkaar in gesprek te gaan. Al zijn het soms hele moeilijke gesprekken en soms hele moeilijke thema's. Maar het gaat erom, willen we verbinding maken, willen we verandering in de politiek, of dat al in Nederland of in Suriname is. Maar we zitten nu in Suriname, dus dan pakken we dat. Dan zullen we toch met elkaar in gesprek moeten gaan. En zoals Jeffrey en Ibu heb ik voor de verkiezingen gesproken. En ik heb ze ook aangegeven van kijk, na de verkiezingen, als ongeveer een jaar verstreken is, dan ga ik jullie weer iets vragen. En niet alleen jullie, iedereen die ik toen in gesprek mee ben geweest bij de STVS, bij Radio Appinti, ga ik één voor één weer terugvragen om te kijken van hoe hun politiek jaar is geweest en wat ze hebben bereikt. Maar weet je wat zo grappig is en eigenlijk fantastisch is, luisteraars? Dit was sowieso mijn vraagstelling die ik de politici zou gaan bevragen. Maar deze twee hebben daadwerkelijk, zeg maar, in ruim een jaar tijd iets weten te bewerkstelligen.

0: resultaatgericht, wat aanwijsbaar, aantoonbaar is. En dat vind ik een enorme eer ook, dat ik jullie vandaag hierover mag bevragen, Jeffrey en Ibu, en voor onze luisteraars. Er is een, en corrigeer me, hè, want jullie zijn de deskundigen, ik niet. Er heeft een wetswijziging plaatsgevonden op een onderdeel van een bepaalde wet die ze zelf allemaal gaan vertellen, want ze gaan het allemaal zelf vertellen, wat heeft gemaakt dat wij als Surinamers trots kunnen zijn op onze diaspora-sporters die ook in staat worden gesteld om voor hun land uit te komen. En dat is niet iets van Suriname. In vele landen in de wereld zijn er sporters geboren getogen of zich heel erg voelende het vaderland in zich, die voor de sport willen uitkomen als een trotse zeg maar burger. En daar valt Suriname nu ook onder. En daarmee wil ik jullie alvast feliciteren, Ibu en Jeffrey, en natuurlijk de andere twee leden die ook erbij horen. Zeg ik het goed, Rijmen en Sampi. DNA-lid Rijmen en Sampi. Dus samen met Ibu en Jeffrey. En die twee zijn van de welke politieke partijen? ABOP en A20. Dus waar je kan zien wat binnen de samenwerking van coalitiepartijen. Die, en ook met de oppositie die toch ook een mooie manier van samenwerking heeft laten zien. En ook een constructieve manier dat je ook samen tot iets kan komen dat het nationaal doel dient. Een mond vol luisteraars dus. Het wordt een spannende anderhalf uur. Het nummer waarop jullie kunnen bellen gaat Lloyd nu even doorgeven. Dat wil ik alvast vooraf genoemd hebben, dat jullie dat als luisteraar noteren. Want jullie zullen ook in de studio bellen en vragen kunnen stellen aan de twee parlementariërs. Ik ga ze zo meteen het woord geven nadat Lloyd even het telefoonnummer heeft herhaald van Mart Radio Amsterdam.
1: Alvorens ik het telefoonnummer opnoem, Jane, moet ik er wel bij vermelden dat wij wat issues hebben met onze WhatsApp-verbinding. Dus dat betekent eigenlijk, als de beller inbellen, kunnen jullie die bellers niet horen. Dan zal ik de vraag moeten herhalen voor de gasten.
0: Oké, maar dat is geen probleem. Want de bellers kunnen op het vaste nummer bellen en bellen ze op het WhatsApp-nummer alsnog.
1: Dan
0: noteer je gewoon de vraag dan herhaal je de vraag aan ons met de naam. Is dat een idee, Lloyd?
1: We hebben geen WhatsApp-verbinding. Tenminste, niet een extra WhatsApp-verbinding.
0: Nee, ik heb het begrepen. Maar wat ik wil zeggen is, dat begrijp ik heel goed. Maar de bellers gaan gewoon op het markt. Het telefoonnummer dat al heel bekend is, gewoon bellen. En dan noteer jij gewoon de vraag en de naam. En dan herhaal je dat gewoon namens die beller. Toch? Dat is het, lijkt me het beste.
1: Dat is net wat ik zei, ja.
0: Mm-hmm. Idee, Lloyd, om dat zo te doen?
1: Yes.
0: Abu. Oké. En dan gaan we nu het telefoonnummer herhalen waarop de luisteraars kunnen bellen. En dat is het vaste nummer van Mart Radio Amsterdam. Lloyd?
1: Het nummer is 020-471-4291. 020-471-4291.
0: Oké. Nou, ik zal eerst beginnen bij Jeffrey. Jeffrey, misschien kun je vertellen en ons meenemen eigenlijk hoe jullie op het idee zijn gekomen als eerste om te beginnen aan dit project om die wetswijziging te creëren en door te voeren.
2: Nou, goedenavond luisteraars. Wat Jane net aangehaald, die verbindenis tegen dat bestaat het eigenlijk. Want wij Surinamers hebben talenten en daarmee ben je geboren, maar om het te ontwikkelen is een traject nodig. En bij dat traject heb je natuurlijk ook investeringen nodig. En we weten allemaal, in Suriname ben je geboren met een talent, maar om het volledig eigenlijk helemaal tot ze eigenlijk ontwikkeling te brengen, veilig niet alleen maar eigenlijk alleen maar talent. Het veilig energie van je, het veilig veel geld van je, maar ook de hele infrastructuur eromheen is nodig. jammer genoeg, dat weten we allemaal, dat in Suriname dat niet altijd mogelijk is. Voor individuele sporten kan je misschien toch op een zekere niveau komen, maar wanneer het gaat om eigenlijk groepsporten, teamsporten, is dat heel moeilijk. En vaak genoeg hebben we ook veel van onze kinderen die uiteindelijk eigenlijk verder willen studeren, hetzij in sport of in andere studies, moet je toch naar het buitenland gaan. En veel van ons gaan bijvoorbeeld inderdaad naar Nederland. En de sporters, en die wet is uiteindelijk ook niet aan die sporters opgenomen, maar ook bijvoorbeeld wetenschappers. We weten allemaal dat die talent eigenlijk niet zomaar verloren moet gaan. En dat wordt die mensen ook de kans moeten geven om naar het buitenland te gaan. En een deel van ze is inderdaad, nou ik zeg een groot deel van ze is in Nederland eigenlijk te vinden. En de roots zijn in Suriname. En we weten allemaal, ze hebben nog een hart voor Suriname en ze willen graag ook uitkomen voor Suriname. Maar natuurlijk, in de sportwereld moet je eigenlijk een soort nationaliteit hebben van het land, weer het land vertegenwoordigen. En daarmee zitten eigenlijk de grootste groep sporters, wat we hebben laatst meegemaakt bij de WK, hebben gezien dat het eigenlijk een soort drempel vormt. En we weten allemaal, voor de sporters die altijd hebben eigenlijk uitgegeven aan een groot deel van hun eigen tijd, energie, geld, noem maar op. We moeten dus niet een andere drempel gaan creëren. We willen dus die drempel gaan wegwerken voor ze. En daarom is uiteindelijk gekozen voor zo'n wet. Want dat is alleen voor Suriname zo. Ik denk wel voor alle landen is het zo. Je wil zoveel mogelijk talenten hebben voor je eigen land. Wanneer het gaat om bijvoorbeeld grote gebeurtenissen als sport, als wetenschap, etc. En daarom vinden we allemaal zo'n wet is heel goed. En daarom is het ook zo. Kamerbrief aangenomen.
0: Dankjewel, Jeffrey. Iwu, eigenlijk dezelfde vraag. Wanneer werd het zaadje bij jou gepland dat je dacht van ik wil hier iets aan doen?
3: Laat me dit ervan zeggen. Als we kijken naar onze nationaliteitswet en we kijken wat de mogelijkheden zijn, dan gaat u zien dat als je vooral kijkt naar artikel 16a, gaat u zien dat onze mensen in de diaspora de Surinaamse nationaliteit kunnen aanvragen en ze kunnen het krijgen via de president. Zodat dat heel proces van naturalisatie niet te doorlopen. Dan praat ik nu concreet over artikel 16a onder D.
0: In de grondwet?
3: Nee, in onze wet op nationaliteit en geschiedenisschap.
0: Oké, nationaliteit en geschiedenisschap.
3: En wat wij hebben gedaan, we hebben die uitdaging die er is bij de actieve handeling die men zou moeten plegen om die nationaliteit aan te vragen, hebben wij een beetje versoepeld voor de sporters. Omdat bij sport gaat het erom, als je wil uitkomen voor een land, moet je de nationaliteit bezitten van dat land. En wanneer we dat hebben gedaan en we kijken internationaal de nationaliteitswetgeving van andere landen, dan zie je dat er een obstakel zou kunnen zijn. En als we Nederland als voorbeeld kunnen noemen, als we kijken naar artikel 15, artikel 15a onder E, 15a lid 1, dan zie je dat daar een beperking is. Waarbij eigenlijk er wordt gezegd, als je een Nederlander bent, en je een andere nationaliteit aanneemt, verlies je automatisch je Nederlandse nationaliteit.
0: Ja.
3: Maar er is wel een uitzondering daarop. En de uitzondering is dat het verkrijgen van een vreemde nationaliteit moet het gevolg zijn van een wilsdaad gericht op het verkrijgen van een vreemde nationaliteit. Mm-hmm. En op basis daarvan zou je dan je Nederlandse nationaliteit kunnen verliezen. Dat betekent dat als we meteen in rechtstreeks moeten kijken naar de voetballers die uitkomen voor Nacho. Mm-hmm. En natuurlijk andere Surinamers die in Nederland zijn. Mm-hmm. En die het goed doen op het gebied van sport. En mm-hmm. zouden willen uitkomen voor Suriname. Dat alvast een belemmering zou kunnen zijn. Dus wat wij hebben gedaan is dat gedeelte vergemakkelijken. Zo synchroniseren. We hebben het zodanig gesynchroniseerd met verschillende wetgevingen. Een van de dingen die tijdens die hele discussie tot stand gekomen is dat Suriname, wat wij hebben gedaan, niet iets vreemds is. Integendeel hebben we het juist die verbinding proberen te creëren in die wet. Want we weten bijvoorbeeld Spanje heeft in 2025 drie niet-Spanjaarden, de mensen die geen link hebben met Spanje, hebben zich

0: genaturaliseerd om uit te komen in 2026 tijdens de winterspelen. Mm-hmm. En het gaat om, ik dacht, twee schaatsen en één schermen. Mm-hmm. Wat wij hebben gedaan is eigenlijk hetzelfde, maar we hebben nog iets erbij gezet als veiligheidsklep, dat de persoon een PSA moet zijn. Zijn iemand met een seizoen link met Suriname. Het gaat niet om doodsvreemden.
1: Nee.
0: Er moet een link zijn met Suriname. Dat is eigenlijk vissen uit jouw
1: eigen vijver.
0: Dus dat is het in een nutshell. En door interessante discussies. Er zijn bepaalde zaken blootgelegd. En ik denk dat wij als Suriname toch wel in een nadere stadium moeten gaan kijken naar het eigenlijk realiseren van onze wetgeving met betrekking tot naturalisatie.
1: Ja, ik vind dat een hele goede zaak. En ik was er heel erg trots en blij om. Omdat het iets was wat me echt, ik heb dit nooit met iemand besproken, maar een hele tijd bezig hield. Want ik zag dat heel erg bij de Marokkaanse diaspora in Nederland. Je zag dat zij enorm veel talent hadden. Maar ja, hoeveel spelers kan je opstellen als Nederlands elftal? En een groep viel gewoon buiten de boot. En toen zij uiteindelijk gekozen hadden om uit te komen voor Marokko, kon je in 2 weken achter elkaar zien hoe Marokko gepresteerd had. En echt in de wereld nu gewoon heel duidelijk een stempel heeft gedrukt op de voetbalwereld. Iedereen kent het land Marokko als helden, worden ze binnengehaald. Ze hoeven niet de WK gewonnen te hebben. Maar het feit dat ze dat kunnen doen, kan natuurlijk ook voor ons, en in mijn geval voor mijn vaderland, een enorme plus zijn. En kijk, we praten nu over de voetballers, maar uiteindelijk gaat het ook om andere getalenteerde sporters van Surinaamse afkomst, origine of vanuit de juridische PSA zeg maar gerechtigheid, die ook in Nederland buiten de boot vallen, maar als ze voor Suriname uit zouden komen. En ja, kijk, het is misschien een open deur om het steeds te zeggen, maar kijk maar even naar Anthony Nesty, against all odds. Toen de tijd de Olympische Spelen 100 meter vlinderslag winnen. Niemand had ooit gedacht, Suriname werd op de kaart gezet. Dus ook wij kunnen verrassend in de wereld uitkomen. En laat dit een mogelijkheid zijn ook om de deur open te stellen. Naar mogelijk ook andere talenten. En thema's waarbij ons klein landje groot kan worden. Want laten we eerlijk wezen, wij weten natuurlijk ook, en ik ben natuurlijk ook politiek actief alleen in Nederland. Dus we zitten hier toch maar allemaal met politici aan tafel. Hoe belangrijk het is om je land op een positieve manier op de kaart te zetten. En als je brain drain hebt, wat wij in Suriname kennen op zoveel vlakken. Kijk maar naar onderwijs, kijk maar naar de medische wereld. Enorme goed opgeleide hier in Suriname. Let wel, goed opgeleide hier, want daar stroomt ze zo binnen in Nederland of in het Caribisch gebied op functies en op banen. Dan moeten we ervoor kunnen zorgen dat we onze kennis ook in eigen land houden en hier groot worden en niet daar groot worden. Maar vertel, wat is de volgende, dan ga ik ook weer naar Jeffrey, wat is de volgende stap nu dit heeft plaatsgevonden? Hoe werkt de verdere procedure? En jullie mogen echt een samenspraak doen, hoor. Dus,
0: Eigenlijk is het simpel. We hebben ons deel gedaan als Nationale Assemblée. Uh-huh. Nu ligt het aan de president. Wat wij doen, als wij een wet hebben goedgekeurd, sturen we het door naar de president. En de president gaat het ondertekenen. Uh-huh. En dan wordt het gepubliceerd. En dan heeft het kracht, rechtskracht.
1: Ja. Ja.
0: Ik heb begrepen, het is sowieso al bij het staatshoofd. Ik weet niet in hoeverre zij haar aantekening aan de andere heeft gezet en het gepubliceerd. Dus ik kan zijn dat ik het heb gemist, hoor. Rekening houden met het gegeven dat we nu op reces zijn.
1: Ja.
0: Dus hoe dit op het draag moet.
1: Ja, jullie hebben ook al spanning nodig.

0: zoals hier aan tafel.
1: Kijk, Suriname is een dynamische samenleving en we krijgen steeds instroom van eigenlijk andere landen. Yeah. We krijgen bijvoorbeeld de Cubanen nu, de Venezolanen, de Brazilianen, noem maar op. En de samenleving blijft steeds veranderen. En in de komende jaren gaat dat steeds ook meer het geval zijn. Vooral met de komst van eigenlijk de olie gaat er nog meer mensen naar binnen komen. Want dat brengt zich ook mee dat er meer talenten worden eigenlijk gecreëerd met een Surinaamse roots. Want de eerste generatie is nog buitenlander, maar de tweede generatie, de derde generatie, is eigenlijk van Suriname.
0: Dus we gaan een soort van smeltkroes worden, wat we in de Verenigde Staten ook al gezien hebben.
1: Ja, en met zo'n wet betekent ook dat bepaalde mensen ook teruggaan naar hun land, maar nog verbintenis hebben met Suriname. En als ze inderdaad zich ontwikkelen in de sport en ze willen uitkomen voor Suriname, kan dat altijd gebeuren. Ik zei dus als ze verder bijvoorbeeld gaan studeren in Cuba, in Venezuela, noem maar op. En dit is de basis die gecreëerd wordt voor de toekomst. En ik neem aan dat je iemand in Suriname bent geboren en opgegroeid, dat er toch een lobby is voor Suriname. Dus die hechtenis is er altijd. Ik denk wel dat men uiteindelijk gaat kunnen kiezen voor Suriname.
2: En dat is het mooie tijdens die discussie. En soms is onwetendheid een storend factor, want dan geeft die discussie, dan komt die discussie niet echt tot zijn recht. Een van de dingen die we moeten stressen is dat we eigenlijk niets nieuws hebben gedaan. Omdat die wet op zich, ik zei het al, artikel 16a onder D, biedt al de mogelijkheid. En als we, laten we toch voor het gemak die voetballers die uitkomen voor Suriname, de Nederlandse jongens die uitkomen voor Suriname. Zij hebben eigenlijk al die Surinaamse nationaliteit gebaseerd op artikel 16a onder D in relatie tot artikel 11 van die wet. Uh-huh. Nee, artikel 9 van die wet. Wat wij hebben gedaan, omdat juist dat een obstakel vormde, want in dat geval moesten zij actief een handeling tegen. Dat is, zij vragen zelf de nationaliteit aan. En dat betekent dat het zo in strijd zou zijn met artikel 15 van de Nederlandse wetgeving. En dat zou betekenen dat ze een Nederlandse nationaliteit zou verliezen. Daar hebben ze actieve handeling gepleegd om. En je wilstaat was gericht om het verkrijgen van de Surinaamse nationaliteit. Er werd dus geregeld dat ze van rechtswege kregen omdat ze willen uitkomen voor die selectie. Dus hun wilsdaad is niet gericht op het verkrijgen van de nationaliteit, maar het is gericht om uitkomen
0: van de
2: precies. En het gevolg daarvan is dat je dan. Uh-huh. En als je precies kijkt wat artikel, wat de Nederlandse wetgever zegt met betrekking tot dat artikel, gaat u zien dat.
0: Misschien dat je dat voor onze luisteraars even kort kan voorlezen, want dat is wel fijn.
2: Ja, want Nederland heeft zelf een uitleg gegeven voor wat betreft dat gedeelte. En ik hoop dat ik het snel voor kan halen, als u me even die ruimte geeft.
0: Ja, die ruimte is er hoor.
2: Oh, we hebben genoeg tijd.
0: Ja, zeker. Kijk, als ik iets binnen het politiek café doe, dan gaat het voor mij vooral om dat hetgeen we doen goed gedaan wordt. En dat doe ik liever minder. En minder betekent dan meer. Hè? Dat de luisteraars goed ingelicht zijn in hetgeen we naar voren willen brengen.
2: We praten over artikel 15, eerste lid aanhef van de A.
0: Nederlands.
2: Het Nederlandschap gaat voor een meerderjarige verloren door het vrijwillig verkrijgen van een andere nationaliteit. Dat is wat die wetgeving zegt.
0: Ja.
2: En Nederland geeft aan wat onder vrijwillig wordt
0: verstaan.
2: En dan heb je vrijwillig verkrijging. De verkrijging van een andere nationaliteit door bij naturalisatie moet vrijwillig zijn. Het moet gaan om een wilsdaad die specifiek is gericht op de verkrijging van een andere nationaliteit. In de volgende gevallen kan niet worden gesteld dat de wil is gericht op het verkrijgen van een andere nationaliteit. En daar hebben ze een voorbeeld. Indien de

0: internationaliteit van rechtswegen is verkregen als automatisch gevolg van aanstelling in een bepaalde functie in dienst van het land van die nationaliteit. Dus dit geeft jou die opening om van rechtswegen de Surinaamse nationaliteit te verkrijgen zonder je Nederlandse nationaliteit te verliezen. En dit is uitleg zo afgegeven door Nederland met betrekking tot hun wetgeving. En wanneer je dat weet, dan zou het niet slim zijn om dat niet te gebruiken om jouw belang als staat gediend te zien.
1: Exact. En je haalt nu een heel belangrijk punt aan, Ibu. Door eigenlijk niet meer een politiek van strijd te gaan voeren, maar een politiek van verbindingen opzoeken. Opzoeken naar waar kunnen we als geheel Suriname beter worden. Is de focus niet op de mens gericht die binnen de politiek zit, niet op een DNA-lid of een minister of wat dan ook, om hem te pakken omdat dat en dat en dat een partij is wat je niet leuk vindt. Maar heel erg gericht is, waar zijn de mazen in het net, waar zijn de hiaten en waar kunnen we dat zoeken en dat als eerste beginnen op te lossen. Want daarmee creëer je ook de verbinding. Want wie nou in Suriname? Wie nou in Suriname kan tegen zo'n... Ja, jongens, jullie zien het hier niet. Maar ik ben dit aan het doen. En ik had net tegen Jeffrey en Ibu gezegd, dit moeten jullie dus niet doen. Maar ik ben zo enthousiast over deze wetgeving. Maar wie in Suriname zou überhaupt hier tegen kunnen zijn? Want als je een hart hebt voor het land, dan wil je alleen maar dat het land groeit, bloeit en je trots maakt. En ook de Surinamers die in Nederland wonen, die zijn ook naar op zoek naar, hey, hoe kan ik mijn vaderland trots maken? Dus wie weet brengt het ook nog veel meer ideeën, ook vanuit Nederland en de diaspora die daar zit, die nog niet eens aan denkt om misschien een stapje te maken van, hey, wat kan Suriname voor mij op een later tijdstip betekenen, waardoor wij ook als land, en voor mij zeg ik in een wij als vaderland, een bepaalde stabiliteit kunnen creëren, waarop wij verder kunnen bouwen naar een zelfstandig land. Ik bedoel, we hebben ons 50-jarig bestaan geleefd. Kijk, ik moet even nadenken, hoe oud ben ik? Dus het 50-jarig bestaan geleefd. En wat velen niet beseffen, is dat 50 jaar onafhankelijkheid betekent dat we nog een jonge republiek zijn. En men denkt al heel van dat je dat van alles moet weten. Maar we hebben alles zelf moeten uitvinden. En met vallen en opstaan word je natuurlijk volwassen en groot. Lloyd, heb jij even nu een mond vol allemaal van onze kant aan deze kant. Heb jij vragen op dit moment voor ons parlementaris? Want je weet, jij en ik doen het altijd samen.
2: Nee, ik heb meer een opmerking. Want ik heb het een en ander gelezen over de nationaliteit. Maar dat geeft dus aan dat, dit geldt voor beide heren, dat als jij het sportpaspoort hebt, dat je niet ermee kan reizen, maar dat je wel een Nederlands paspoort moet hebben om dus te kunnen reizen. Klopt dat?
0: Nee, dus er is iets wat leeft in die samenleving met betrekking tot sportpaspoorten. Dat kennen wij niet in Suriname. Wat wij kennen is je krijgt, als je de Surinaamse nationaliteit hebt, heb je recht op een paspoort. En dat is een normale paspoort.
3: Wij hebben geen sportpaspoort of een bijzondere paspoort voor sporters of wetenschappers. Dat kennen we gewoon niet.
2: Maar dus dat...
1: Nee, dus daar je vraag beantwoord, Lloyd.
2: Maar dus dat...
1: Sporters spreken gewoon een Surinaams paspoort.
2: Nee, ik heb het gehoord. Nee, maar het gaat erom. Dus wat er gezegd wordt is dat je in feite met dat Surinaams paspoort zou kunnen reizen zonder het Nederlands paspoort bij je te hebben.
0: Ja, natuurlijk.
2: Oké. Okay.
0: Dat kan.
2: Oké, okay, daar ben ik verkeerd ingelicht.
1: Nee, maar Lloyd, hou wel in de gaten, want dat is wat men wel eens vergeet. Mm-hmm. Dat als je met je Surinaams paspoort reist, dat voor de landen waar je naar binnen komt ook

0: wet- en regelgeving van die landen zijn wat je nodig hebt. Dus misschien heb je voor een bepaald land met een Nederlands paspoort bijvoorbeeld geen visum nodig. Mm-hmm. En voor een reisje met een Surinaams paspoort er wel. Dus er zijn natuurlijk wel dingen die anders zullen zijn als je met het Surinaams paspoort reist. Mm-hmm. Maar je moet het eigenlijk, ik wil het niet één op één vergelijken, absoluut niet. Maar je moet er ook even... Ik pak even Marokko erbij, hè. Die sporters van Marokko die ook een Marokkaans paspoort hebben en die ook een Nederlands paspoort hebben. Er zijn meerdere mensen in de wereld die een dubbele paspoort hebben.
1: Laat me misschien dit een beetje verduidelijken. Zowel in Suriname als elders ter wereld, een paspoort is slechts een reisdocument. Een paspoort stelt niet vast dat je een Surinamer bent of een Nederlander. Natuurlijk, in jouw paspoort en natuurlijk op basis van de kleur en dergelijke zie je dat het is uitgegeven door Nederland. En daarin is je nationaliteit expliciet vermeld. Maar u moet een paspoort slechts zien als een reisdocument. Dat maakt nog niet uit. Want als je bijvoorbeeld moet uitkomen voor Suriname, zal je moeten aantonen dat je de Surinaamse nationaliteit bezit. En daarvoor zijn er andere documenten. Niet slechts je paspoort. Ik wil dit gewoon meegeven, want ondanks je Surinamer, ondanks je Nederlander bent, als je Nederlander bent, je bent Surinamer, mag jij kiezen met welke van de reisdocumenten je op reis wil gaan. Echter, zal het zo zijn dat als je met een Surinaams paspoort naar...
0: Olympische Spelen gaat bijvoorbeeld.
1: Of naar een land gaat waar Olympische Spelen wordt gehouden, dan dat wellicht een zekere... zou een Nederlandse paspoort makkelijker toegang kunnen bieden als normaal.
0: Ja. Maar uitkomen voor het land, dat is belangrijk dat je de nationaliteit bezit. En dat is bij de WK zo en dat is ook zo bij de Olympische Spelen. Lloyd, ik kijk even naar jou. Hoe laat is het bij jou? Want ik hou rekening mee dat we straks het journaal tussendoor krijgen.
2: Het is, we hebben nog 10 minuten te gaan.
0: Oké, okay. Misschien een idee, Lloyd, om een mooi Surinaams nummer te zetten en deze 10 minuten voor bellers open te stellen om te kijken of zij vragen hebben aan Jeffrey Lau van de NPS of Ibu Jones en het verhaal wat we nu net naar voren hebben gebracht. Het telefoonnummer, Lloyd?
2: 020-471-4291.
0: En luisteraars, schroom niet. Ze zitten hier voor jullie. En laat ook jullie stem horen. Als jullie alles duidelijk vinden, prima. Zijn jullie het mee eens, ook prima. Zijn jullie het niet mee eens of hebben jullie andere vragen? Welkom om Ibu en Jeffrey te bevragen. En Lloyd, wat voor mooi nummer heb je voor ons klaar? Ik neem aan dat het een mooi Surinaams nummer is met een bepaalde betekenis.
2: Ik heb IJsranan klaarstaan van Max Nijman.
0: Nou, dat is fantastisch natuurlijk.
2: Komt-ie.
0: Luisteraars, tot zo. En jullie mogen gewoon bellen, want wij gaan gewoon binnen de muziek gewoon inbreken. En Lloyd brengt mij dan weer in de studio. En dan horen we wel weer wat de vraag is en wie die gesteld heeft.
2: Yep.

0: Met Mart, goedenavond. Hallo, met Mart, goedenavond. Hallo. Met Mart, goedenavond. Hallo. Hallo.
1: Zeker zo goed als ik zou zijn.

0: Ja?
1: Met Nat, goedenavond.
0: Ja, met Nadia, goedenavond. Hallo.
1: Hi.
0: Zou je nog mij graag willen noteren?
1: Yes.
0: In hoeverre komen de sporters met die nieuwe migratiewetten niet in de problemen bij

0: toekomst in Europa?
1: Moment, ik ben er met een beller even bezig. Ga eens even door.
0: In hoeverre komen de sporters die nu een andere nationaliteit hebben als die waren? 107.9 maar.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Boerenactivisten zijn mogelijk verantwoordelijk voor de sabotage op het spoor. Dat blijkt uit gesprekken die de NOS heeft gevoerd met boeren en boerenorganisaties. In online groepen zou gesproken zijn over vergaande acties op Prinsjesdag. Een bron zegt dat in een lokale trekkersgroep ook over sabotage op het spoor werd gesproken. Het ging onder andere over hoe buizen aan het spoor vastgemaakt moesten worden. ProRail meldt dat er vandaag 35 storingen waren doordat er voorwerpen op de rails lagen. En de land- en tuinbouworganisatie LTO ontkent iets te maken te hebben met de sabotageacties op het spoor vandaag. Boerenactiegroep Farmers Defence Force laat weten niet te kunnen uitsluiten dat er boeren bij betrokken waren. LTO zegt geen enkele rol of betrokkenheid bij de demonstraties vandaag te hebben gespeeld en noemt de acties op het spoor sabotage en neemt er afstand van, want dat heeft volgens de organisatie niets met demonstratierecht te maken. Een rechtbank in Washington heeft verboden de naam van de Amerikaanse president Donald Trump op de gevel van het Kennedy Center te zetten. Ook mag het plein dat bij het center hoort niet naar hem vernoemd worden. Het democratische congreslid Joyce Beatty had de rechtbank opnieuw verzocht de hernoeming te voorkomen. Vorige maand had het bestuur van de instelling waar Trump deel van uitmaakt besloten dat het centrum als eerbetoon naar Trump vernoemd mocht worden nadat eerder zijn naam van de gevel was gehaald. Aanklagers in Los Angeles zullen niet de doodstraf eisen tegen de 33-jarige Nick Reiner die ervan verdacht wordt zijn ouders Rob en Michelle Reiner te hebben vermoord. Als Reiner Jr. wordt veroordeeld kan hij maximaal een levenslange celstraf krijgen. In december vorig jaar werden de regisseur en zijn vrouw dood in hun huis in Los Angeles gevonden. Hun zoon wordt verdacht de moorden te hebben gepleegd. Hij zegt niet schuldig te zijn. Het weer vanuit het westen meer bewolking met kans op wat regen en in het uiterste oosten flinke onweersbuien. In de nacht kan het overal regenen bij zo'n 13 graden en weinig wind. Morgen wolken, zon en soms een bui bij 18 graden. Dit was het radionieuws.
2: Gratis kaartjes voor de Arena Burendag. Speciaal voor bewoners van Amsterdam Zuidoost. Op zaterdag 26 september 2026 opent de Johan Cruijff Arena haar deuren voor Arena Burendag. Speciaal voor bewoners van Amsterdam Zuidoost zijn er 1400 gratis kaarten voor een stadiontour en een feestelijk programma in het teken van 30 jaar Arena. Van 12 tot 5 uur 's middags is de Johan Cruijff Arena voor jullie gereserveerd. Tijdens de stadiontour ontdek je iconische plekken zoals de Ajax-kleedkamer, het veld, de dugout en de hoofdtribune. Maar er is meer. Optredens van lokaal talent zoals Skitta, Cheyenne Tony, Belmer Got Talent en Godezone. Sport- en spelactiviteiten van onder andere iSport Special en de Ajax Foundation. En creatieve workshops voor kinderen door de Urban Scientist en George Ajagid. Registreer je gratis voor Burendag 2026 op www.johancruijffarena.nl/burendag-2026. Na je registratie blijf je op de hoogte van activiteiten voor bewoners van Zuidoost in de arena. Daarnaast maak je kans op kaarten voor wedstrijden, concerten en andere activiteiten in de arena. johancruijffarena.nl/burendag-2026.
3: Mijn naam is Lucinda Sedok en ik ben een van de vertrouwelingen van Mart Radio. Maar wacht even, u bent het nog niet, no? Geen probleem. Neem contact op met Mart en word ook een van deze 500 mensen die vertrouweling wordt. Want we hebben elkaar nodig. We moeten elkaar steunen, toch? Zo doen we dat bij Mart. Aboe.
4: Dit is Mart. Al lange tijd.
5: 40 jaar.
4: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
6: kunst en cultuur,
4: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: Welkom terug bij het Mars Politica Café. Goedenavond luisteraars, voor de mensen die nu zijn ingetuned in binnen- en buitenland. We zijn een klein uurtje geleden begonnen met Jeffrey Lau, NPS parlementariër uit Suriname. En Ibu Jones, NDP parlementariër, zoals we het hier noemen, DNA-leden. En beide hebben samen met ABOP en met A20, de heren Rijmers en Sampi, hebben ze samen opgeteamd om een wetswijziging te brengen, zodat sporters uit Nederland of uit Amerika, maar elk van sporters die PSA-gerechtigd zijn, Surinaams hart hebben en ook hier eventueel hun roots, voor het land Suriname kunnen uitkomen. En die wet is met grote meerderheid vorige week, zeg ik het goed, hè? Vorige week, toch?
1: Vier september.
0: 4 september 2026 is deze, 10 dagen geleden, is dat, 11 dagen geleden, is dat aangenomen. En we zijn in gesprek met deze heren gegaan. En we gaan natuurlijk ook in gesprek met onze luisteraars. Ik ben Jela Riva Madula. En we hebben een vraag binnengekregen. En Lloyd zal die vraag stellen en namens de vraagsteller ook even de naam doorgeven. En dan zullen Ibu en Jeffrey.

0: geesteswetenschap. En we hebben het ook in lijn gebracht met de Nederlandse wetgeving, waarbij we in ieder geval dat gedeelte hebben gepakt waar de Nederlanders zelf uitleg gaf van hun nationaliteit en hoe het bij hun werkt. Tegelijkertijd hebben wij gekeken naar twee arresten, waarbij afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 27 mei 2020. Daar is er een uitspraak gedaan. En waar ging het eigenlijk om? Het ging om een Turkse die getrouwd was met een Nederlander die getrouwd was met een Turk. En uiteindelijk kreeg die de Turkse nationaliteit. En wat men toen heeft besloten is dat die handeling van de persoon niet gericht was om het verkrijgen van een Turkse nationaliteit, maar het was gericht op het in trouwen met. Huwen met de persoon. En het gevolg daarvan is dat je dan de Turkse nationaliteit krijgt. Zie daar, je wilstaat was niet gericht op het verkrijgen van de Turkse nationaliteit, de andere nationaliteit, maar het was gericht op het huwelijk. Dus we hebben ook een arrest van de Hoge Raad. We hebben daarna gekeken van 26 juni 2015. En daar zie je ook dezelfde lijn als wat wij hebben toegepast om ervoor te zorgen dat die wet sluitend is. Maar laat me natuurlijk haasten om te zeggen, wij hebben gekeken vanuit ons belang en Nederland kan anytime hun eigen wetgeving verder aanscherpen en whatsoever, waardoor je in het recht altijd zegt, niets is 100%. Maar wat we hebben gedaan, denk ik wel dat onze spelers geen problemen zullen ondervinden.
1: Ja, en nog voor Nadia, het is natuurlijk ook zo dat de sporters zelf hun eigen verantwoordelijkheid hebben. Ze hebben de Nederlandse of ze hebben de Amerikaanse of wat voor nationaliteit aan de orde is. Zij kunnen natuurlijk ook het vooronderzoek zelf doen in het land waar ze momenteel wonen of sporten, voordat zij de keuze maken om natuurlijk voor Suriname uit te komen en die weg te bewandelen. Dus laten we voor eerlijkheidshalve ook aangeven dat het ook de eigen verantwoordelijkheid is van sporters om dat uit te zoeken. Dat Suriname dit faciliteert en dat we natuurlijk ze graag hebben in ons vaderland om ons trots te maken. Dat staat natuurlijk boven kijf. Jeffrey?
2: Inderdaad, want het is heel sneu eigenlijk voor de sporters om uiteindelijk hun nationaliteit te verliezen. En dat is nooit de bedoeling geweest. Vandaar eigenlijk deze stap is ingezet om een handje te helpen. En het is inderdaad afgestemd op internationale wetgeving, waaronder ook de Nederlandse. Want in de Nederlandse nationaliteitswetgeving is er ook uitzondering waar je eigenlijk ook een andere nationaliteit mag bezitten. En daar hebben we ook gebrainstormd. En van dat oogpunt hebben we dus zo'n wetsvoorstel gedaan om de sporters tegemoet te komen. En dit, hopelijk is dat dan een bijdrage vanuit de regering zelf. En dat stimuleert eigenlijk dat meer sporters zullen uitkomen voor Suriname.
1: Ja, want het is natuurlijk sneu en dat hebben we gezien met Nederland en Marokko. Dat als je niet geselecteerd wordt voor het nationaal elftal in Nederland, dan lig je eruit. En waarom zou je dan niet wel goed genoeg zijn voor het vaderland of het moederland of van herkomst? Het land ook ziet. Waar je misschien ook voor zou kunnen uitkomen en jij toch nog als sporter een extra dimensie geeft aan het land, maar ook aan jezelf en je eigen ontwikkeling. Dus die keuze zou natuurlijk te alle tijden ook bij de sporter zelf blijven wat hij of zij wil doen. Dus we hopen dat we de vraag van Nadia goed beantwoord hebben, Lloyd. Ik weet niet of er nog meer vragen binnen zijn gekomen tot nu toe. Maar dankjewel, Nadia, voor het stellen van deze vraag. Mm.
3: Dat was de vraag. Meer heb ik niet.
1: Oké. We hebben ondertussen ook even gevraagd

0: hier van waarvan, wat voor muziek ze houden. En de twee parlementariërs houden van Suripop muziek. Dus jij kan zo meteen een aantal daaruit selecteren. Maar er was sowieso eentje die Jeffrey extra mooi vond. Welke was dat, Jeffrey?
1: Dat is Ibri Juru.
0: Ibri Juru.
1: Ibri Juru.
0: Ibri Juru.
1: Van Davis.
0: Ja. Dus ik hoop dat je dat gehoord hebt, Lloyd. Oké, we gaan nu weer verder met de vragen. Als ik kijk naar het jaar, en natuurlijk bellers, wees welkom te bellen, Lloyd. Je kan het nummer nog eens een keer herhalen, dan ga ik naar de volgende vraag.
2: Dat nummer is 020-471-4291. 020-471-4291.
0: Oké, en Imo heeft ook een nummer?
1: Ik weet niet eens hoe het heet.
0: Maar hij gaat het even zeggen voor ons. Ja, kom op Imo. Hé, hey, hallo.
1: Het gaat erom Suriname. Ik kan jou niet loslaten.
2: Oké, ik zou me best doen.
0: Hij heeft in elk geval geen zangtalenten, dat is duidelijk. Nee, maar als we dat liedje ook kunnen vinden. Ondertussen gaan we verder, terwijl jij zoekt Lloyd, dan gaan we verder. Het is natuurlijk een bewogen jaar geweest. De NDP heeft de verkiezing nipt gewonnen. Volgens mij één zetelverschil, zeg ik dat goed? Daarna de coalitievorming, waarbij het voor het eerst vertoond is dat maar één partij in de oppositie terechtgekomen is, de VHP. We hebben afgelopen jaar ook het overlijden van de voormalige president Santokki gehad. Dus er gebeurt van alles in Suriname. Ik ga weer naar Jeffrey. Jeffrey, hoe heb jij het eerste jaar? Bij jou zijn het eigenlijk bijzonder gemaakt. Ik ben lid geworden van NPS volgens mij binnen een jaar tijd. En het jaar daarna word je DNA-lid. Jongens, even één ding wat jullie moeten weten van, en dat weet Ibo niet eens, van Jeffrey en mij. Jeffrey, zijn familie was de Oemusnesi bij mij op de hoek. Dus toen ik heb Jeffrey nog in zijn luiers gezien, om het zo te zeggen, op de hoek van de straat. En niet te geloven dat we elkaar jaren later nog tegenkomen op deze manier. Maar oké, dat daar gelaten. Daar hoeven we niet op in te gaan, maar dat is iets van anekdote. Dat is ook niet de reden dat Jeffrey vandaag hier zit, of überhaupt ooit door mij is geïnterviewd of in gesprek is gegaan. Dat was echt vanuit de politiek en de NDS, de Gerald Pannier-Ridge en Jeffrey Lau had ik samen benaderd. Toen wist ik nog niet eens wie hij was op dat moment. Maar wat belangrijk is, nu om weer aan de serieuze kant te gaan. Je bent in de politiek gerold en nu gaat het ineens met rassen schreden. Vertel me, hoe ervaar jij het eerste politieke jaar van jou überhaupt?
1: Jane, laat ik alvast zeggen. De wereld is klein. En dat we elkaar zo moeten ontmoeten is bijna toeval, denk ik. Maar goed.
0: Toeval bestaat niet, zeg ik, dus it's meant to be.
1: Maar een jaar tijd is heel kort en het is heel snel gegaan. Dus ik moest inderdaad in het begin babystappen nemen. En de kiezers eigenlijk overtuigen en kijken wat de problemen zijn. En de omslag van eigenlijk kandidaat naar vertegenwoordiger van het DNA, dat is heel snel gegaan. En het is zo snel gegaan dat ik heel veel dingen moest doen in heel korte tijd. En het heeft me heel goed gedaan, moet ik zeggen. Ik heb heel veel kunnen leren. Maar sterker nog, ik heb heel veel van de mensen kunnen begrijpen waarmee de problemen zitten. En die vertaalslag van eigenlijk het oplossen van problemen in de samenleving en het vertalen eigenlijk in de wetgeving, in het DNA, dan zie je eigenlijk waar de problemen zijn eigenlijk. Niet alle wetten die je denkt dat goed is makkelijk eigenlijk
0: in de
1: uitvoering. Niet alleen dat er weinig capaciteit is voor de uitvoering, maar sommige wetten zijn eigenlijk niet direct
0: gewoon niet direct uitvoerbaar.
1: Maar niet direct probleemgericht. Mm-hmm. En dat is belangrijk om te weten. En in een jaar tijd heb ik ook heel veel mensen leren kennen. En

0: But now they just considering now, but just playing a song and everything. Well, but it's like either know that. And daarom, niet alleen die verbindenis, maar die samenwerking is heel, heel groot belang. En dat mag ik wel eigenlijk gelukkig over ervaren. We hoeven niet altijd in, dat mag verschillen per politieke partij en ook natuurlijk per individuele DNA-lid, parlementariër. Maar wanneer het gaat om nationaal belang, Suriname belang, bijvoorbeeld in het kader van onderwijs, gezondheidszorg, veiligheid. Daar moeten we wel samen kunnen werken. En eigenlijk in één richting kunnen gaan, wat dat betreft. En ik heb wel dat mogen ervaren in de afgelopen jaar. Dat we toch wel, wanneer het gaat om nationaal belang, dat we toch wel kamerbreed draagvlak hebben. En we moeten eigenlijk meer streven om meer verantwoordelijkheid te nemen. En dat persoonlijk heb ik ook dat kunnen doen. En ik heb dus wel heel veel mensen dus, kunnen spreken en bepaalde problemen toch kunnen oplossen voor de mensen zelf. Dat vind ik heel prettig. En ik moet zeggen, het kost veel van jezelf. Hele voorbereiding, de debatten zijn niet makkelijk. Je moet altijd je huiswerk doen en voorbereid komen. Dat is op zich een challenge. Maar het is te doen als je je inzet ervoor.
1: Voor onze luisteraars, Jeffrey's professie van huis uit is dat hij huisarts is. Hij is van Chinese afkomst, voor wie het eventueel nog niet weet. En daarnaast is hij, hou me te goed, de secretaris van Comiton San. En dat is dus de Chinese vereniging die hier volgens mij al jaren vanaf wanneer bestaat dat? 145 jaar bestaat Comiton San. En ik herinner me dat je ook in het bestuur van Witte Lotus, ja, is voorzitter geweest van Witte Lotus. Dat heb je wel moeten laten gaan volgens mij vorig jaar, want je kan nu niet eenmaal alles, hè. Maar kun jij mij één ding vertellen? Ben jij de eerste Chinees ever in Vienna, in het Surinaamse parlement? Want volgens mij ik volg de Surinaamse politiek eigenlijk vanaf mijn geboorte. Ik kom van een familie die altijd politiek gevolgd heeft. En mijn vader heel erg geïnteresseerd was in de vakbond en zo. Dus, maar ik moet eerlijk zeggen, ik ben weinig mensen vanuit Chinese afkomst in de politiek tegengekomen. Misschien kan je me even vertellen waarom dat zo is en waarom jij het belangrijk vindt om die omslag te maken dat ook vanuit onze Surinaamse Chinese cultuur er meegedaan wordt aan de politiek.
0: Nou, om de vraag te beantwoorden, ik ben zeker niet de eerste.
1: Gelukkig.
0: Ja, gelukkig. Ik ben geen pionier. Ja. Bijvoorbeeld Weyland, Shena Sen, die was bekend geweest.
1: Ja,
0: en zijn zelfs ook
1: minister-president
0: geweest. En er zijn vrouwelijke DNA-leden geweest voor mij. Mm-hmm. En door de jaren heen zijn een aantal eigenlijk ook geprofileerd in de politiek. Mm-hmm. Maar bij de Chinese cultuur is het altijd zo geweest dat je eigenlijk bescheiden moet zijn en ver weg van de politiek moet afblijven. Maar wegens ook de geschiedenis van China, wat de politiek met de samenleving heeft gedaan, wat voor impact het heeft achtergelaten. Dus men is altijd een beetje terughoudend geweest. Maar sinds we eigenlijk zijn opgegroeid in Suriname en we komen natuurlijk in contact met heel veel vrienden en mensen die ook onlosmakelijk zijn van de politiek, groeien ermee op. En dat heeft ook bijgedragen dat je uiteindelijk een keuze moet maken of je erin wil gaan of niet. En ik denk wel, het zal wel nooit de beste tijd zijn, maar ik denk wel dat de tijd nu rijp is om iets te doen aan Suriname. Om die mensen een basis te leggen voor een betere toekomst.
1: En ik denk dat ook China zelf natuurlijk, waar Suriname warme banden mee heeft, ook blij is dat ook binnen politiek Chinezen vertegenwoordigd zijn?
0: Dat is ongetwijfeld dat geval. Want we willen eigenlijk meer mensen hebben die draagvlak kunnen creëren

0: en samen leven. Maar dat is natuurlijk de etniciteit. Maar als je de taal kan en de cultuur beter begrijpt, dan ben je ook beter begrepen als land. En als je vertegenwoordiger bent en de taal spreekt van bijvoorbeeld China, is dat een pluspunt.
1: Ja, want we hadden het net al over dat we een smeltkroes aan het worden zijn. Dus straks is er niet eens een origineel ras meer te vinden in Suriname. Dus en als je smeltkroes wordt, net als we dat gezien hebben in de Verenigde Staten, die toch een heel erg een USA-identiteit hebben, van waar ze dan ook schijnen te komen. En als wij als Suriname daar naartoe gaan, is dat natuurlijk ook goed om die banden te leggen. Dankjewel Jeffrey daarvoor, want ik ga naar diezelfde vraag naar Ibu. En jullie gaan me misschien afvragen waarom. Een aantal maanden geleden, van mij 6 maanden geleden, liep iemand uit een rijdende auto terwijl ik ergens aan het lopen was. Ik zeg straks wel: wat doe jij in mijn district? Dus ik dacht: hoezo jouw district? Het is ook mijn district. Ik heb het over Nikeri. En als je uit Nikeri komt, waar Ibu vandaan komt, en in mijn geval, mijn moeder komt daar vandaan, en ik ben daar als vanaf baby, volgens mij, ik was net geboren en ik werd overgevlogen, en vanaf dat moment heb ik 4 maanden per jaar daar doorgebracht, alle vakanties was ik daar. En Ibu komt uit Nikeri, en als je uit Nikeri komt, weet je, we hebben daar een overwegende Hindustaanse bevolkingsgroep, komende vanuit natuurlijk India, maar ook vanuit de Caraïbische gebieden, vanuit Guyana overgekomen. En daar wordt overwegend Hindustaans gesproken. En ieder ras die daar woont, verstaat Hindustaans. En nog even, trouwens, aan de generatie voor kon het allemaal spreken, maakt niet uit waar je vandaan komt, maar je verstaat het sowieso. En één belangrijk ding dat altijd gezegd wordt, als je van Nikeri naar Paramaribo ging, en dan ga ik het dus in het Hindustaans zeggen, Amjaila Sinam. Dus vertaald, ik ga naar Suriname. Sindam was Suriname en nu Nikeri noemde men below. Hè? Dus below, dat was een lager gedeelte. Dus als je uit Nikeri kwam en je ging naar Paramaribo, dan ging je naar Suriname. Dus Ibu, vertel mij, hoe is het voor jou om als buitenlander, als Nikeriaan in Paramaribo te zitten? Ik weet dat je heel erg hard hebt voor Nikeri en dat je ook hard maakt binnen Nikeri. Ik tref jou onverwachts met regelmaat. Dan zie ik je even voorbij rijden of zo. Of je groet mij door de auto rijdt. En jij wil natuurlijk ook heel erg dit district op de kaart zetten. En ik was heel erg benieuwd wat je afgelopen jaar gedaan hebt. Binnen Nikeri, voor Nikeri en binnen DNA dat aanduidt. En het gaat niet om wat je bereikt hebt, hè, want het is maar een jaar en deze wetgeving is al wat. Maar het is wel goed om te weten, net zoals bij Jeffrey, je inborst zit daar toch ook deels in.
2: Ja, laat maar. Nikeri, een apart district, mijn district.
1: Ook mijn district, daar gaan we ervoor verder.
2: Lama, ik luister naar en natuurlijk uw opmerking met betrekking tot Oomsnees op de hoek. Mm-hmm. Ik dacht dat in geheel Suriname, ook in Nikeri, dat je altijd, ze waren er niet veel, maar het waren de meest interessante en hulpvaardige mensen die er waren. En het zijn de Oomsnesi's waar je naartoe zou kunnen gaan en je neemt alles op de bon. Ze hadden altijd zo geschreven en ze schreven alles en ze wisten precies wie je vader was, wie je moeder was. Want als kleren, dan ga je dat de Chinees op de hoek. En dan waren het niet die Chinezen, maar die Chinezen weten dat niet. Het was echt zo een toonbaan met gaas of zo. En dan ben je als kleine jongen en dan sta je zo en dan ziet Oomsnesi je nauwelijks. Maar hij wist precies alles van je. En dat was die sociale controle.
1: En hij wist zelfs wat je kon kopen.
2: Precies, dat was vertrouwen. Mm-hmm. Eén van de maanden gaat je moeder of Fortnite, gaat je ouders, mm-hmm. gaan je ouders. En ze betalen netjes. Dus dat was die sfeer van toen, wat we nu missen, zo'n beetje. En wanneer we zien de integratie van de Chinese gemeenschap in Suriname, dan zie je toch een andere situatie dan voorheen. Hij sprak over Chinezen in de politiek. Stefan Tsang is een van de politici die

0: familie die volgens mij weer veel termijnen gezeten heeft en van de Chinese gemeenschap. Hoe ik ken hem zo nog vanuit zijn bromfiets toen hij Rui Wang. Dus,
1: ik ben blij dat ik dit hoor, maar waarom zeg ik dit? Het was bewust, als ik gesprekken aanga, zijn soms bewust dingen. Omdat het mensen zijn, net als hoe je zegt, heel veel werk verzetten, maar veel al op de achtergrond. Natuurlijk weten we minister-president China Sen, dat was een van de volken. Maar de Chinese politici durven niet vaak heel erg.
0: Dat is iets wat we van kleins af hebben gehoord. Maar ik zeg juist, als je naar vanuit Paramaribo naar Nigeria komt, dan kom je wel in een district waar productie daadwerkelijk is wat het zou moeten zijn en waar menig Surinamers bijvoorbeeld aan zou kunnen nemen.
1: Ik zeg altijd het groene goud.
0: Precies. Alleen, ja, door de jaren heen, op één, zeg maar net, regeringen na de regeringen, hebben ervoor gezorgd dat ze een stukje, ik ga me wagen om iets te zeggen hier, een stukje gemakzucht hebben geïntroduceerd in mijn district. En dat heeft natuurlijk te maken met het maar financieren om politieke voordelen, financieren van zaken die eigenlijk geen levensvatbaarheid meer heeft. Terwijl over het algemeen zijn de Nigerianen, je gaat ze vanaf 6 uur, 7 uur in de ochtend.
1: 4 uur ochtends.
0: Nou, 4 uur ochtends staan de vrouwen om ze beginnen voor te bereiden. En
1: exact,
0: ze daar een beetje liggen, zijn die mannen weg met hun eten.
1: Absoluut,
0: dus
1: ja.
0: Dus de hele bedrijven en dan komen ze pas s'avonds weer terug. En dan zijn die vrouwen weer bezig.
1: Met die tuintjes.
0: Snap je?
1: Ja.
0: Kinderen klaarmaken voor school, thuis, allerlei. Dus bedrijvigheid in Nigeria was op een gegeven moment daar. En het was iets waarvan je u tegen moest zeggen, maar door de jaren heen hebben we gezien dat. Maar het heeft ook te maken met een stukje vergrijzing. De jeugd van nu, ja, ze gaan liever naar de universiteit in plaats van aan landbouw te zijn.
1: Ja, en ik ben blij dat je dit aanhaalt. En je wilde aan iets wagen. En ik ben blij dat je eraan gewaagd hebt. Want ik roep het al jaren dat wij ons groen goud eigenlijk aan het vergooien zijn. Omdat, kijk, oil en gas, goud, wat wij aan het winnen zijn, daar staan wij heel, heel groot op de kaart op. Maar laten we niet vergeten dat wij ooit met onze, zeg ik het goed, vijvers, en met bananen, bakoven. En met onze rijstproductie heel hoog stonden. Dan hadden we ook alsnog onze bauxietproductie. Dankzij Suriname hebben de geallieerden de Tweede Wereldoorlog gewonnen. Dat mogen we ook wel eens zeggen. En dat brengen we niet veel in beeld. Maar het wordt toch ook tijd dat wij vanuit onze vaderland onze trots en de dingen die wij gedaan hebben. Ik bedoel, in de aanpassingstijd hadden we importvervangende industrieën. Dus we kunnen ons, kijk, er zijn twee kanten van de medaille. We kunnen ons richten op het negatieve, de andere kant, maar we kunnen het ook richten op het positieve. Hè? Als wij nooit die importvervangende industrie hadden ontwikkeld, doordat wij geen ontwikkelingshulp in ons vaderland hadden en niemand ons wilde helpen, hadden we nooit geweten wat wij konden. Ja. Toch? Dus waar een klein land groot in we zijn. En nog iets belangrijks, is onvoorstelbaar, maar ook weer de Nigeriaanse bescheidenheid. Over de hele wereld heb je PhD'ers, masters opgeleiden, wonende, werken in Canada, Amerika, Nederland, elders van Europa of in topfuncties in Nederland. En ze geven er geen rugbaarheid aan.

0: als je vraagt waar ze geboren en getogen zijn, is dat die keri dus ook een vorm van intelligentie die daaruit voortvloeit. En nogmaals, heel Suriname, maar we praten helemaal niet toevallig die keri.
1: Mijn goede vriend Lans, die wil hem. Wees niet jaloers, hè?
0: Wees niet jaloers. Ik ben een half van die Keriaan en een half van Panama. Het is anderhalf op anderhalf hier verdeeld. Dus het is heel goed in balans. Want bij Asinco stond ik daar. En Asinco wist ochtends precies, als ik 4-5-jarig meisje, ik daar naartoe ging, hoeveel warme broden die ochtends aan mij moest geven met die dubbeltjes. En ik weet nog 5 en 3 cent, 7 cent, al die dingen dat die dingen kosten. Weet je, en ook in aanpassingstijd, dan was dat ook weer, dat daar, ja, de aardappels, de uien, de ding in verpakking, en weet ik veel wat allemaal. Dus laten we wel wezen, het is belangrijk om het goede vanuit het verleden, het goede van het verleden, ook weer naar voren te brengen, zodat we in het heden ook daar weer iets mee kunnen doen. Want ik denk zeker dat wij in ons district Nikeri aandacht zouden moeten steken, dat het boeren weer zeg maar rendabel wordt voor de kleine boeren. En of het dan veeteeltvisserij is, of de landbouw en helemaal de rijstbouw, en dat weer gaat leven. Maar dat is weer een ander hoofdstuk, denk ik, voor volgend jaar voor jou, Ibu. Maar wat kan je nog zeggen van...
1: Er zijn een aantal belangrijke stappen die wij hebben gemaakt. En ik ben voorzitter van de vaste commissie van LVV, waarbij we DNA, de commissie, in nauw samenwerking met de minister, ervoor proberen te zorgen dat, vooral wanneer het gaat om de rijsector, dat we het weer die plek geven waar het ooit in stond. En tegelijkertijd een duidelijk agrarisch beleid met natuurlijk de minister en zijn staf ontwikkelt het. En wij gaan op aan.
2: Luisteraars, de verbinding laat ons heel even in de steek. We gaan heel even een muziekje draaien tot er weer verbinding is. Moment.

0: als excuses voor de onderbreking. Jane.
1: Dankjewel, Lloyd. Ik ging toch ook weer toe naar jou. En ik was heel erg benieuwd van wat je tot nu toe gehoord hebt van Ibu en Jeffrey. Of je nog iets had wat je wilde opmerken of vragen had over wat je tot nu toe gehoord hebt.
0: Ik wilde het alleen maar weten hoe dat zit met de issues met die Mennonieten daar in Para. Die een deurwaardersexploot gekregen hebben. Het is heel verwarrend wat ik allemaal links en rechts lees. Zouden de heren wat opheldering hier willen geven?
2: Ja, kijk, waar het om gaat is, en daar is waar die verwarring een beetje ligt. Het staatshoofd en het beleid van de regering is duidelijk. En dat is, we gaan niet meedoen aan grootschalige ontbossing ten behoeve van. Wat de president wel aangeeft, we moeten onze agrarische sector gaan ontwikkelen. Maar in de kustvlakte hebben we genoeg vruchtbaar grond om zelfs te doen. En juist die lijn houdende zijn er mogelijkheden geboden aan Surinaamse bedrijven. Surinaamse ondernemers die naar het ministerie gaan en vragen naar ondersteuning in de vorm van technische ondersteuning, maar ook tegelijkertijd indien er gronden beschikbaar zijn om grootschalig landbouw te doen, dat zij dat kunnen doen. Maar onder een bepaalde voorwaarde. Wat blijkt dat deze Surinaamse ondernemers arbeiders van buitenuit halen die behoren tot de groep zoals het bekend staat als de Mennonieten. Dus het zijn niet de Mennonieten die gronden en wat ze hebben gekregen. Het zijn Surinaamse bedrijven die faciliterend zijn als ze de afdelingen ze in dienst nemen. Om het maar zo te stellen. En natuurlijk zou je kunnen zeggen dat is een sluiproute of dat is een you just name it. Maar wat belangrijk is dat zolang er hier sprake is van grootschalige ontbossing, dat, en zolang er sprake is van in de kustvlakte, dan zijn er wel mogelijkheden natuurlijk binnen de wetgeving van Suriname.
1: Maar waar komen die Mennonieten vandaan?
2: Je hebt verschillende groepen. Je hebt de groep vanuit Belize. Je hebt de groep vanuit Mexico, Bolivia. Die groep van Belize is interessant. Omdat Belize onderdeel is van CARICOM, Free Movement of Skills and People. Yeah. Dus je kan ze niet weren.
1: Nee.
2: Om het land binnen te komen. Maar je kan wel op basis van jouw nationale regelgeving voorwaarden stellen waaronder waaraan ze zich zouden moeten voldoen. Dus dat zijn de uitdagingen. Maar ik heb een aparte zienswijze hieromtrend. Want ik kijk naar het grote plaatje. En natuurlijk, niemand zal ooit eens moeten zijn met ontbossing. We weten wat de gevolgen daarvan zijn en noem maar op. Maar als wij zeggen dat we 93% bosbedekking hebben, en ik zeg als je op een gegeven ogenblik het besluit als overheid, natuurlijk vanuit een bepaald beleid, het besluit neemt om, ik zeg maar wat, 50.000 hectare te kappen, heb je nog steeds 91% bosbedekking over, maar met 50.000 hectare kan je gigantische ontwikkeling op gang brengen in de productiesector. Vooral wanneer we kijken naar die ontwikkeling wereldwijd, waarbij we zien dat voedselschaarste een belangrijke factor zal spelen in de komende periode. Maar de vraag is ook, we hebben oil en gas, we gaan het op een gegeven ogenblik de inkomsten uit die sectoren gaan we moeten investeren in de duurzame sector. En landbouw is een duurzaam sector. Dus dat zijn allemaal ideeën. Want we kunnen zeggen, we zitten en we wachten op carbon credit. Maar you're not getting anything. Dus het is een tricky business. Maar je moet, met betrekking tot je ontwikkeling, moet je een balans zien te vinden tussen daadwerkelijk die ontwikkeling, duurzame ontwikkeling, in relatie tot behoud van jouw natuur.
1: Zeker, Ivo. Dit is echt een punt om een keer als onderwerp alleen al een aantal uren aan te besteden om op door te gaan. Voordat ik naar Jessie ga hierover, wil ik toch iets belangrijks aankaarten. Zowel in Nederland als in Suriname hoor ik Surinamers klagen steen en been. Steen en been klagen. Wat ik merk is dat bij die klachten

0: men het altijd heel erg heeft van hoe slecht het gaat in Suriname. Eén ding kan ik je vertellen, en dat is een kwestie van, dat kun je gewoon zien in de resultaten van alles, dus dat is niet iets van mijn woorden, is dat het, als het goed gaat, economisch goed gaat in een land, als er een enorme aanbod is voor arbeid, dan zie je dat uit landen waar mensen het minder goed hebben, men trekt naar landen waar het beter gaat. Dus nog een veel belangrijke vraag is er in hoe de Surinamer zelf invulling geeft aan die vraag. Want als je geen invulling geeft aan die vraag en zelf wegtrekt, dan ga je automatisch krijgen dat er anderen komen uit andere landen om daar invulling aan te geven. En dit met die Mennonieten is iets dat wij in Suriname, in ons vaderland, de politiek, maar ook daarbuiten, ook de Surinamers zelf op straat, heel goed over moet gaan nadenken van wat voor ontwikkeling en cultuur wij straks in dit land krijgen. Dus het is heel erg belangrijk dat we, en ik begrijp de president in deze, als ik jouw verhaal luister, dat je heel voorzichtig moet zijn voordat je een aantal beslissingen daarover neemt. Want wordt de Surinamer zelf daar beter van? Want als de Surinamer daar zelf niet beter van wordt en die wegtrekt, dan heb je straks een land dat Suriname heet, maar de bevolking is geen Surinamer meer, weet je? En ik zeg niet dat dat gebeurt, maar ik ben gewoon kritisch, hè? En advocaat van de duivel zijn dingen. Ik geef je zo het woord, Ibu. Het is een belangrijke discussie, dus ik wil je zeker horen. Maar ik zag Jeffrey even het een en ander willen zeggen. Dus, Jeffrey.
1: Nee, maar Jane, je hebt gelijk. Dus de immigratie, dat is natuurlijk waar andere landen beter gaan, maar economisch voordeel is, daar gaat men naartoe. Maar volgens de grondwet, die verbiedt eigenlijk discriminatie, mm-hmm. geloof, etniciteit. Mm-hmm. Dus zolang men aan de regels houdt, mm-hmm. is men eigenlijk niet fout.
0: Nee, dan is men welkom.
1: Ja. Ja, maar inderdaad, we moeten wel voorkomen dat er grootschalig eigenlijk ontkap is, dat er ontbossing optreedt. Want er zijn eigenlijk de voordelen, wie gaat dat niet opwegen? Nee. Want je moet altijd een voordeel eruit halen. En als je uiteindelijk, we weten al allemaal in de geschiedenis van Suriname, we hebben overal plantages gehad. Mm-hmm. Er zijn genoeg plantages eigenlijk in de kustvlakte, waar men dus nog niet benut.
0: Exact.
1: En dat is allemaal heel vruchtbaar land.
0: Zeker.
1: En dat kan men dus weer gebruiken eigenlijk, ja, voor landbouw. En wat je zegt, het groene goud, daar zit eigenlijk, waar er vruchtbaar grond is, daar zit eigenlijk de productie het meest. Mm-hmm. En wat zou heel jammer zijn, dat er meer schade wordt aangebracht eigenlijk
0: aan de natuur,
1: waar het niet nodig is. Want dat zorgt eigenlijk bijvoorbeeld voor overstromingen,
0: klimatologische omstandigheden.
1: Ja, het hele ecologische systeem wordt dan eigenlijk. En dan heb je allerlei problemen. En uiteindelijk zitten wij Surinamers in de papieren als ze wegtrekken. Mm-hmm. En dat stukje eigenlijk, wat wij nu willen hebben is, en men dus wel gebruik mag maken van het land waar wij aangeven waar het kan. En waar er mooi maagdelijk bos is, dat daar eigenlijk opengebroken wordt.
0: En wat ook weer zuurstof in de wereld.
1: Ja, precies. We zijn nu bezig eigenlijk carbon credits aan te vragen. En uiteindelijk wordt dat niet behouden. Dat is dan eigenlijk tegenstrijd. Maar sterker nog, de gronden die we dus nu hebben, echt landbouwgronden, die worden dan niet benut. En als we expertise van het buitenland halen, moeten we dat eigenlijk maximaal kunnen gebruiken op de gebieden waar wij aangeven dat wat nodig is. En dat stuk is wel heel, heel belangrijk.
0: Maar kijk, dat vind ik mooi, hè. Kijk, we zitten hier NDP, NPS en ik ben even zeer onafhankelijk. Maar we moeten ook kritisch zijn. Dus we moeten ook die discussie af en toe aangaan daarover.
2: Ja, jij natuurlijk.
0: Over,
2: nee, natuurlijk moeten we die discussie aangaan, maar die discussie moeten we niet aangaan om het willen van het aangaan.
0: Nee, nee, je moet er resultaat voor
2: precies
0: zijn.
2: En het gaat juist om het botsen van ideeën die ervoor zorgen dat je iets moois eruit krijgt. Nee. En niet omdat Lau een bepaalde mening heeft, betekent dat hij voor of tegen iets is, nee, of omdat ik dat heb. Het gaat erom Hij heeft zijn zienswijze, ik heb mijn zienswijze. En juist op basis daarvan komen we bij elkaar. Laat me dit ervan zeggen. I love that van carbon credit. I love that. En wie zijn de mensen die carbon credit gaan betalen? Het zijn de landen die juist hun bos hebben gekapt en hun land tot ontwikkeling hebben gebracht. En nu moeten wij braaf zitten, onze bos vasthouden en voldoen aan alle strenge regels van hun, alvorens wij iets krijgen. Terwijl onze grondwet zegt, de natuurlijke hulpbronnen van Suriname moeten ten dienste worden gesteld voor de ontwikkeling van het hele land. En de grond is een natuurlijke hulpbron. Oké. Wanneer wij dat weten en wanneer we die poha zien met betrekking tot het verkrijgen van carbon credit, want we praten over carbon credit, maar we didn't get nothing, dan zeg ik, precies, 50. En ik zal niet zeggen dat het verhaal, het gegeven dat ontbossing ervoor zorgt dat de natuur uit evenwicht wordt gebracht en dergelijke, en de wereld daaraan. 50.000 hectare gaat niets veranderen aan die situatie zoals het nu is.
0: Wij kunnen niet de natuur van de wereld redden in ons eentje.
2: Precies, en we moeten niet pretenderen dat we dat moeten doen. Wat we wel moeten doen, is ervoor zorgen dat we juist, als we een grootschalig landbouw kunnen doen, krijgen we meer deviezen, houden we meer geld over om onszelf te beschermen van de stijgende zeespiegel. Want we hebben niet eens een goede dam. Ja. We hebben niet eens geld om dat te bouwen. We hebben niet eens. We gaan onder water lopen because we don't have the finance. En als we dat financiële middelen willen, dan gaan we dat moeten gaan lenen. Hoe gek is dat terwijl we hier iets willen behouden, wat eigenlijk, ik zeg niet dat je zich naar elkaar moet kappen, maar mega doen. Want uiteindelijk moeten we onszelf beschermen en wij zijn niet de oorzaak daarvan, maar we worden wel slachtoffers daarvan. En die en ze te eten geven, schoon, er is in tijd goede medische zorg en dergelijke. En wij zitten maar te zoeken. En terwijl we mogelijkheden hebben die we op gecontroleerde manier kunnen. Laat me een voorbeeld geven. 50.000 hectare grootschalig landbouw, zij het nou maïs, zij het nou normaal. Laten we maïs, tarwe en dergelijke. Zijn we minder afhankelijk? Veevoer wordt goedkoper in Suriname. Dat betekent dat we kunnen gaan produceren meer kip en dergelijke. Weet je hoeveel we per maand of per jaar importeren aan kip en kipdelen? Weet je hoeveel we importeren aan runderen en rund? Dus al die zaken zou je kunnen indammen en daardoor meer geld overhouden en zelfs gaan exporteren. Want het Caribisch gebied is zo groot en zo.
0: Dus je breekt me de bek open. Of ik zou zeggen, breek me de bek maar niet open. Want waarom zitten we ons geld weg te geven door van alles te importeren terwijl we een exportland moeten zijn? Want mijn vaderland heeft zoveel natuurschatten, zo noem ik het, natuurschatten. Dat je alleen al door dat in ontwikkeling te brengen, dat je een exportland wordt en niet een importland die je nu bent. En dat die brain drain helemaal niet nodig is, want die kennis hier blijft en iedereen het goed kan hebben. Dus
2: Jane, voordat je dat doet.
0: Nee, ik heb die passie, ik ben weer wakker, ik ben blij. Het recess, kan je laten varen.
2: Omdat ik het vanuit de andere kant, en natuurlijk ga je mensen hebben die niet hier zijn, maar het is om het nadeel.
0: Ja.
2: Laat me nu één ding zeggen. Nederland is viermaal, Suriname is viermaal groter dan Nederland. Nederland is 1/4 van Suriname. Maar weet je,
0: is het niet 7-maal?
2: Nee, okay. Maar weet je dat Nederland nu internationaal, ik dacht tweede of de derde grootste exportland is wanneer het gaat om agrarische producten.
0: Mm-hmm.
2: Zo'n klein land.
0: Zeker.
2: Maar hoe hebben ze dat kunnen doen? Zie je bomen? You just name it.
0: Nou, we hebben het stikstofprobleem.
2: Precies. We hebben nog een unieke kans om een balans daarin te vinden. We hoeven niet alles te kappen. Maar met bedoel, als LVV, laat die regering beleid gaan maken, laat die regering gaan onderzoeken wat het effect zal zijn van het kappen van zeg maar 10.000 hectare, zeg maar 50.000 hectare, zeg maar 500.000 hectare. Ga berekenen, ga beleid maken, doe ons studie, laten we weten en op basis daarvan. Maar gewoon zitten en zeggen, ik wil niet dat. It doesn't make sense. Maar dat zeg ik. Dus zo kijk ik ernaar. It doesn't make sense. Het enige voordeel is dat we internationaal de naam dragen van groenste land der wereld en uiteindelijk in een paaiscore, in een man die medische zorg, in een man. Vraag aan Lou, is hard. Vraag aan hem die uitdagingen waarmee we zitten in de gezondheidszorg. Ik ben geen arts, dus ik ben niet elke dag. Maar ik ben wel parlementariër en ik zie wanneer mensen naar me toe komen en aan mij.
0: Die hoeft er niet eens arts voor te zijn om te zien.
2: En het heeft niet iets te maken met deze regering.
0: Nee. We hebben er geen energie, tijd, geld en aandacht in gestoken. Ja. Maar Lloyd, ik kan je één ding duidelijk stellen. Iwo gaf me aan dat hij dood moet was, toen was aan reces en dat zijn verstand op nul zat toen hij hier binnenkwam. Ik kan je één ding vertellen, die vraag van jou Lloyd. Hij heeft hem helemaal wakker geschud.
3: Oh.
0: En je kan zien dat hij een politieke stepvoet uit is en waar zijn hart ligt daarin. Lloyd, is je vraag beantwoord in het kader van de Inuiten of wil je hier nog op doorgaan?
3: Ja, de vraag is in zoverre beantwoord. Maar toch, sommige delen blijven nog wazig voor me.
0: Maar wat blijft wazig? Want hoe laat is het nu? Want ik denk niet dat we een ander onderwerp meer gaan aansnijden. Nee. Hoe laat is het nu?
3: Het reclameblok en het nieuws gaan ons inhalen.
0: Oké, hoeveel minuten hebben we nog? Want dan kunnen we afsluiten hiermee.
3: We hebben 2 minuutjes nog.
0: Oké, Lloyd, wat is nog wazig? En dat wil ik alleen genoemd hebben, zodat we in de volgende uitzendingen mee verder kunnen gaan. En dan ga ik ze bedanken voor de aanwezigheid.
3: Nee, wat wazig is omdat de president had aangegeven om middels een deurwaarde-exploot die men niet daar weg te krijgen. Komen ze daar? Gingen die Mennonieten toch niet weg?
0: Oké, we gaan dit onderwerp in een volgende week hebben we weer een marktpolitiek café. Luisteraars, wij nemen deze vraag van Lloyd mee. Mm-hmm. En dan gaan we met de zitten op dinsdag of mogelijk een andere dag zullen wij aan tafel hebben. Al eerst, dankjewel Jeffrey Lau dat je hier aanwezig was, NPS DNA lid. Dankjewel Ibu Jones NDP. Mm-hmm. En dankjewel luisteraars dat jullie weer hebben mogen genieten van een marktpolitiek café uitgezonden uit Suriname. Ik was Jane Arifa Badula. En ik eindig met de laatste uitbrander. 1 zin. Ibu.
2: Gezamenlijk binnen en buiten Suriname gaan we werken aan die ontwikkeling van ons mooie land.
1: Inderdaad, de verbintenis en de samenwerking, dat brengt eigenlijk de vooruitgang voor Suriname.
0: Dank jullie wel. En ik kan alleen maar zeggen, Jena die van Badula vanuit Suriname. En ik geniet van zaken waar ik zie die in ontwikkeling zijn. En waar er stapjes tot de vooruitgang en de verbinding worden gemaakt. Dank jullie wel, luisteraars. En ik geef het woord weer terug aan Lloyd.
3: Dank u wel, luisteraars, voor het luisteren naar Marktpolitiek Café. Heren, ook dank. En ik ga eindigen met het nummer. Ik kan je niet loslaten, Suriname. Misschien heel toepasselijk.
2: Helemaal.
3: Dus?
0: Het geldt voor ons allemaal.
3: Oké. Heren, dames,
0: bye bye. En tot volgende week.
3: Yes, doei.
4: Ik kan jou niet loslaten.

0: locatie, de Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst AIVD meldt dat Iran met kwaadaardige software toegang heeft gekregen tot telefoons en andere apparaten van journalisten en tegenstanders van het Iraanse regime. Iraanse hackers proberen via sociale media contact te leggen en vertrouwen te kweken. Ze hopen dat er een besmet bestand wordt geopend en vanaf dat moment hebben ze volledige controle over het apparaat. Mensen die van deze malware in Nederland slachtoffer zijn geworden, zijn ondertussen op de hoogte gesteld. Het salaris- en HR-platform YouForce meldt op basis van eigen berekeningen dat mensen die in deeltijd voor het minimumloon werken, met de Prinsjesdagplannen er netto op achteruit gaan. Er werd gekeken naar de salarissen van mensen die 24 tot 32 uur per week werken en een minimumloon ontvangen. Van hun bruto loon zouden ze €5,16 tot €11,83 minder per maand overhouden, stelt YouForce. Fulltimers met een minimumloon die 40 uur per week werken gaan er €17,17 netto op vooruit. De land- en tuinbouworganisatie LTO ontkent iets te maken te hebben met de sabotageacties op het spoor vandaag. Boerenactiegroep Farmers Defence Force laat weten niet te kunnen uitsluiten dat er boeren bij betrokken waren. LTO zegt geen enkele rol of betrokkenheid bij de demonstraties vandaag te hebben gespeeld en noemt de acties op het spoor sabotage en neemt er afstand van, want dat heeft volgens de organisatie niets met demonstratierecht te maken. Tussen het Overijsselse Holte en Rijssen is op het treinspoor een metalen staaf gevonden. Aan het eind van de middag ontstond er storing in Rijssen. Een woordvoerder laat weten dat er mogelijk opzet in het spel is. Onduidelijk is nog wanneer de metalen staaf op het spoor is gelegd en wie daar verantwoordelijk voor is. Tijdens de storing werden er tussen Deventer en Rijssen stopbussen ingezet. Ondertussen rijden de treinen op het traject weer. Het weer vanuit het westen meer bewolking met kans op wat regen en in het uiterste oosten flinke onweersbuien. In de nacht kan het overal regenen bij zo'n 13 graden en weinig wind. Morgen wolken, zon en soms een bui bij 18 graden. Dit was het radionieuws.
2: Vanuit onze eigen à la kleur, alle kleuren, sociaal en multimedia studio is dit een uitzending van Mart. Een status apart. Interactieve, onpartijdige en veelzijdige communicatie. Uit het hart. Dit is Mart. Het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform. Waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis. Maar ook ervaringen te delen.

0: James Whelan.
1: Goedenavond, dames en heren. Beste luisteraars, na een beetje afwezigheid ben ik weer aanwezig. Ik ben te horen. Mijn naam is Ben. En ik zal proberen vanavond u een beetje in de stemming te brengen.

U bent afgestemd op Radio Maarten op de 107.9 in de Ether en www.radiomaart.nl via het internet.

people that are, they

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Infrastructuurstaatssecretaris Annette Bertram heeft aan de Tweede Kamer geschreven dat de sabotageacties die vandaag in het midden en oosten van het land plaatsvonden zwaar over een grens zijn gegaan en onacceptabel zijn. Ze veroordeelt de gebeurtenissen ten zeerste van

0: vanwege de grote maatschappelijke schade en het gevaar dat deze acties met zich mee hebben gebracht. Ze schrijft niet te weten wie verantwoordelijk is voor het leggen van voorwerpen op het spoor en wacht het strafrechtelijk onderzoek af. En de komende dagen zullen ProRail en de politie het spoor extra in de gaten houden vanwege de sabotageacties van vandaag. Er is een groot onderzoek gestart, maar tot dusver heeft de politie nog niemand kunnen oppakken. Op meerdere plekken werden vandaag kabels en buizen op of bij het spoor aangetroffen. ProRail heeft op ruim 35 locaties voorwerpen op het spoor gevonden. Naast de extra controles roept de politie burgers op. Wie iets verdachts in de buurt van het spoor ziet, wordt gevraagd meteen 112 te bellen. Het salaris- en HR-platform YouForce meldt op basis van eigen berekeningen dat mensen die in deeltijd voor het minimumloon werken, met de Prinsjesdagplannen er netto op achteruit gaan. Er werd gekeken naar de salarissen van mensen die 24 tot 32 uur per week werken en een minimumloon ontvangen. Van hun bruto loon zouden ze €5,16 tot €11,83 minder per maand overhouden, stelt YouForce. Afgelopen week hebben de Verenigde Staten een onaangekondigd overleg gehad met Israël en de Golfstaten. Deze topontmoeting vond ergens in Duitsland plaats. Het Amerikaanse Axios bracht dit nieuws naar buiten en de Amerikaanse overheid heeft dit bevestigd. Bij de bijeenkomst zou de Amerikaanse admiraal Brad Cooper aanwezig zijn geweest. De VS willen niet zeggen wie er aan tafel zaten en waar het overleg over ging. Het weer: vanuit het westen meer bewolking met kans op wat regen en in het uiterste oosten flinke onweersbuien. In de nacht kan het overal regenen bij zo'n 13 graden en weinig wind. Morgen wolken, zon en soms een bui bij 18 graden. Dit was het Radio Nieuws.
1: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
2: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten, welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways.

0: Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.
1: Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.
2: Zo, beste luisteraars, wij zijn weer aanwezig, alleen waar wij vergeten even te melden dat de reclameblok en het nieuws en andere boodschappen zouden onderbreken. Maar we zijn weer in de lucht, dus we gaan gezellig door met waar wij gebleven waren.
3: A little rain must fall. And you know, every day cannot be Sunday. Every smile is not a smile of happiness. And every tear that is shed is not a tear of joy.

Dames en heren, ik moet nog mijn verontschuldiging aanbieden voor de grove fout die er net gemaakt is. Ik heb de verkeerde draaitafel uitgeschakeld, dus ik hoop dat de pret niet gaat drukken. Maar wij gaan vrolijk verder en ik hoop dat de stemming hetzelfde blijft. We gaan verder met Marvin Gaye met, en

Dames en heren, we worden zo meteen onderbroken door het nieuws en het reclameblok. Dus dan gaan wij vrolijk verder, zo meteen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De oorlog tegen Iran heeft de Verenigde Staten omgerekend al zo'n 32 miljard euro gekost. Dat meldt het onafhankelijke Congressional Budget Office na vragen uit het Amerikaanse congres. Sinds februari gaat het om tientallen miljarden aan kosten voor defensie. De Amerikaanse munitievoorraden zijn flink geslonken, vooral die van Patriot-raketten. Volgens het CBO duurt het zeker 5 jaar om die voorraad weer op peil te krijgen. En de hogere energieprijzen raken de koopkracht van alle Amerikanen. Infrastructuurstaatssecretaris Bertram heeft de Tweede Kamer geschreven dat de sabotageacties die vandaag in het midden en oosten van het land plaatsvonden zwaar over een grens zijn gegaan en onacceptabel zijn. Ze veroordeelt de gebeurtenissen ten zeerste vanwege de grote maatschappelijke schade en het gevaar dat deze acties hebben opgeleverd. Bertram schrijft niet te weten wie er verantwoordelijk is voor het leggen en lassen van voorwerpen op het spoor. Ze wacht het strafrechtelijk onderzoek af. Een poging om nieuwe Amerikaanse crypto-wetgeving door te voeren is in het congres gestrand. De zogenoemde Clarity Act kreeg niet genoeg stemmen. Er is oneenigheid over onder meer de ethiek, de rol van banken en het toezicht op cryptomunten. De nieuwe wet moest de digitale munten een duidelijker juridisch kader geven. Het nieuws zorgde meteen voor een flinke daling van de bitcoin, die verloor tot 5,3%. De digitale munt zakte daarmee naar bijna $75.000, het laagste niveau sinds juni. En afgelopen week hebben de Verenigde Staten een onaangekondigd overleg gehad met Israël en de Golfstaten. Deze topontmoeting vond ergens in Duitsland plaats. Het Amerikaanse Axios bracht dit nieuws naar buiten en de Amerikaanse overheid heeft dat bevestigd. Bij die bijeenkomst zou de Amerikaanse admiraal Brad Cooper aanwezig zijn geweest. De VS willen niet zeggen wie er aan tafel zaten en waar het onaangekondigde topoverleg over ging. Het weer vanuit het westen meer bewolking met kans op wat regen en in het uiterste oosten flinke onweersbuien. In de nacht kan het overal regenen bij zo'n 13 graden en weinig wind. Morgen krijgen we een mix van wolken, zon en soms een bui bij 18 graden. Tot zover het radionieuws.
2: SLM BY 107.9, it's ready to take off. Cabin crew, please take your seats.
3: Ook dit programma is een aanbieding van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM. Flying on trusted wings.
4: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
5: Ting Kondraai. Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek, aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui, om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw
6: nalatenschap.
5: Nalatenschap belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht.
4: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
5: Dit is Mart. Al langer dan
3: 40 jaar.
5: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
6: kunst en cultuur,
5: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. ProRail voert de surveillance en het toezicht op het spoor deze nacht flink op en noemt de sabotage van het spoor afgelopen dag volstrekt onacceptabel en gevaarlijk. Op zo'n 30 plekken werden materialen op het spoor gelegd en gelast, waardoor treinverkeer in Noord- en Midden-Nederland werd verstoord. Bij Steenwijk reed een trein over achtergelaten materiaal, maar de veiligheidssystemen grepen in. ProRail wil nu van het kabinet snel 600 miljoen euro om het spoor beter te kunnen beveiligen. Een medewerker van een naschoolse opvang in Parijs is veroordeeld voor het misbruiken van 9 kinderen. De 38-jarige man krijgt 1 jaar huisarrest met een enkel band en 4 jaar voorwaardelijke celstraf. De kinderen waren tussen de 5 en 10 jaar oud en werden tussen 2022 en 2024 misbruikt. De man krijgt ook een levenslang verbod om met kinderen te werken. Frankrijk trekt de komende jaren miljarden euro's uit voor de aanpak van seksueel geweld en betere kinderbescherming. De oorlog tegen Iran heeft de Verenigde Staten omgerekend al zo'n 32 miljard euro gekost. Dat meldt het onafhankelijke Congressional Budget Office na vragen uit het Amerikaanse congres. Sinds februari gaat het om tientallen miljarden aan kosten voor defensie. De Amerikaanse munitievoorraden zijn flink geslonken, vooral die van Patriot-raketten. Volgens het CBO duurt het zeker 5 jaar om die voorraad weer op peil te krijgen. En de hogere energieprijzen raken de koopkracht van alle Amerikanen. En het Kennedy Center in Washington gaat wel dicht voor renovatie, maar de werkzaamheden kunnen voorlopig niet beginnen omdat een rechter een streep zette door het plan om de naam van president Trump op de gevel te laten zitten. Alleen het Amerikaanse congres kan de naam van het Kennedy Center veranderen. Trump zegt al $17 miljoen te hebben gestoken in het instituut en gaat tegen de uitspraak in beroep. Volgens hem begint de renovatie pas als het center een inscriptie ter ere van hem krijgt. Het weer, kans op regen bij zo'n 13 graden. Het waait bijna niet. Aan de kust staat er een matige westelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en soms een bui, al dan niet met onweer, bij een graad of 18. Tot zover het radionieuws.
2: Vanuit onze eigen Alakloor, alle kleuren, sociaal en multimedia studio, is dit een uitzending van Markt. Het staat dus apart. Interactieve, onpartijdige en veelzijdige communicatie. Uit het hart.
3: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby-batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
4: De coronapandemie heeft mensenmaatschappij drastisch veranderd, ook bij Mart.
5: Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen, Mart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.
4: We doen het samen. U kunt uw minimale donatie storten op de volgende bankrekeningnummers. NL 48 Rabo 01 02 81 72 51. Ik herhaal NL48-RABO 01-02-81-72-51. Of op het volgende rekeningnummer NL54-INGB 000-603-7880. Ik herhaal NL54-INGB 000-603-7880. Grand Tangi namens Mart. Vanuit ons hart. Dank u wel.
2: Ting Kondrai. Hierbij doet Mart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek, aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui, om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw
6: nalatenschap,
2: belt u 24 uur per dag met 020 67 99 8665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht.
3: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. ProRail voert de surveillance en het toezicht op het spoor deze nacht flink op en noemt de sabotage van het spoor afgelopen dag volstrekt onacceptabel en gevaarlijk. Op zo'n 30 plekken werden materialen op het spoor gelegd en gelast, waardoor treinverkeer in Noord- en Midden-Nederland werd verstoord. Bij Steenwijk reed een trein over achtergelaten materiaal, maar de veiligheidssystemen grepen in. ProRail wil nu van het kabinet snel 600 miljoen euro om het spoor beter te kunnen beveiligen. Een medewerker van een naschoolse opvang in Parijs is veroordeeld voor het misbruiken van 9 kinderen. De 38-jarige man krijgt 1 jaar huisarrest met een enkel band en 4 jaar voorwaardelijke celstraf. De kinderen waren tussen de 5 en 10 jaar oud en werden tussen 2022 en 2024 misbruikt. De man krijgt ook een levenslang verbod om met kinderen te werken. Frankrijk trekt de komende jaren miljarden euro's uit voor de aanpak van seksueel geweld en betere kinderbescherming. De oorlog tegen Iran heeft de Verenigde Staten omgerekend al zo'n 32 miljard euro gekost. Dat meldt het onafhankelijke Congressional Budget Office na vragen uit het Amerikaanse congres. Sinds februari gaat het om tientallen miljarden aan kosten voor defensie. De Amerikaanse munitievoorraden zijn flink geslonken, vooral die van Patriot-raketten. Volgens het CBO duurt het zeker 5 jaar om die voorraad weer op peil te krijgen. En de hogere energieprijzen raken de koopkracht van alle Amerikanen. En het Kennedy Center in Washington gaat wel dicht voor renovatie, maar de werkzaamheden kunnen voorlopig niet beginnen omdat een rechter een streep zette door het plan om de naam van president Trump op de gevel te laten zitten. Alleen het Amerikaanse congres kan de naam van het Kennedy Center veranderen. Trump zegt al $17 miljoen te hebben gestoken in het instituut en gaat tegen de uitspraak in beroep. Volgens hem begint de renovatie pas als het center een inscriptie ter ere van hem krijgt. Het weer, kans op regen bij zo'n 13 graden. Het waait bijna niet. Aan de kust staat er een matige westelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en soms een bui, al dan niet met onweer, bij een graad of 18. Tot zover het radio.

0: Bij Marta Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
1: In de opmars naar ons 40-jarig bestaan hebben wij geen twijfelaars of klagers meer nodig. Wat Mart nu nodig heeft, zijn los van kleine donateurs ook dragers, stovoetoe, doorzetters of betrouwbare ambassadeurs. Moxie Makan.

0: is maart na zoveel jaren meer dan uw 50 euro waard? Sayunamang, dat want trouwen kan. Stort uw hart voor 40 jaar maart bijdrage op ING-rekening NL 54 INGB 00 06 03 7880 of Rabobank NL 48 Rabo 010 281 7251. Ten name van de stichting MCC Mart. Is Mart na bijna 40 jaar uw 50 euro waard?
1: This is your captain speaking.
2: For

0: www.flysfm.com.
1: Odi, odi.
2: 107.9 Mar Radio.
3: De trots en kracht van Mart ligt in ons doorzettingsvermogen. Onpartijdig, onpartijdig, diversiteit en vooral onvoorspelbaarheid.

maken een heel klein sprongetje naar 1981. Rick James.

0: Fuck all you hoes. Get a grip, motherfucker. Yeah. This album is dedicated to all the teachers that told me I never met.
1: Hoewel ik het niet geloof, doe ik deze voor Donnie, de zoon van Marco. Ik geloof er niks van, Marco. Haal jij in één keer een zoon vandaan dan? Kan niet. It was all

0: Straks meer muziek en informatie op de Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. ProRail voert de surveillance en het toezicht op het spoor deze nacht flink op en noemt de sabotage van het spoor afgelopen dag volstrekt onacceptabel en gevaarlijk. Op zo'n 30 plekken werden materialen op het spoor gelegd en gelast, waardoor treinverkeer in Noord- en Midden-Nederland werd verstoord. Bij Steenwijk reed een trein over achtergelaten materiaal, maar de veiligheidssystemen grepen in. ProRail wil nu van het kabinet snel 600 miljoen euro om het spoor beter te kunnen beveiligen. Een medewerker van een naschoolse opvang in Parijs is veroordeeld voor het misbruiken van 9 kinderen. De 38-jarige man krijgt 1 jaar huisarrest met een enkel band en 4 jaar voorwaardelijke celstraf. De kinderen waren tussen de 5 en 10 jaar oud en werden tussen 2022 en 2024 misbruikt. De man krijgt ook een levenslang verbod om met kinderen te werken. Frankrijk trekt de komende jaren miljarden euro's uit voor de aanpak van seksueel geweld en betere kinderbescherming. De oorlog tegen Iran heeft de Verenigde Staten omgerekend al zo'n 32 miljard euro gekost. Dat meldt het onafhankelijke Congressional Budget Office na vragen uit het Amerikaanse congres. Sinds februari gaat het om tientallen miljarden aan kosten voor defensie. De Amerikaanse munitievoorraden zijn flink geslonken, vooral die van Patriot-raketten. Volgens het CBO duurt het zeker 5 jaar om die voorraad weer op peil te krijgen. En de hogere energieprijzen raken de koopkracht van alle Amerikanen. En het Kennedy Center in Washington gaat wel dicht voor renovatie, maar de werkzaamheden kunnen voorlopig niet beginnen omdat een rechter een streep zette door het plan om de naam van president Trump op de gevel te laten zitten. Alleen het Amerikaanse congres kan de naam van het Kennedy Center veranderen. Trump zegt al $17 miljoen te hebben gestoken in het instituut en gaat tegen de uitspraak in beroep. Volgens hem begint de renovatie pas als het center een inscriptie ter ere van hem krijgt. Het weer, kans op regen bij zo'n 13 graden. Het waait bijna niet. Aan de kust staat er een matige westelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en soms een bui, al dan niet met onweer, bij een graad of 18. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Maart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Maart Radio, Jubos Kopoudos uit Amsterdam naar Kontreng. En voor mijn ondersteun maar aan uw begi, maar ook abio jepi van Nodu. Want alla sei e bar no to no no. Uneki subsidi, not noti dus. Jepi pema jepi.
4: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams.